0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Caverdia heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Caverdia speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: monster.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de Straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. En Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. Het weer, veel zon vandaag en warm, 24 tot 32 graden. Dit is

0: mighty long time, but I'm here to tell you, there's something else. The afterworld.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
3: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
2: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
4: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
2: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 5 kilometer file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Die spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt over de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Dat is wettelijk wel verplicht, blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen. Volgens de weersverwachting kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van het land is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Het weer bij ons, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden.
0: Dit is ZFM.
2: Motor.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Estrella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Estrella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
1: De la Estrella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is heel druk op de A4 Rotterdam-Amsterdam, omdat de A44 dicht is richting het noorden door werkzaamheden tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer stilstaand verkeer op de N208 Sassenheim-Haarlem. Tussen Lisse en de N207 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners van het Groningse aardbevingsgebied, meldt ombudsman Van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde van zijn zaak. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. En bij een explosie en een brand in de grootste aardgasterminal van Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt. 18 mensen worden nog vermist, zegt het Qatarese ministerie van Binnenlandse Zaken. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig en warm.
0: Dit is Z.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
2: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
1: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Een uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer file door de afsluiting van de A44 bij afrit Noordwijkerhout. Door werkzaamheden tot 1 juli op de A27 Almere-Utrecht. Bij Eemnes 5 kilometer file op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg. Bij Boezingen-Lieden 3 kilometer. En op de N208 Sassenheim-Haarlem is door de afsluiting van de A44 3 kilometer file ontstaan tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 20 minuten is de vertraging. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 door de afsluiting van de A44 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: 10 minuten over en Goedemorgen Zandvoort samen met Hans Botman. Ja. Goedemorgen Hans.
4: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
3: En hoe is het
4: met
3: leven?
4: Marja Kop natuurlijk. Hè.
3: En met Marja Kop.
4: Ja, die moeten we niet vergeten. Terug. Muziek en techniek, heel belangrijk.
3: Precies, ja, niet
4: belangrijk. Nee, het gaat goed. Gisteravond zijn we nog even samen geweest in het dorp. Even, was wel leuk. Het
3: was heel leuk en we hebben daar een klein verslag van gemaakt.
4: Ja.
3: Over wat er allemaal gaande was.
4: Komt inderdaad straks langs.
3: Welke mensen er allemaal met speciale auto's...
4: Eerder op de dag hebben we elkaar ook gezien bij de school. Hè? Bij
3: dat klopt helemaal. De nieuwe naam gekregen.
4: Nou, de nieuwe naam. Waarschijnlijk mensen hebben het wel gezien.
3: Nou ja, je weet het niet.
4: Wat was de naam ook weer? Het Schelpenpad.
3: Het Schelpenpad.
4: Het Schelpenpad.
3: Ja, ja, ja.
4: Nieuwe school, nieuwe naam, zullen we maar zeggen.
3: Ja.
4: Nou ja, verder doen we heel veel aan de auto's op het circuit. Hè?
3: Historische Grand Prix. En Carina zit op het circuit.
4: Ja, die zit op het circuit. Daar gaan we straks contact mee zoeken.
3: Contact mee hebben en dan gaat zij vertellen wat er allemaal gaande is daar. Nou, ik hoor ze al. Want je hoort ze al, hè?
4: Ja, vanmorgen half negen. Ze mochten nog half negen. Ja. En ze waren weer te horen. En nou ja, wij hebben ook een reportage gemaakt over de parade. Dat was gisteren heel leuk.
3: Ja, was leuk.
4: Ook nog te horen. En we eindigen met Willem Strooman, onze vaste man voor de, muziek in de kerk.
3: De Blazers Ensemble, Scherpen en Trionics.
4: Maar goed, daar zitten we al tegen 11:45 aan. Dus. Maar we gaan straks eerst praten, dat waren we bijna vergeten, met Ivo Borst van het CDA. Ik moet zeggen, eigenlijk de dorpspartij. Hè?
3: Ja.
4: En Karim El Kabali, de fractievoorzitter van PRO. Ik moet ook zeggen Pro Zandvoort, hè? Want anders zitten we in een hoger segment, zeg maar. Pro Zandvoort. maar we gaan eerst nog even muziek draaien of gaan we meteen door?
3: Ah, laten we eerst een leuk plaatje
4: draaien. Klein plaatje, ja. Ik geloof dat Maya allemaal zomerse hits hebben uitgezocht.
3: Precies, en dat is niet overbodig in dit prachtige weer.

0: Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: John Travolta en Olivia.
2: Mooie muziek was dat.
1: Ja, was leuk.
2: Ben je naar die films geweest allemaal?
1: Ja, zeker. Okay. Ja, in die tijd zat ik ook in de muziek.
2: Grease, hè?
1: Grease, ja.
2: Ja, mooie film, ja. Oké, maar daar gaan we het niet over hebben. Want het is inmiddels alweer 9 minuten over 10.
1: Tijd vliegt als je lol hebt.
2: Tijd vliegt als je lol hebt, zeker. En, maar we gaan praten met Karim Elkebali. Welkom van Pro Zandvoort.
3: Pro Zandvoort.
2: En met Ivo Bos, duo, commissielid.
3: Commissielid.
2: Van CDA.
3: Dorpspartij.
2: CDA, ja. Ik moet er altijd aan wennen, hoor, Dorpspartij. Maar, maar goed, dat maakt verder niet zoveel uit. We gaan praten over het coalitieakkoord 2026-2030. Wat is opgesteld door de oudere partijen, Jong Zandvoort en de VVD. De drie partijen die in de coalitie zitten. En dit zijn dus twee partijen die daar hun eigen vorm aan willen geven. Eigenlijk aan het coalitieakkoord. Laat ik met jou beginnen, want we hebben al een vergadering gehad. Hè? Een extra vergadering.
3: Klopt.
2: Waarin de wethouders ook werden voorgesteld. En waarin er ook iets gepraat over het coalitieakkoord. Karim, jij hebt daar ook het woord gevoerd namens die partij.
3: Ja.
2: En het ging eigenlijk voornamelijk over het AZC.
3: Ja, het ging voor een deel natuurlijk over migratie uit dit coalitieakkoord. Waarvan wij zeggen van ja, je kan niet opschrijven dat je de wet niet gaat uitvoeren. Zo simpel is het. We kunnen ook niet als inwoners van Zandvoort zeggen, we gaan even geen belasting meer betalen. Dat is helaas voor de belasting dan zo geregeld dat we dat moeten doen.
2: Maar ja, aan de andere kant, deze wet. Het zou je niet verbaasd hebben dat ze dit zo hard zouden opschrijven.
3: Nee, het heeft me niet verbaasd.
2: Jij wist hoe ze erin stonden, toch?
3: Zeker, maar iets zeggen en iets doen is iets anders zeggen.
2: Dat is waar, ja.
3: Je hebt als gemeente gewoon in dit geval ook een voorbeeldfunctie. Wat ik zeg, een inwoner kan ook niet zeggen, ik ga geen gemeentebelasting
2: betalen. Nee, dat ben ik helemaal
3: niet eens. Je moet het gewoon uitvoeren. En weet je wat ik nog het allerergste vind, Hans? En dat is oprecht echt een zorg voor mij. Als wij nu zeggen, we gaan dit absoluut niet doen, dan kan de provincie of het Rijk bij ons langskomen. Die kan zeggen, nou, u heeft bijvoorbeeld hier de locatie Tolleweg. Weet u wat u daar gaat doen? Gaat leegstaan als ZFM hier weg is. Daar gaat u maar dat AZC neerzetten. Je raakt compleet de controle kwijt.
2: Ja.
3: Als je dus dit gaat doen. En ik denk dat onze inwoners daar echt al helemaal niet op zitten te wachten. Dan ga ik liever met onze inwoners, hoe moeilijk dat ook is, in gesprek en kijken hoe we die spreidingswet dan nog wel kunnen uitvoeren. Wat overigens ook een deal met Velsen kan zijn. Of een aantal locaties in Zandvoort. Dan dat ik nu zeg, ik doe helemaal niks en ik ga me niet aan de wet houden. Want daar zit echt een groot risico in dat op een gegeven moment iemand gewoon...
2: Nou, ze zeggen dus niet, we willen helemaal niks doen. Want ze begrijpen ook wel dat je wat moet doen natuurlijk. Maar er is een verschil tussen uitruil bijvoorbeeld met Velsen en een AZC. Ze willen geen AZC, dat is belangrijk.
3: Maar ze willen zich niet houden aan de spreidingswet.
2: Nou, in die zin dat ze nu die uitruil ook hebben met Velsen. En ze voldoen eigenlijk aan hun... Wat ze opgedragen krijgen, daar voldoen ze min of meer aan, toch? Niet?
3: Dat is goed geregeld door het oude college, dat klopt.
2: Ja, ja. Maar goed,
3: het nieuwe college dat gaat doen.
2: De laatste woorden is er nog niet over gesproken.
3: Zeker niet.
2: Het zal ongetwijfeld weer terugkomen ook. Ivo, jij was niet bij die raadsvergadering, want jij bent commissielid voor het CDA.
4: Ja, maar ik was op afstand was ik er al bij.
2: Ik kan het me voorstellen. Je hebt hem aardig uitgeplozen, neem ik aan.
4: Ja, zeker. Maar ik heb ook geluisterd naar...
2: De bijdrage.
4: En nog even terugkomen op wat er net gezegd werd over de spreidingswet. In dat hele coalitieakkoord staat nergens dat de spreidingswet niet zal worden uitgevoerd. Sterker nog, binnen de wettelijke voorschrift op rijksniveau wordt invulling gegeven aan de huisvesting van het contingent statushouders.
2: Ja.
4: Ze krijgen alleen geen voorrang op de woningmarkt.
2: Uh-huh.
4: En daarbij, ja, niemand zit natuurlijk te wachten op een AZC. Maar het is wel de bedoeling dat we die mensen gewoon goed kunnen opvangen. En hoe we dat dan doen, ja, dat moeten we dan met elkaar even over hebben.
2: Ja. Het was trouwens opvallend dat het VVD hier helemaal mee akkoord is gegaan. Want zij hebben altijd gezegd van ja, we moeten ons aan de wet houden.
3: Ja,
2: toch?
3: Ja. Ik denk dat het VVD...
2: Verbaasde jou dat ook niet,
3: Karin? Ja, ik denk oprecht ook, maar dat zag ook onder het thema bereikbaarheid, de vergadering daarvoor. Ik denk dat de VVD het meeste is omgedraaid ten opzichte van de koers die ze de afgelopen 8 jaar hebben gevangen.
2: Ja, ja. Jij zei in die vergadering ook, de Republiek dreigt weer op te staan. Wat bedoel je daarmee?
3: Nou, er staan nog wel wat dingetjes in waarvan ik denk van de Zandvoort gaat niet meewerken aan dit. Bijvoorbeeld de proef op de Zeeweg. Ja, hoe erg we dat ook vinden, we gaan daar niet over. We willen in de regio willen weer meer dit. Nou, dat thema over migratie. Het zijn best wel van die stukken waarvan wij zeggen, Zandvoort, we gaan met onze armen over elkaar zitten en we zeggen gewoon nee. En dat vind ik een beetje de republiekhouding die Niek Meijer, onze oude burgemeester, ooit wel eens
2: bedoelde. Ja, klopt.
3: Terwijl de houding van de vorige colleges die wij ook hebben ondersteund voor een deel juist was van hey, laten we ook met de regio goed on speaking terms blijven. Want dat zorgt voor kansen. Je ziet nu ook al in Bloemendaal gebeuren dat Bloemendaal dezelfde houding gaat aannemen met bijvoorbeeld de oude

0: Ja, maar dat is
1: en er zijn ook een heleboel dingen gewoon niet benoemd in het coalitieakkoord. Ja. En daarvan hebben wij ook gezegd vanuit CDA. Daar kunnen wij dan als oppositiepartij gewoon misschien vorm aan gaan geven. En ja, dus ik ben blij met dit akkoord. Mm. Er zitten wel wat schuringen her en der. Maar ja, dat moeten we de komende periode maar bekijken hoe we dat
0: ja, maar kun je iets zeggen waar de knelpunten dan zitten eventueel? Of?
1: Nou, er zijn een aantal zaken waar wij eigenlijk best wel nog met coalitie over willen hebben. En dat is natuurlijk ook Heijmanshof, hè. Dat is natuurlijk een heikel punt.
0: Even uitleggen, er wordt al gesproken 50 woningen.
1: Ja,
0: en opeens staat in de coalitieakkoord dat er tot 100 moeten komen.
1: Eigenlijk al helemaal afgekaderd.
0: Ja, helemaal afgekaderd.
1: Helemaal afgekaderd. Het programma van IJs was klaar. Het is door een deugdelijke participatieproces gegaan wat voldoet aan de verordening. En we hebben daar eigenlijk met een knallende meerderheid hebben we dat gewoon vastgesteld in december. De enige partij die daar niet zo voor was Jong Zandvoort.
0: Jong Zandvoort, ja, die hebben altijd gezegd. Ja. Nou ja, daar viel zelfs een wethouder door. Dus,
1: klopt. Ja, klopt. Ja. En nu zie je eigenlijk dat het coalitieakkoord de ambitie van Jong Zandvoort terugkomt om daar toch 100 woningen neer te zetten. Terwijl eigenlijk dat hele proces goed is afgekaderd. En dan de argumentatie van Jong Zandvoort dat het participatieproces onvoldoende is geweest. Nou ja, ik wacht nog steeds op de signalen en op de bewijsvoering dat niet gebeurd is. Ik heb nog even teruggekeken. Volgens mij is het participatieproces prima gelopen. Misschien hebben we zelfs wel te veel geluisterd naar de
0: Nou ja, dat is het punt.
1: Belanghebbenden, dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Maar om nou te zeggen, het participatieproces is niet goed gegaan omdat de woningzoekenden niet erbij zijn betrokken. Ja, woningzoekenden zijn de doelgroep. Hè, dus die zijn eigenlijk al gehoord. Hè, welke woningen zijn er nodig?
0: Ja.
1: Hoe gaan we die vormgeven? Hoeveel hebben we er nodig? Wat is het programma van eisen? Daar is allemaal inspraak op geweest.
0: Nou, er werd door de CDA gehamerd op het feit dat het weer extra vertraging gaat opleveren.
1: Ja, want je moet eigenlijk alles weer door de hele molen doen. En er zijn een aantal zaken die weer door de hele molen moeten. Het programma van eisen, daarmee kun je nu gewoon het vergunningsproces gaan volgen.
0: Uh-huh.
1: Als je dat weer gaat aanpassen, dan schiet je zelf waarschijnlijk weer in de voet dat er aanvullende eisen komen. Die nu al heel erg lastig zijn om te vervullen. Plus dat als je een heel participatieproces weer...
0: Dat duurt ook maanden.
1: Daar zit de CDA-dorpspartij helemaal niet op te wachten. Want wij willen gewoon die woningen hebben.
0: Ja.
1: En of dat er nou 50 zijn of 65. Wij hebben 65 in ons programma gezet. Omdat wij denken dat we daar zonder kleerscheuren dat kunnen gaan doen. Maar 100, dat lijkt me wel een hele overdreven
0: ambitie. Hoe staan jullie daarin?
2: Ja, het is weer, ik vind het echt pijnlijk voor de Zandvoortse woningzoekenden.
0: Uh-huh.
2: Dit wordt geframed als wij gaan dit doen voor de woningzoekenden. Sterker nog, Bram Berg van Jong Zandvoort zei, ja, in de participatie moeten ook de woningzoekenden gaan meenemen. Want daarvoor doen we dit.
0: Ja.
2: Die woningzoekenden hebben baat bij een woning. Die hebben niet baat bij het zoveelste punt wat wij terugdraaien als raad. Waarin meneer Bos van het CDA Ivo terecht zegt dat het weer voor vertraging gaat leiden. Dat betekent gewoon dat de jongeren die nu geen huis hebben, want daar gingen we specifiek voor de ook bouwen op het Heijmanshof, dat die nog minimaal een jaar of twee jaar langer moeten gaan wachten op de woningen. Laat staan dat die woningen er nu nog geen eens staan. Dus
0: misschien dat de geplande woningen op het Curidex-terrein er wel eerder staan dan bij het Heijmanshof. 30 juni is er een bewonersavond voor het Curidex-terrein, hoe dat er nou uit gaat zien.
2: Ja, klopt. Zou kunnen.
0: Ja, ik kreeg een brief in de bus toevallig gisteren.
2: Zou kunnen.
1: Ja, ik ga erin.
2: Het ding is daarbij wel natuurlijk dat we ook eerst nog een oplossing moeten vinden voor de Oekraïners die daar staan. Daar heeft,
0: ja, natuurlijk, natuurlijk.
2: Heeft het CDA daar ook vragen over gesteld afgelopen commissievergadering. En daar krijgen wij hopelijk nog voor en anders net na het reces ook antwoord op van het college.
0: Dat lijkt me ook, ja.
2: Want dat is het grote heikelpunt daar natuurlijk samen met stikstof op dit moment.
0: Er wordt gezegd dat Duintjesveld, maar weet jullie er iets meer van of niet?
1: Nee. Er zijn een aantal locaties nu onderzocht. Ja. Wij weten nog niet welke locaties dat zijn en wat daar uitgekomen is.
0: Mm.
1: Ik ben er wel erg benieuwd naar, maar het college moet wel haast maken hiermee. Want het Curidex-terrein moet gewoon vrijgemaakt worden, zodat er kan begonnen worden.
0: Ja, natuurlijk. Je moet wel kunnen beginnen. Ja, natuurlijk.
1: En ik weet ook nog niet of de vergunningen aangevraagd zijn door Prewonen.
0: Nee, maar goed, dat zal misschien 30 juni.
1: Ja.
0: Wel duidelijk hoor.
1: Ja, ik ben ook erg benieuwd naar 30 juni.
0: Ja. Jullie waren ook erg op zorg.
2: Klopt.
0: Kun je daar iets meer van vertellen?
2: Nou ja, zitten wat verstopte bezuinigingsmaatregelen bijna in. Dat heeft ermee te maken dat in het coalitieakkoord hier

0: En bijstelling is echt staat beschreven van... wij gaan niet bepaalde behandelingen meer geven. We gaan kijken wie wat kan krijgen.
1: Wie het echt nodig heeft.
0: En dat soort zinnetjes met wie het echt nodig hebben... dan wordt het voor ons, vinden wij, een beetje gevaarlijk. Want dat betekent dat in dit geval... de ambtenaren en wethouder op de stoel van de behandelend arts zouden kunnen
1: die
0: gaan
1: zitten. Bepalen,
0: die gaan bepalen wat wel niet belangrijk is. Terwijl wij zien op, op het sociaal domein... dat de problematiek alleen maar groter en groter aan het worden is. Daarnaast worden deze mensen al getroffen in hun portemonnee... door wat de landelijke overheid heeft afgesproken. Die bezuinigingen komen daar ook voor een heel groot deel terecht... om daarbij de defensiekosten te betalen. En nu gaan wij als Zandvoort zijnde ook nog zo een slag inslaan. Ja, die mensen die worden aan de ene kant dus gebeten door de landelijke overheid... maar nu gaan wij dat als Zandvoortsdorp ook weer doen.
1: Ja.
0: En dat vinden we echt niet terecht. En dat is voor ons wel echt een heel groot probleem.
1: Ja, dat er in de jeugdzorg wel iets moet gebeuren. Hè? Ja. Want het slipt helemaal dicht natuurlijk. En zeker. Wachtlijsten worden nog steeds langer volgens mij.
0: Maar daarom is die overbruggingszorg... waar we met een aantal partijen zeer over eens waren... vooral met het CDA naast mij... is zo belangrijk dat we dat in stand houden. Want we zien dat dat echt werkt. We zien eigenlijk daar dat er zelfs meer mensen naar ons toe zijn gekomen met kun je ons verder helpen.
1: Ja.
0: En we zien ook dat we daarmee aan de voorkant al
1: ervoor zorgen dat mensen de voorkant al wat doet.
2: Ja, wethouder Kree heeft wel aangegeven dat de overbruggingszorg wel geregeld is. Alleen dat moet je natuurlijk ook niet te lang vol willen houden. Want uiteindelijk leidt dat ook niet tot oplossing van
1: problemen. Nee. Ja goed, de jeugdzorg is altijd een probleem. Tenminste een heikel punt geweest natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar je moet wel goed zorgen voor je eigen inwoners natuurlijk.
0: Nou ja, en er staat ook in het sociaal domein, in die paragraaf over werken... staat er ook nog wel iets bijzonders, vind ik. Namelijk in het geval dat het coalitieakkoord gewoon zegt van... ja werken is voor iedereen mogelijk eigenlijk.
1: Ja,
0: maar ja, we weten allemaal dat het niet voor iedereen mogelijk is. En die mensen waarvoor het niet mogelijk is... ja, daarvoor hebben we ons sociaal vangnet hebben daar eenmaal opgetuigd. Ik kan wel heel leuk zeggen van ja, iedereen moet werken. Werken is de beste manier om uit de problemen te komen. Ja, er zijn gewoon mensen die dat niet lukt. En dat coalitieakkoord onderkent dat gewoon niet. En ik vind dat best wel pijnlijk eigenlijk.
1: Ja, ja. Maar kan Pro misschien nog wel één positief punt uit dit stuk naar voren halen?
0: Ik zag bijvoorbeeld dat ze ons punt hebben overgenomen... dat er geen nieuwe sociale huurwoningen meer bij komen in Nieuw-Noord.
1: In Noord, hè, ja. Dat behalve dan bij
0: Curidex-terrein. Ja, behalve de huidige.
1: Maar dat wordt al afgesproken eigenlijk.
0: Dat hebben wij ook al gezegd. Wij zijn daar heel standvastig. We gaan niet aan... gemaakte afspraken toch
1: nee,
0: over willen gaan bouwen.
1: Ja,
0: dus die twee projecten waren de laatste twee projecten... wat ons betreft waar sociale huurwoningen in komen.
1: Ja, ja.
0: En daarna gaan we gewoon zorgen dat de woningmix ook in Nieuw-Noord... dat die ook verbetert. En dat we in de rest van het land dus dan iets meer sociaal gaan maken.
1: Ja, maar goed, ik denk dat de coalitie er ook wel positief in staat wat dat betreft, toch?
0: Ik denk sowieso dat de sfeer in de raad, als ik het nu bekijk, de afgelopen... nou, we zijn nu kleine 2-3 maandjes bij elkaar... dat die best wel positief is en dat we elkaar ook wel wat gunnen.
1: Ja.
0: Kijk naar ons amendement ook over bereikbaarheid met de treinen vanuit Duitsland bijvoorbeeld. Ja. Heel mooi dat dat gewoon raadsbreed is aangenomen.
1: Ja.
0: Dus er zit wel een goede sfeer in. En laten we dat met elkaar proberen vast te houden. Maar ja, we zijn wel kritisch op sommige delen die hiervoor...
1: Dat kan ik me voorstellen, natuurlijk. Daar ben je ook oppositiepartij ook voor natuurlijk. Hè. Ivo, er waren punten in de afgelopen commissievergadering... Jullie er werden een paar financiële zaken. Jullie hadden meer dan 60 vragen gesteld.
2: Ja, 80.
1: 80 vragen?
2: Ja, ja.
1: Dus dan moeten een ambtenaar gewoon een hele week aan werken, of niet?
2: Ja, en ook alle bewondering voor de beantwoording van de vragen.
1: Ja, die waren heel snel beantwoord.
2: Ja, die waren heel snel beantwoord. Of ze allemaal goed beantwoord waren, dat laten we
1: nog even een tweede. Leren,
2: want we hebben nog wel best wel wat open eindjes.
1: Gaan jullie dat bij alle vragen
2: doen? Nee, zeker niet. Nee, maar we vinden het wel belangrijk als CDA om te kijken of de financiële haalbaarheid van de plannen die getoond worden, of die niet eigenlijk goed zijn beschreven.
1: Huh.
2: En je ziet dat in de voorjaarsnota een heleboel dingen worden geconstateerd, maar dat er niet echt ook op dat moment een probleem voor is. En ik snap dat ook wel. Ik bedoel, daarom hebben we ook die vragen gesteld van nou geef nou aan waar je nu eigenlijk wat wil gaan doen. En ik snap ook wel dat die antwoorden een beetje schimmig zijn... omdat we te maken hebben met een nieuwe coalitie... die daar gewoon veel beter handen en voeten aan kan geven.
1: Maar heel voorzichtig werd er al gehint op eventueel extra rioolheffingen... dat soort zaken. 16% parkeren misschien wel hoger.
2: Ja, misschien.
1: Dat vond ik ook wel
2: heel veel zaken voorgesteld. Mogelijke vormen vanuit het vorige college... Nou, de vraag is wat het nieuwe college daarmee gaat doen. Wij stellen ons wel op het standpunt vanuit de dorpspartij... dat wij eigenlijk willen proberen te voorkomen... dat de De woonlasten, de lokale woonlasten...
1: Ja, zo laag mogelijk willen houden. Ja.
2: De berekeningen laten zien dat de woonlasten met dit programma gewoon €270 per maand... Ja. Voor iedere eigen huisbezitter omhoog gaat.
1: Nou, maar goed,
2: kan het niet uitleggen.
1: De nieuwe wethouder, Edwin Sibbel, heeft al gezegd... dat het echt een laatste middel zou zijn om... toch?
0: Ja, en er ligt nog ook een amendement... dat ook door dit nog, in dit geval GroenLinks-PvdA is gemaakt een tijdje geleden... die toeziet op de rioolheffing en de afvalstofheffing... en dat we gaan kijken naar hoe we dat nou op een andere manier kunnen gaan financieren.
1: Ja, ja, ja.
0: En nu betalen eigenlijk alle inwoners voor Zandvoort... alleen maar voor het riool en het afval... terwijl eigenlijk iedereen het riool en het afvalsysteem in Zandvoort gebruikt.
1: Ja,
0: dus ook kijken, ja. We moeten gaan kijken hoe we dat op een andere manier kunnen gaan regelen. Het hoeft niet meer geld te kosten voor ook toeristen. Maar we moeten op een andere manier kijken of we de Zandvoorters daar wat kunnen compenseren.
1: Ja, okay.
2: we mogen wel meer geld vragen van die toeristen als we het maar goed kunnen uitleggen. Zij gebruiken ook ons rioolsysteem. Zij gebruiken ook onze stoepen. Weet je, dus het is heel redelijk dat wij naast de toeristenbelasting... daar misschien nog een extra opslag op doen.
1: Ja, ja,
2: maar je moet het wel kunnen uitleggen. Je wil ook niet de tent uitjagen. Want dat is waar. Bezoekers
0: en ook die hebben ook last van de btw-verhoging... die weer het Rijk, de Rijksoverheid heeft doorgevoerd. Dus dat is...
1: En ze hebben al last van de eenbaansweg op de zee. Nou,
0: en daarom hebben we de trein uit Duitsland.
1: Ja, ja, ja.
0: Komen.
1: Nee, maar daar gaan we niet over hebben. Laatste vraag. Zit ik hier nou met twee... teleurgestelde politici aan tafel. Nee, nee, ik ga even terug naar de verkiezingsuitslag. CDA verloor. Dat was eigenlijk de enige partij die verloor gewoon, hè?
2: Ja, ik
1: toch? Van 3 naar 2 zetels?
2: Dat klopt, maar ik heb geschiedenis even bekeken. En ik zie het toch een beetje als het teruggeven van de zetel aan de VVD.
1: VVD is al sterk geweest, Zandvoort, dat klopt.
2: Ja, maar de VVD heeft 4 jaar geleden natuurlijk een zetel verloren. Omdat het blijkbaar niet zo sterk...
1: Nou, ik dacht dat het kwam door de onderlinge standhoudingen binnen de partij.
2: Weet je, ik was er niet bij. Maar ik denk dat we met 2 zetels weer de zetels hebben die we altijd hadden.
1: En misschien is het vertrek van Gert-Jan Bluis dat het meegespeeld heeft. Of?
2: Dat is natuurlijk wel een stemmetrekker.
1: Dat was wel een stemmetrekker, lijkt mij ook.
3: Maar de VVD heeft wel heel goed gedaan, hè? Hele goede raadsleden zitten.
1: Ger, ben je
2: een beetje bevooroordeeld?
3: Een beetje.
1: Want laten we even teruggaan naar Karim. Jullie hadden
2: maar jij was gelijk, hoor.
1: Jullie hadden misschien ook wel verwacht de 3 zetels, hè? We hebben het er eerder over gehad, hè? Over het aantal stemmen wat jullie eventueel naar aanleiding van eerdere
0: waarvoor complimenten.
1: Ja, hebben we het voorspeld? Ik kan me nog goed herinneren dat ik dat gezegd heb ook. En ik had even verwacht dat jullie dat wel zouden redden. Maar dat was toch een klein beetje een teleurstelling.
0: We hebben onszelf een beetje in de staart gebeten. Want doordat wij als 2 partijen 1 partij zijn geworden... is de kiesdeler, wordt een beetje technisch... is zeg maar de
1: kiesdeler is
0: gegaan. En daardoor komen we net weer iets van... Nou, wat zal zijn, niet meer dan 50 stemmen tekort voor die derde zetel.
1: Het 50 stemmen, ja?
0: Ja, het is maar een heel klein stukje. We zijn de grootste 2-zetelpartij... die bijna tegen de 3 zetels aanschurkt. Maar ja... Maar we hebben 150 stemmen minder dan de VVD gehad. Dat valt mee.
1: Maar ja, dan moet ik nog wel zeggen dat de oppositie in totaal... dat vond ik nog wel grappig... 50,8% van de stemmen heeft gehad.
2: Ja, ik heb dat eens even berekend. Want,
1: had jij dat berekend? Ja,
2: ik zat zo te kijken van... ja, weet je, ze hebben de kleinst mogelijke meerderheid qua zetels. Ik denk, nou, ik ga toch eens even tellen hoeveel stemmen er zijn behaald. En toen kwam ik tot de verrassende ontdekking dat de coalitie... op dit moment gewoon de minderheid heeft.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus wij hebben eigenlijk de popular vote... ligt bij de oppositie.
1: Ja.
2: En ik denk dat we dat heel vaak tegen ze moeten zeggen. Uh-huh. Dat ze ons mee moeten nemen in hun plannen. En ik denk dat we dan een goede 4 jaar tegemoet...
1: Nou, dat is voor iedereen te hopen. Zeker. Ik bedoel, dat is voor Zandvoort gewoon goed.
0: En wat ik heel erg merk, in tegenstelling tot de andere raadsperiode... is dat de oppositie nu ook heel erg goed met elkaar samenwerkt. En dat is wel echt een verademing.
1: Ja, dat is mooi.
0: Dus wij houden elkaar ook echt op de hoogte. We zitten soms met elkaar... Dat maakt het ook makkelijker. Want dan kunnen we ook samen met de oppositie ook dienen met de coalitie. Ja. En misschien kunnen we dan wel verder komen.
1: Oké, nou we gaan er een punt aan breien. Want het is 10:30 al bijna.
3: Ja,
1: we hebben heerlijk ruim 20 minuten over de politiek zitten praten. Ja. Dat zal nog wel meer gebeuren de komende 4 jaar. En jullie zijn van harte uitgenodigd om meer langs te komen.
2: Gaan we doen.
1: Ivo Bos en Karim Elkebali, hartelijk bedankt voor jullie komst.
0: Fijne zaterdag.
1: En geniet van het mooie weer.
2: Gaan we doen.
1: Ja,
2: we gaan
1: bedankt.
3: We gaan luisteren naar muziek.
1: Ja.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, we luisteren naar een heerlijk zomers nummertje van Cliff Richard zelfs. Ja, het is inmiddels even over 10:30. We gaan voor de eerste keer naar het circuit van Zandvoort. Want daar is de historic Grand Prix. En volgens mij hebben we Carina aan de telefoon.
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen,
1: Carina.
2: Goedemorgen. Hoor je
1: mij? Ik moet je even... Want ik hoor je niet. Ja, ik hoor je niet. Dat is wel vervelend.
2: Hi.
1: Even kijken hoor. Carina, ben je er?
2: Ja, ik ben er.
1: Oké. Hé, hoe is het daar, Carina?
2: Ja, het is eigenlijk net als vorige keer prachtig. Het loopt lekker binnen qua bezoekers. Jong en oud, gezinnen, stellen, superleuk. En heerlijk weertje gelukkig.
1: Ja, gelukkig wel, ja. Want
2: vannacht
1: was het anders, heel gisteravond laat.
2: Ja, toen was het echt flitsend. Maar ja. De Grand Prix is ook flitsend hier.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Ik heb echt de leukste auto's al gezien, die ik eigenlijk al wel wil hebben.
1: Ja, ben je gisteren ook in het dorp geweest?
2: Nee, toen kon ik niet.
1: Nou, er waren ook mooie auto's te zien natuurlijk.
2: Ja, en, ja zeker.
1: Maar nu sta jij daar...
2: Nu ook weer.
1: Nu sta jij daar dichtbij, hartstikke leuk natuurlijk.
2: Ja. Ik sta nu vlak naast het circuit. Volgens mij is er net een race gestart.
1: Ja.
2: Zoals je hoort.
1: Ja.
2: Maar ik sta hier bij een hele leuke stand. En ik dacht, het is wel even leuk om daar aandacht aan te besteden.
1: Uh-huh.
2: Dus ik loop er even naartoe.
1: Is goed.
2: Ga je het kennen? Ga je vragen of die tijd heeft? Kennen, heb je even tijd?
3: Ja, zeker.
2: Ja?
3: Zal ik jou in de auto laten?
2: Ja, dus ook mag meteen in een hele chique auto zitten.
1: Oh, je mag misschien meteen meerijden of niet?
2: Ja, ik mag meteen, ja. Kijk, de deur wordt voor me opengehouden.
1: Nou, kijk eens aan zeg.
2: Ja,
4: naar huis rijden.
2: We gaan even in de auto zitten, want die race die zorgt voor zoveel lawaai nu. Maar ik zit hier nu niet in een raceauto, maar ik zit hier, Kennen, waar zit ik eigenlijk in en waar ben jij van?
3: Ja, hallo. Ik ben Kennan Axelaar. Ik ben van Image Street Classics en ik ben de local partner voor Bring a Trailer. Bring a Trailer is een online veilingplatform. Die hebben afgelopen jaar voor 1,7 miljard aan auto's verkocht.
1: Zo.
3: Veel al in Amerika. En ik doe de Europese markt. En wij zitten momenteel in een 1953 barok Benz.
2: Kan de airco aan?
3: De airco kan niet aan. We kunnen wel het raampje open doen. Het is een cabrio. We kunnen ook het dak open doen. Maar
2: dan hebben we weer het geluid.
3: Dan hebben we weer het geluid. Dus ik moet het zo even doen. Ik heb een flesje water meegenomen.
2: Nou echt, wat een service hier. Echt. Maar wat is het mooie aan deze Mercedes-Benz uit 1953? Want ja, ik vind het wel heel speciaal dat ik er ook nu gewoon ook in mag zitten. Want dit was ook van iemand, hè?
3: Ja, deze auto is van een Portugese diplomaat geweest. Die heel veel betrekkingen heeft gehad in wereldwijd, zeg maar. Die auto altijd heeft gehouden in Portugal. Daar zitten we die hele mooie Portugese chrome nummerplaten op. En deze auto heeft dus twee eigenaren gehad. De motor is helemaal gereviseerd. De carburateurs zijn gereviseerd. En ja, we zitten echt in een... We zitten best wel comfortabel, toch? Hier?
2: Heerlijk. En echt terug in de tijd. Het dashboard is echt alsof we in een speedboot zitten. Een soort van, toch wel een... Oh, wat staat er?
3: Ja, dat is een...
2: Is dat ook een maker van boten?
3: Nee, die meneer was dus lid van de automobielclub in de Antigos automobielclub in Portugal. En de auto is eigenlijk nog helemaal een soort van origineel. Je ziet het wel, hè? Ze hebben rood leer, maar dit is helemaal krakelé. En het is echt een plaatje.
2: Dat is toch niet, het dashboard is toch niet van schildpaddenhuid? Of schildpaddenschild?
3: Nee, het is echt gewoon notenhout, denk ik, dat het is. Ja, notenhout.
2: Ja, echt mooi. Maar waarom staat er dan Becker Nürburg? Want dat is dan weer de radiomaker?
3: Ja, dus Radio Becker, dat was dat is zeg maar de radiomaker. En ja, destijds was dit gewoon een mega dure optie. Om een Becker Nürburg in je Mercedes S cabriolet te hebben. Deze auto is overigens duurder om te restaureren dan een Mercedes Gullwing, de 300 SL. Ja, het is echt een fantastisch stuk.
2: Als je deze nou, want hij staat op een veiling.
3: Ja.
2: Op de veiling. Wat is het startbedrag?
3: Het startbedrag is altijd nul.
2: Oh.
3: We veilen, zeg maar, de veiling duurt 7 dagen. Er wordt een reserve wordt ingesteld die niet wordt bekendgemaakt. En dus aan het einde van de veiling wordt pas bekend of hij wel of niet verkocht wordt. En als de veiling is afgelopen, wordt die veiling elke keer met 2 minuten verlengd op het moment dat er een nieuw bod is.
2: Oh ja, oké. En wat hoop je hiermee op te halen?
3: Je bedoelt...
2: wat is het waar?
3: Grand Prix. Oh, oké. Okay. Nou, deze auto's deden wel €500.000. Die markt is wel ietsje omlaag gegaan voor jaren 50 auto's. Dat is wel een trend. Dus ik verwacht wel iets onder de €300.000.
2: Zo hé. En hij rijdt nog goed.
3: Zit jij gewoon in.
2: Ik zit hier gewoon in, jongens. Ik blijf hier.
1: Helemaal goed, Carina.
2: Ik ga een bot uit doen.
1: Ja. Anders moet je Harry even bellen, onze penningmeester. Maar ik denk niet dat hij er blij van wordt. Maar...
2: Ja, ik bedoel, ik zit al jaren bij de ZFM.
1: Ja, daarom.
2: Ik ga een cadeautje uitzoeken.
1: Ja, nee, dat vind ik wel. Ja, maar het is wel grappig, want wij, Ger en ik, die hier liepen gisteren door de Haltestraat.
4: Ja.
1: En daar stond deze prachtige auto.
4: Stond er ook, ja.
1: Een geweldige mooie auto. Ja.
2: Die
1: voorkant, helemaal mooi. We hebben er even gesproken ook nog. Misschien dat we straks misschien ook wel horen in die uitzending. Maar,
4: dat denk ik wel, ja.
1: Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Je hebt een heel leuk interview gemaakt, Carina. En,
2: ja, leuk hè?
1: Wij komen, ja, hartstikke leuk. Wij komen,
4: Hans, als je de auto's live wil zien, dan kan je nu nog naar het circuit, hè?
1: Je kan naar het circuit.
2: Ja, ik heb net al zitten kijken en ik ga nu
1: en
2: naar
1: ook,
2: hopelijk
1: trouwens.
2: Een oude bekende van vorig jaar.
4: Oké.
2: Een jongen die meedoet met een race uit Engeland, is hij.
1: Leuk.
2: En ik vind het zo leuk als ik hem weer terug kan zien. Want hij wil zo graag in de racewereld terechtkomen.
1: Ja, nou, hartstikke leuk.
2: Samen met zijn vader. Dus ja. Ik ga kijken of ik hem weer zie.
1: Ja, perfect. En wij bellen je over een klein uurtje. Ben je weer in de uitzending.
2: Goed.
1: En dan hoop ik dat je hem gevonden hebt. Hey, Carina, hartelijk bedankt. Veel plezier daar.
2: Ja, en Kevin, bedankt hè. Bedankt.
1: Oké, okay. Hoi.
2: Hoi.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: André van Duin en Zomer.
2: Het is, nummer wat jij nog geplucht hebt, hoor
1: ik. Heb ik
2: net
1: nog geplucht, ja.
2: En daarom werd het ook een grote hit natuurlijk.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ja. Niet door het talent van André van Duin, hoor. Maar,
2: We gaan alweer naar ons derde onderwerp van dit eerste uur.
1: Ja, er ligt een prachtig boek bij ons.
2: Ja, er ligt een prachtig boek inderdaad. Dat is Paradijsvogels. En we gaan praten met Arnold Jan Scheer. Die heeft vroeger Paradijsvogels gemaakt, hè, voor de televisie. Maar daar gaan we nu niet over praten. We gaan praten over een film. Het Hart van Amsterdam.
1: Ja. Precies.
2: Een documentaire van 1 minuut 40. En die draait in vele bioscopen al, hè?
1: Welke
2: standwoord?
1: 1 minuut 40.
2: 1 uur 40.
1: Oh, nee, je zei 1 minuut 40.
2: Nee, 1 uur 40.
1: Ja.
2: Klopt, hè? Toch?
3: Ja, hij draait in Zandvoort in, dat heet de Game State. Hè?
2: Game State, inderdaad. De bioscoop, inderdaad. Ja, klopt. Tegenover het wapen van Zandvoort. Ja,
3: in het bioscoopje bovenin.
2: Ja, leuk. Ja, dat is leuk dat hij daar draait. Waar gaat de film over? Ik zal één woord noemen, de Wallen. Want dat is eigenlijk waar het over gaat. Hè? De Wallen in Amsterdam.
3: Ja, ja, de film heet Het Hart van Amsterdam.
2: Ja.
3: En het is 42 jaar zijn we begonnen te filmen. Toen de hele Zeedijk vol stond met junks.
2: Ja.
3: Alle panden dichtgetimmerd waren. En het een soort no-go area was.
2: Uh-huh.
3: En toen hebben wij door een plaatselijke paparazzo sensatiefotograaf Hans Hofman.
2: Ja.
3: Die zijn we toen geronseld om. Ik ben gevraagd om het te regisseren. En toen zijn we gewoon in het wild met zo'n grote camera tussen de junks begonnen te filmen.
2: Maar wie zijn we?
3: Roy Dames en ik.
2: Oké, met z'n twee eigenlijk.
3: Ja, Roy Dames is bekend van zijn Foute Vrienden.
2: Ja.
3: Dat heeft hij later gemaakt.
2: Zwarte Joop en zo, dat soort types?
3: Verbrande Herman heet hij.
2: Oké.
3: Nee, kijk, deze film gaat inderdaad over Zwarte Joop.
2: Ja, hè, toch wel.
1: En de Meiden van de Kelweg heeft hij ook gemaakt?
3: Ja, precies.
1: Ja.
2: Oké.
1: Dat is wel een bekende film.
3: Ja.
1: Trouwens, ja.
2: Maar wat voor tijdspannen hebben we het over? 40 jaar dat er gefilmd is?
3: Ja, 42 jaar.
2: Want jullie begonnen dan in 1980 zo'n beetje?
3: 84. Ja.
2: Wat was dat voor een tijd toen op de Wallen?
3: Ja, nou ja, totaal andere tijd.
2: Ja.
3: Het was een. De oude Pnose, die was een beetje het onderspit aan het delven. Door de komst van de heroïne.
2: Ja.
3: En daar had ik daarvoor al een serie voor Nieuwe Revue over geschreven. Waar had ik aan meegewerkt. En die serie die ging over politiecorruptie en over de heroïne.
2: Uh-huh.
3: En toen ontmoette ik kende al Pistolenpaaltje, maar die komt eigenlijk niet uit de buurt. Maar ik leerde toen Haring Ari kennen.
2: Haring Ari,
1: ja.
3: En toen heeft Henk de Vries van de Bulldog.
2: Ja.
3: Die heeft. Ik was de eerste die we eigenlijk interviewden. En Frits van de Wereld.
2: Frits van de Wereld, een bekende naam, hè? Uit de scene. Maar ik kan me voorstellen dat die mannen niet echt zaten te wachten op. Dat er gefilmd werd en dat soort zaken. Of,
3: nou ja, nee, ze lieten ons. Ze hielpen ons zelfs.
2: Oh ja, oké.
3: Ja. Ja, Frits van de Wereld die had op de Zeedijk een klein koffiehuisje.
2: Ja.
3: Naast zijn huis. Eigenlijk een privé koffiehuisje. En daar zat hij altijd checkies te rollen en koffie te drinken. En dat was onze uitvalsbasis.
2: Oké.
3: En wij werden in de gaten gehouden door de Pnose. En door de politie. Dus we waren tamelijk veilig. Hoewel we natuurlijk wel dreigden die junks ons te zakken rollen.
2: Ja, ik kan me voorstellen, ja. Jullie hebben eigenlijk die hele transformatie gezien.
3: Ja,
2: van de vriendelijkheid, ja, met Pnose, maar. Ja, echt Amsterdamse humor, dat neem ik aan.
3: Ja.
2: Tot echt het zwaardere werk met de junks en de.
3: Ja.
1: Hoeveel oud materiaal zit er in de documentaire?
3: Hoeveel oud materiaal?
1: Ja.
3: Er zit ook veel oud materiaal. Er zit ook historisch materiaal. Dus dit is eigenlijk al historisch materiaal.
1: Ja, precies.
3: En we hebben toen in de beginperiode hebben we 50 uur gefilmd. met een grote camera.
2: Ja,
3: maar, en, dat... ja, maar ook bijvoorbeeld op de Pillenbrug stonden tienerhoertjes ook en zo. En die konden we ook gewoon filmen.
2: Okay.
3: Dus dat zit ook allemaal in ook die junk zitten in die films.
4: Is het dan niet heel lastig om dat te monteren met zoveel materiaal?
3: Ja, dat is, je moet wel keuzes maken.
2: Ja, maar je moet wel keuzes maken. Je moet af en toe wat weggooien.
4: Natuurlijk. Kill your darlings, zeggen ze dan. Hè?
3: Ja, precies. Ja, dat doe ik al mijn hele leven.
4: Ja. Maar dat is best lastig, denk ik.
3: Dat is lastig, maar ik heb 3 versies gemaakt.
4: Ja?
3: In het begin had ik een sponsor. En toen heb ik een half uur versie gemaakt. Nou, dat was gecomprimeerd, een soort sfeerbeeld en zo. Een aantal jaren geleden heb ik een tweede versie gemaakt. En die sloeg toen zo aan bij de huidige producent en bij de filmdistributeur. Dat we een crowdfunding zijn begonnen. En hebben we een editor. Jacobs, ja, die heeft dus de laatste keus gemaakt.
4: Oké. Okay.
3: En hij heeft er een soort dramatische lijn in gebracht. Die zat er wel in, maar het begon bijvoorbeeld bij... Ik ben op een bepaald moment lid geworden van de worstelclub van de Casa Rosso.
2: De
3: worstelclub.
2: Worstelclub, oké, okay, ja.
3: Het komt, mijn hoofdredacteur, die zwierf daar rond op de Oudsheids. En Zwarte Joop die zei wat doet die man eigenlijk tegen Chris Dolman?
2: Ja,
3: Chris Dolman
2: ja.
3: Was de beveiliger, de hoofdbeveiliger.
2: Nou, worstelaar, hè? Was dat een bokser, worstelaar?
3: Chris Dolman, ja, judo ook.
2: Zo. Ja, judo, ja.
3: Maar hij was ordecommissaris van de Casa Rosso.
2: Mooi naam.
3: Ja.
4: Ja.
2: Ordecommissaris.
3: Ja. En toen zei mijn hoofdredacteur van zullen we lid worden van die... Want toen zei Zwarte Joop, die zei van als je echt iets over de buurt wil leren kennen, dan moet je meubilair worden.
2: Ja.
3: En toen zijn we dus lid van de worstelclub geworden.
2: Okay.
3: Toen waren we eigenlijk... werden we ook gezien als onderdeel van de beveiliging. Ja. Maar ze wisten dus dat wij verslaggevers waren. En in die rol waren we er ook. En dat,
2: ja.
3: Maar dat accepteerden ze ook. En we hebben alle vrijheid van alle penosen. We hebben nog nooit tegenwerking
2: gehad. Ik neem aan dat de omroep ook al honderden uren film gemaakt over de Wallen natuurlijk. Hebben jullie daar ook nog iets van gebruikt? Via de Stichting Beeld en Geluid of zo?
3: Nee, want de omroepen die hadden steeds belangstelling, maar wilden het steeds niet hebben ook.
2: Oh.
3: Omdat wij romantiseerden de penose van.
2: Oh, op die manier, ja, ja.
3: En wat niet het geval was, want wij hebben het gewoon geregistreerd.
2: Mm-hmm.
3: En toen. En dan kan je ook geen gebruik maken van Beeld en Geluid.
2: Ja, nee, begrijp ik, ja. Maar jullie hadden genoeg beelden zelf, dus dat was niet het grote probleem waarschijnlijk.
3: Nee.
2: Als je nu kijkt naar de Wallen op dit moment, ik krijg de indruk dat het redelijk om zeep wordt geholpen door de huidige burgemeester en BMW in Amsterdam.
3: Ja, maar dat is een...
2: Het liep misschien een beetje uit de hand hoor, met alle toeristen en weet ik het allemaal.
3: Maar dat is een proces geweest wat al heel vroeg, ook toen al begon, dat de gemeente eigenlijk alle... Junks naar de Zeedijk joeg.
2: Ja.
3: En dus het concentreerde zich daar.
2: Uh-huh.
3: En ze hebben dus. Ze zijn een onderdeel van het probleem eigenlijk, de overheden.
2: Ja.
4: Nog steeds?
3: Ja. Maar deze film wordt ook niet uitgezonden.
2: Hoezo dus niet? Nee?
3: Nee. Wat we eigenlijk hebben gecreëerd met. Doordat hij in de bioscoop komt, dat het een soort U-bocht is.
2: Ja.
3: Nu krijgt het publiek het tenminste te zien.
2: Ja.
3: En nu kunnen ze er misschien niet omheen, omdat wij het al gemaakt hebben.
2: Ja.
3: En wij hebben verschillende. In het begin zijn we bij commissies geweest van het Filmfonds en zo. En die zeiden ook, daar kregen we geen subsidie van. We zijn diverse malen uitgenodigd door de TROS, door verschillende oproepen om daar te praten. En daar waren ze heel enthousiast. Ze zijn zelfs bij mij thuis geweest om de tweede montage te zien. En, maar iedere keer lieten ze niet van zich horen.
2: Waar ging het dan mis dan?
3: Ik denk het beleid.
2: Het romantiseren van
3: ik denk het beleid. In de NPO zitten heel veel mensen in bestuursfuncties en zo. Die moeten allemaal betaald worden.
2: Ja, dat klopt.
4: Ja.
2: Zouden ze wel eens kunnen doen. Dus hier bestitten we hem ook hoor. Maar daar zouden ze iets nog aan kunnen doen. Kunnen ze nog wel opbezuinigen, zeg maar. Op al die functies en de managementlagen en noem maar op.
3: Beter opbezuinigen.
2: Maar zou deze film nooit op de publieke omroep te zien zijn?
3: Ja, dat weet ik niet. Kijk, we gaan nu natuurlijk zijn te zien op filmfestivals.
2: Ja, ja.
3: En er zijn ook het is ook mogelijk dat de commerciële omroepen erin geïnteresseerd raken.
2: Dat zou het nog kunnen, ja.
3: Ja, en Netflix en Videoland. En,
2: ja, dat soort streamingdiensten. Ja. Hij is eind mei in Amsterdam in première gegaan, hè, in een bioscoop.
3: Ja.
2: Dat was een grote happening, heb ik begrepen. Ja. Was dat leuk? Ja,
3: dat was heel leuk. Ja.
2: Hij was in alle zalen te zien, geloof ik, hè, die film.
3: Ja, ja, in 3 zalen.
2: En was het helemaal vol, die?
3: De eerste zaal was, grote zaal, was helemaal vol.
2: En nou, dan zijn we bijna een maand verder. Het publiek wat erop afkomt, is dat aardig wat mensen? Of zijn de eerste cijfers bekend, zeg maar?
3: Ja, we zitten nu op een 8600 bezoekers. En we halen waarschijnlijk wel de 10.000.
2: Okay.
3: En dat betekent dat we een nieuwe fase ingaan. Dan is het een diamanten film of weet ik veel.
2: Ja.
4: En hoe lang blijft hij in GameState draaien?
3: Dat weet ik niet. Hij is voor 4 keer gepland.
4: Okay.
3: En dus 2 keer geweest.
4: Voor 4 keer 4 dagen?
3: Vier dagen. Aanstaande donderdag is de volgende.
2: Okay. Nou, ik ga zeker kijken.
4: Ja, daar ben ik er
2: leuk,
4: ja.
2: Ben jij er niet?
4: Nee.
2: Oh nee, donderdag ben ik er ook niet. Nee. Maar goed, dat maakt niet uit. Okay.
3: Maandag draait hij ook.
2: Ja, er staat alles over de krant. Hè. Kun je kijken wanneer hij draait natuurlijk.
4: Ja.
2: Draait hij nou verder alleen in de omgeving Amsterdam? Of gaat hij ook het hele land door?
3: Landelijk.
2: Okay, maar ook filmhuizen en wat kleinere bioscopen misschien. Maar...
3: Ja, verschillende bioscopen. En bijvoorbeeld morgenavond, dan gaan we... We geven ook altijd een nagesprek, hè? Dus een Q&A.
2: Oh ja, dat is leuk, ja. Ja,
3: en... we zijn naar Breda daarvoor geweest. We zijn daarvoor gisteravond in Amsterdam-Noord geweest.
2: Wat leuk.
3: De Hyena heet dat, het bioscoop. En morgenavond zijn we in Cine Center op het Leidseplein.
2: Nou, dat is wel een grote jongen.
4: Hoe is de reactie?
3: Ja, heel positief.
4: Ja?
3: Ja, mensen vinden het echt een fantastische film.
4: Wat leuk.
2: Ja. Maar met wat voor vragen komen ze dan? Ik bedoel, de jeugd zal de naam De Wallen weinig zeggen, volgens mij.
3: Nou, jawel.
2: Ja? Nou ja, ik weet niet.
4: Ja, ik denk het
2: als
4: wel.
2: Als jij 17, 18 bent, dan
4: ken je
2: dan
4: kom je er niet meer, maar...
2: Ja, dan kom je er niet meer. Met de 12, 13 gaan ze erin. Nee, iedereen kent De Wallen?
3: Ja, ook internationaal.
2: Okay,
3: dus daarom zijn er ook mogelijkheden.
2: Maar met wat voor vragen komen ze dan, zeg maar?
3: Met wat voor vragen komen ze? Nou ja, inderdaad, wat je ook vroeg...
2: Hoe
3: hebben jullie toegang
2: gekregen? Ja.
3: Accepteerden ze? Nee, dat accepteerden ons heel goed. Dat komt ook omdat wij zelf vrije jongens waren. Dus dat was zelf het initiatief. En ze houden niet van instituten. Het is een soort ghetto geweest. Een dorpje in de stad eigenlijk. Daarom heet het ook het hart van Amsterdam.
2: Ja, mooi.
3: En daarin hadden mensen hun eigen regels. En daar woonden prostituees naast gewone mensen die in de haven werkten. Maar daarna of ze woonden of ze hadden een gokhuis of... Ze verkochten seksboekjes of van alles en nog wat door elkaar. Inbrekers woonden er, alles.
2: Ja. Ja. Wat staat je nou het meeste bij uit al die jaren die je daar rond hebt gezworven?
3: Nou, die worstelclub eigenlijk.
2: Oh, die worstelclub. Oké. Ja, ja. Dat is wel heel apart, ja. Ja,
3: ja, dat is heel erg leuk en gezellig.
2: Zelf geworsteld ook dus, of niet?
3: Ja, ja, maar ik ben helemaal geen
2: worstelaar. Nee.
4: Dat zien we.
2: Ja. Nou, we hebben Arnold Jan hier eerder gehad om te praten over Paradijsvogel, wat in Zandvoort ook werd gemaakt, hè?
3: Ja.
2: Dolly zit hier ook toevallig bij, die toen onder andere Marlene Scherfs heeft geïnterviewd. Dat was heel leuk. Komt er nog een vervolg op?
3: Weet ik niet.
2: Nee.
4: Pak de microfoon even, Dolly.
2: Ja, ik zou het wel leuk vinden als daar nog een vervolg op komt, ja. Dolly.
5: Ja.
2: Er zijn genoeg
5: het is ook heel erg leuk om te doen. En we hebben genoeg mensen in Zandvoort die we het predicaat Paradijsvogel zouden kunnen geven. En toevallig zei ik tegen Arnold Jan van de week. Ik zeg, Arnold Jan, er is één paradijsvogel. Die is nog nooit geïnterviewd in een reportage als zijnde paradijsvogel. Uh-huh. En toen zei hij dus, wie dan? Toen zei ik, ja, jij. Ja. Nee, neem me niet kwalijk. Maar ja. Dat is toch ook een... Ja. Dus daar zitten we ook een beetje over te brainstormen. Okay. Of we eens een keer een reportage over Arnold Jan zelf zullen maken als paradijsvogel.
2: Nou, Arnold Jan heeft heel veel gedaan. Hè? Want over Zwarte Piet en over weet ik het allemaal. Sinterklaas... ook heel veel...
3: Ik heb een theatertje gerund.
2: Theaters wel gedaan, hè? Ja, ja, ja. Klopt. Ja.
4: Ook decors gebouwd?
3: Ja, ook wel, ja. Ja. Nou, ik was illusionist.
4: Okay.
3: Dat betekent, in goocheltermen betekent dat je met hele grote trucs werkt. Hè? Dus mensen doorzagen en dan dat soort. En dat deed ik ook. Ja. En die bouwde ik soms zo.
2: Okay.
4: Het is geen saai leven
5: ook,
4: geweest.
5: Zit ook weer een beetje in de planning. Hè? Zit ook weer een beetje in de planning. Hè?
2: Ja, wat is je volgende project, Arnold Jan? Ja.
3: Volgende project? Ik ga ook door met mijn onderzoek naar de oorsprong van het Sinterklaasfeest.
2: Ja, ja,
3: en daar film ik elk jaar zo ongeveer tegen december. Dan krijg ik de kriebels.
2: Ja,
3: en dan denk ik, ik moet... En dan ga ik naar het buitenland.
2: Weer doen, ja.
3: Ja, nou, zo ben ik... Begin van dit jaar ben ik naar een verste Canarisch eiland geweest.
2: Uh-huh.
3: Waar ze een heel wild... prehistorische heidensfeest hebben.
2: Okay.
3: Waarbij mensen achterna gezeten, op de grond gegooid, kleren uitgetrokken en pik zwart gesminkt. En dat is de oorsprong eigenlijk van Zwarte Piet.
2: Ja, nou, leuk hoor.
4: We gaan het zien, we moeten eruit.
2: We moeten bijna eruit, hè, want
4: het is bijna 11 uur.
2: We krijgen allemaal steintjes van Maya. Gaan we meteen naar het nieuws? Komt er nog een beetje muziek? Of?
6: Nee, ik mag nog
2: 20 seconden. Gerben, jij nog wat of niet?
4: Nou, ik wil Arnold Jan heel erg
2: bedanken. Hartstikke leuk dat je gekomen bent.
3: Ja. Jullie bedankt.
4: En Dolly ook bedankt voor het, voor het aangeven. Ja,
2: geweldig. Oh, ja. Dus, geweldig interview was het, Dolly. Dank je wel. We gaan eruit nog een paar seconden. We gaan naar het nieuws van 11 uur. En tot straks.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de zevende premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 20 minuten is de vertraging. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 door de afsluiting van de A44 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, wij zijn afgelopen week naar de Hannie Schaftschool gegaan. En op de Hannie Schaftschool was er een soort van feest gaande. En dat feest dat ging over de naam, de nieuwe naam van de Hannie Schaftschool samen met de Mariaschool. En daar hebben Hans en ik een verslag van gemaakt. En daar gaan we nu even naar luisteren.
0: ZFM, Goedemorgen Zandvoort.
2: Nou Hans, we staan hier op het speelplein van de Hannie Schaftschool. En jij weet ook wat er moet gaan gebeuren.
3: Nou, dat gaat gebeuren dat de naam bekend wordt gemaakt. Hè. Iedereen probeert, zoals wij eigenlijk ook, het laatste stukje schaduw op te zoeken. Die bijzonder heet. De wethouder is ook inmiddels aangekomen, Lars Carré.
2: Ja, die gaat het waarschijnlijk bekendmaken.
3: Dat denk ik ook, want hij heeft natuurlijk onderwijs in zijn portefeuille. Dus,
2: maar wat denk jij zelf? Blijft het Hannie Schaft of gaat het wat anders doen?
3: Ik weet het niet. Het is, ik zou het wel verstandig vinden als dat zo is, maar ja, ik ben er niet over gegaan. Dus.
2: Maar er zijn heel veel mensen, er is een petitie geweest zelfs.
3: Ja, petitie.
2: Waarin de mensen het Hannie Schaftschool willen laten heten.
3: Flinke discussies op de web, op Facebook onder andere.
2: Zeker, zeker.
3: Ingezonden brieven in het Zandvoortse Krant.
2: Zeker. Het is natuurlijk best heel spannend hier.
3: Absoluut.
4: Hallo allemaal, deze heerlijke warmte. Er is heel veel om te doen geweest. Gaan wij Maria School heten? Gaan wij Hannie Schaftschool heten? Er is heel veel mailverkeer. We hebben ook wat polls uitgezet. Ik wil er wel even nadrukkelijk bij zeggen dat we dit met ouders, kinderen, alle leerkrachten gedaan hebben. En ik zeker niet in mijn eentje. Dus dat wil ik wel even zeggen. Er zijn goede tips gekomen, ook vanuit de CDA en ook brieven, om Hannie Schaft en Maria School in ere te laten. En dat willen wij ook heel graag. Maar wij gaan de pleinen en zowel Hannie Schaft als Maria in ere houden. Dat betekent, dit wordt alvast het Hannie Schaftplein. En op het andere plein komt het bord met de Mariaplein. Dit wordt in de zomervakantie gedaan. Maar zo houden we de namen van zowel Hannie Schaft als de Maria in ere.
2: Wordt wel spannend, hè?
3: Een buitengroep ook. Ja, ik kan bijna niet wachten, man. Nou,
4: het schuilpunt.
3: Die gesproken heeft waarschijnlijk de directeur.
2: Ja.
3: Die heet Zaina Mohammed.
4: Het schelpenpad. Het is het pad met allerlei schelpen. Schelpen uit diverse kleuren en diverse. Daarvoor hebben we van gekozen voor diversiteit, omdat we allemaal anders zijn. En we met elkaar een nieuw pad bewandelen.
2: Het schelpenpad. Ja. Wethouder Carré. Hartelijk welkom op het Schelpenpad.
5: Ja, dankjewel Ger.
2: Wat vind je ervan?
5: Nou, mooie naam en gekozen door de kinderen en de ouders. Dus het is goed geparticipeerd wat ik van Zaina, de directrice, hoor. En recht gedaan aan Hannie Schaftschool en de Mariaschool door twee pleinen te vernoemen.
3: Maar ja. De school heet niet meer Hannie Schaftschool. Vind je dat jammer?
5: Nou ja, het lastige is, het gaat niet om mijn mening, want de politiek gaat hier niet over. Politiek gaat niet over onderwijs, dus het is echt aan de school zelf om hun naam te verzinnen. Natuurlijk hebben we wel contact erover gehad, want dat die zorg er was, die is er zeker. Hè? Want je wil wel de verbinding met Hannie Schaft blijven houden. Alleen als wethouder ga ik er gewoon niet over. En is het aan de school zelf om een nieuwe naam te verzinnen. En ze doen dus wel recht aan Hannie Schaft en Maria.
3: Speelplein, ja. Klopt, ja. Dat klopt. En Maria, ja, waar ik op mag gezeten
5: heb. En ik heb op de Hannie Schaft gezeten. Ja.
2: Is dat dan niet een soort van jammer?
5: Alles wat verdwijnt is nostalgie, is jammer. Maar er moet ook iets nieuws voor terug komen. En natuurlijk heb ik een sentiment aan Hannie Schaft school. Maar ik kan me voorstellen, mensen die hier straks over een jaar, zullen we zeggen, nieuw op het Schelpenpad komen, daar ook weer nostalgie en herinneringen aan hebben. Dus volgens mij gaat het voornamelijk om de herinneringen die mensen hebben aan iets wat geweest is.
2: Nou, dankjewel, Lars.
5: Ja, goed, warm weekend.
2: Warm weekend, hè?
3: Mevrouw Moomet, gefeliciteerd met de nieuwe naam van de school.
6: Dank u wel.
3: Als directrice. Ja, dat was een lange aanloop erheen. Daar
6: heb ik al iets over gezegd net, dus ja, dat klopt.
3: Ja. Het heeft u veel tijd gekost waarschijnlijk ook.
6: Ja. En met name heeft het veel tijd gekost omdat we het goed wilden onderzoeken. Uh-huh. Omdat er wensen waren van beide scholen. Van zowel de Maria-school als van de Hannie-Schaft-school. Er zijn wat mensen uit het dorp die wat brieven hebben gestuurd. Klopt. Er zijn wat dingen in jullie kranten ook geschreven. Ja, klopt. Die mensen heb ik ook allemaal netjes geantwoord. En die hebben ons eigenlijk ook wel goede tips gegeven. Input gegeven. Zodat we de pleinen ook, wat u heeft gezien... Ja. Zullen vernoemen. Ja.
1: Het is wel een helemaal lastige keus geweest, zeker.
6: Nou, we hebben daar zowel met de MR, met de ouders hebben we bij betrokken. We hebben twee keer een poll uitgezet. Dus we hebben twee keer aan ouders gevraagd, ook in overleg met de MR. Wat is wenselijk? Nou, alle teamleden, het bestuur. Daarom was het bestuur nu ook aanwezig. Ja, waar doe je wel goed aan? Ik denk oprecht dat ook mensen willen zeggen, nou, geen leuke naam of wat dan ook. Maar uiteindelijk zijn we wel een nieuwe school. Ja. En de vraag was ook, ja, wordt het dan nog wel aandacht aan besteed? Maar wordt aan beide en alles in het curriculum wordt aandacht besteed. En op deze manier, door de pleinen te vernoemen, wordt het ook niet vergeten. En in het logo waar wij mee werken, daar zie je dus het Schelpenpad met eronder twee wegwijzers. Okay. En daar staan beide scholen nog op dat we met elkaar een nieuw pad bewandelen met de Schelpen. En Schelpen staan voor diversiteit. Ja. We zijn eigenlijk allemaal

0: En ook de peuters, weet je, ook de, ja. Ja. Hoe noem je dat?
1: De peutergroep.
0: De peutergroep, ja. Wordt ook
1: nou, die heette peuterspeelse Hannie Schaft. Uh-huh. En ja, zij waren altijd, ik werk hier zelf nog niet zo erg lang, maar ze waren al heel lang met elkaar verbonden. Uh-huh. En toen zijn we ook met hun om tafel gegaan, met Patricia. En die zei ook van, nou ja, dan gaan wij eigenlijk ook in mee. Dus dat is zo gegaan.
0: Eigenlijk de fusie is al sinds augustus 2025, ja. Hè, dus 10 maanden.
1: Ja.
0: Hoe is het gegaan de afgelopen 10 maanden, zeg maar?
1: Nou, het is altijd pittig, want je gaat twee scholen, we moeten één school vormen, waarbij twee teams. Qua onderwijs, moet ik zeggen, was het niet zo heel erg anders. Maar je moet groepen gaan formeren, want de kinderen van de groep van de Mariaschool waren een stuk kleiner. Dus ze moesten de groepen mixen. Nou, dat doet natuurlijk iets met kinderen, met ouders. Tuurlijk. Dus je moet, ze kenden mij ook helemaal niet. En ook de collega's weer niet, de Maria-ouders. Dus je moet echt vertrouwen zien te winnen. Mm-hmm. En dat kost tijd.
0: En dat is wel gelukt?
1: Dat is tot. Nou, ik denk dat het voor nu heel erg goed gelukt is.
0: Okay.
1: Maar ik denk dat sowieso een fusie. Dat het altijd nog wel. Want dat heeft gewoon sowieso op alle vlakken tijd nodig.
0: Ja.
1: Maar we hadden gisteren een team uitje en toen zeiden we wel tegen elkaar en met elkaar. We hebben een pittig jaar gehad, maar we hebben ook heel veel zin in het nieuwe jaar. En we hebben heel veel bereikt met elkaar. Mm-hmm. En ik denk dat dat was voor mij wel heel erg belangrijk.
0: Ja, nou ja, goed, de fusie was noodzakelijk, hè, omdat
1: Mariaschool
0: te klein werd eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: We hadden 85 leerlingen na de zomer en Zandvoort hanteert 90. En je mag dat dan wel even natuurlijk volhouden, maar op een gegeven moment, wij werden ook één. Dus wij waren één bestuur.
0: Ja,
1: de Hannie Schaftschool en de Mariaschool vallen onder Wijwijzer.
0: Ja,
1: en op een gegeven moment gaat het bestuur. En dat is ook een onderzoek geweest wat mensen echt moeten weten. Mm-hmm. Dat heet een fusie-effectrapportage. Mm-hmm. Dat gaat helemaal niet zomaar. Dat gaat ook met een advocaat. En dan ga je eerst kijken naar allerlei andere mogelijkheden.
0: Ja, ja, ja.
1: Binnen Zandvoort of buiten Zandvoort. En daar zijn de MR'en, de scholen, teamleden. Iedereen is daarbij betrokken geweest. Dus daar is heel goed. Dat kan ook niet zomaar. Nee, je kan ook niet zomaar. Maar fuseren, dat kan niet.
2: Ja. Is het een openbare school?
1: Ja, het is een openbare school. En we geven in het curriculum ook aan alle achtergronden, godsdiensten, geven wij gewoon onderwijs. Dus het zit gewoon bij ons. En burgerschap is tegenwoordig een heel belangrijk vak. Daar besteden we, het is ook een pijler van ons in ons schoolplan. Dus ik heb ook 1 dag in de week een burgerschapcoördinator ambulant. En die coördineert dat ook. Dus dat komt zeker ook terug in het onderwijs.
2: Maar was het niet lastig, omdat Mariaschool toch een katholieke school was?
1: Dat hoorde bij de fusie effectrapportage. Okay. Dat is onderzocht. Daar zijn allemaal vragenlijsten van geweest. Daar is aangevraagd aan ouders, met name ook aan de Mariaschool. Ja, wie heeft er nog behoefte aan? Want dan konden we eventueel iemand inhuren om dat onderwijs te bieden. En dat is eigenlijk op deze manier opgelost.
0: Ja, het is een andere tijd dat ik op de Mariaschool zat. Dat is ook,
1: ik heb erop. Nou, kan ik me voorstellen. Ja,
0: dat is wel een hele andere tijd. Ja. Want de kerk is er ook niet zo meer verbonden, et cetera. Dus,
1: kijk, maar het is sowieso een andere tijd. Ik zit al 31 jaar in het onderwijs. En in 31 jaar is er voor mij ook al heel veel veranderd.
0: Ja,
1: dit is mijn 31ste jaar. Dus het is het verandert. Wij moeten ook steeds meebewegen. En dat is natuurlijk ook, dat wordt ook aan ons gevraagd. En dat is ook nodig. Maar ik kan me voorstellen dat het een andere tijd is.
0: Ja, zeker. Nou, we gaan samen het, of samen. U gaat samen met de kinderen en de leerkrachten. Het schelpenpad bewandelen. Hè?
1: Wij gaan samen het schelpenpad bewandelen.
0: Ja.
1: En waar iedereen mag zijn wie die is.
2: Heel goed, heel veel succes.
0: Hartelijk bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En heel veel succes.
1: Dank je wel.
0: Okay.
2: Mag ik u wat vragen? Ik neem aan dat een van uw kinderen hier op school zit.
3: Ja, klopt.
2: Wat vindt u van de naam?
3: Ik vind het hartstikke leuk.
2: Ja?
3: Ja. Ja, ik had zelf zandkorrel bedacht. Vond ik ook leuk. Nou ja, ik vind dit ook wel leuk. Ik hou er wel van.
2: En welke school zat uw kind?
3: Op de Hannie Schaft school zaten ze allebei.
2: Niet jammer dat de naam Hannie Schaft verdwijnt?
3: Nee. Nee, ik heb er geen. Nee, ik maak mij helemaal niks uit.
2: Okay,
3: nee, ik vind het helemaal prima.
2: Dankjewel. Mag ik u wat vragen?
4: Ja hoor.
2: Dit is uw kind?
4: Dit is mijn stiefkind.
2: Wat goed. Hannie Schaftschool of Mariaschool?
4: Nu de Mariaschool.
2: En wat vindt u van de naam?
4: Ik vind hem redelijk apart.
2: Ja.
4: Ik ben erg. Ik vind het een mooie naam. Ik vind de gedachten erachter mooi. Maar ik vind de naam minder mooi dan de namen die er nu zijn.
2: Ja.
0: Die kun je niet allebei gebruiken.
4: Dus. Nee, daarom. Dus we moeten het ermee doen.
2: Ja. Wat vind jij ervan?
5: Ik vind hem wel leuk.
2: Ja, vind jij hem leuk?
0: Nou, je kan altijd zeggen van ik heb en op de Mariaschool gezeten en op het Schelpenpad.
2: Ja,
0: dat kunnen weinig kinderen zeggen hoor, later.
2: Nou, veel plezier.
0: Succes.
2: En een mooie dag, hè?
4: Hoi, hoi.
2: Mag ik u wat vragen? Welke school zit jij?
6: Hannie Schaft.
2: En nu?

0: Schelpenpad.
1: Het Schelpenpad. Wat vind je van de naam?
2: Prima.
1: Ja?
2: Ja hoor.
1: Dus ik vind het mooi dat eigenlijk alle ouders heel erg tevreden zijn.
2: Ja, ik hecht er niet heel veel waarde aan. Nee? Nee.
1: Maar fijne dag.
2: Fijne dag.
1: Carina, je bent natuurlijk niet alleen van ZFM, maar je bent ook van de Hanni Schaftschool. Of eigenlijk nu van de...
2: Ik ben van het Schelpenpad.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wat vind je van de naam?
2: Ik vind het erg mooi.
1: Ja?
2: Ja, ja, ik wist het natuurlijk al een tijdje. Maar ik vind het symbolisch ook erg mooi. We bewandelen allemaal een eigen pad. We zijn allemaal anders. Nou ja, zo zijn de schelpen ook anders. En dan mooi in het centrum van Zandvoort, en deze naam. En dat we toch ervoor gekozen hebben om Hanni Schaftplein en Mariaschoolplein te behouden. Ik denk, hebben we ook een mooie middenweg om te laten zien dat we altijd aan Hanni Schaftschool blijven denken, maar ook aan de Mariaschool. Okay.
1: Ik wens je heel veel succes op het Schelpenpad.
2: Dat gaat helemaal lukken. Geen blote voetenpad.
1: Nee, nee, nee.
3: ZFM. Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, en het is al heel gezellig hier in de studio. Maar volgens mij is het nog veel gezelliger op het circuit. Want daar staat Carina live bij de historische Grand Prix. Carina, hoe is het?
2: Oké.
3: Ja, het is gezellig inderdaad. En het is druk. En ik heb al met zoveel leuke mensen allemaal gesproken. Waaronder net. En hij is zich nu klaar aan het maken voor zijn race. Dus ik vond het leuk dat hij nog even tijd wilde maken om met mij te spreken. Hij stapt nu in zijn, wat is het, zijn racewagen uit 1982.
1: Oké.
3: Deze auto kan rond de 250 km per uur. Dat gaat hij dadelijk ook proberen in de Tarzanbocht. En hij wordt genoemd de Egg Baron. Dus ik vroeg even aan zijn assistenten van waarom heet hij de Egg Baron? Ja, dat komt omdat hij eieren verkoopt in Engeland. Ik zeg, dus blijkbaar... Als je veel eieren verkoopt, kan je toch nog zo'n racewagen kopen. Dus ik weet wat ik moet doen. Maar de auto is oranje, dus ik vroeg nog waarom maak je hem dan niet spiegelei wit en geel. Hij zegt nee, dit is echt de originele kleur, oranje. En toen ging hij al zijn spullen pakken en alles laten zien. En het is ontzettend leuk. Maar hij zei ja, ik kan echt niet nu wachten, want ik moet nu klaarmaken. Dus verder heb ik even gesproken met een Engelse jongen. Daar heb ik net even met verbazing naar zitten kijken. Die staan dus in de brandende zon. Staan zij de hele tijd banden af te schrapen met een soort kaasschaven.
1: Oh.
3: Dus ik ga hem even vragen. Hello, how are you?
4: Yeah, good, thank you.
3: Are you on the radio now?
4: Right, okay.
3: Yeah, and what are you doing? Because I see a wheel and that is used. But why are you scratching everything off?
4: Hello there. Yeah, it's James from Damac Racing here. I am basically just using a heat gun and a scraper to scrape off the excess marbles of rubber that have built up on the tyre. And we would do this approximately 2 to 3 times, depending on how many heat cycles the tyre has been through.
3: Oh. Hoor jullie dat?
1: Ja, ik begrijp het. Ze pikken allemaal die marbles op aan de...
3: Ik ben bijna met mijn hoofd tegen het plafond aan. Zo hard ging het geluid aan.
1: Oh.
3: Jeetje. Hij is dus die bovenste laag eraf aan het schrapen. Er zit allemaal grind in en zo. Dus die autobanden hebben geen grip meer.
1: Nee, precies.
3: En nu zijn ze dus met z'n tweeën hier dat allemaal eraf aan het schrapen. Maar dat kunnen ze dus 2 tot 3 keer doen. So, there is some kind of recycle here.
4: Yes. Yeah, we're essentially, obviously this was a new tire yesterday. And then obviously it was used for approximately 10 laps and now we're scraping the rubber off and recycling it and using it again.
3: It's going
1: flink te keer daar.
3: Ga starten met deze. Wacht even hoor.
1: Ja, ik blijf hier gewoon. Ik blijf gewoon zitten. Carina, ben je er nog?
3: Ja, ik ben er zeker.
1: Oké.
3: Maar ik ben bijna weggeblazen hier.
1: Moet wel uitkijken, want je weet hoe het werkt. Hè?
3: Iedereen schrikt hier dan ook, hè? Omdat het dan opeens starten die auto's. En iedereen mag hier gewoon natuurlijk doorheen lopen.
1: Ja, ja, ja.
3: Ik heb net met een marshal gesproken.
1: Mm-hmm.
3: Die zei, ja, het is natuurlijk wel superleuk dat iedereen hier mag lopen. Maar mensen lopen dus ook gewoon het bed op. En dat moet ik ze allemaal weer terugduwen. Want ja, ze moeten wel weten dat hier natuurlijk de auto's best wel met een snelheid voorbij komen. Hij zegt, dat is het enige nadeel eventjes. Want... er komen ook mensen met een rolstoel of kleine kinderen die denken... oh leuk, ik ga even hier rondrennen. Dat kan natuurlijk gewoon niet.
1: Nee.
3: Maar de andere kant is dat het natuurlijk heel erg speciaal is... dat het zo toegankelijk is voor iedereen.
1: Is het druk?
3: Ja, het is heel druk. Ja, heel druk. En ik zie ook echt allerlei soort publiek. En mensen zijn ook heel veel mooie foto's aan het maken. Er staan ook raceauto's hier te koop. Ik heb er hier eentje. Nou, dit is een hele mooie.
1: En je hebt er gespaard?
3: Ja, ja, maar 265.000 euro, dat gaat me niet lukken. Dan moet ik mijn huis vandaag verkopen.
1: Oh, nee, dat doen we niet.
3: Ja, dan, maar mensen zijn echt allemaal zo geïnteresseerd en maken dan de mooiste foto's. En sommige kinderen mogen dan ook in zo'n raceauto gaan zitten. Ja, hun dag kan niet meer stuk. Ik sprak net een gezin uit Zaandijk en die zeiden ook van ja, we hebben hier al zo lang naar uitgekeken, want straks is de Formule 1 en dan kunnen we hier helemaal niet meer komen. En nu is het gewoon zo speciaal dat we op holy ground eigenlijk lopen. En dat jongetje riep, Max Verstappen loopt hier straks ook weer. Ja, dus ja, ik snap heel goed dat, dat kinderen vooral dit ook heel erg leuk vinden.
1: Ja, en heb jij gisteren nog bij de parade meegekeken?
3: Nee, nee.
1: Nou, wij waren daar wel, Hans en ik. En ja, wij hebben daar een verslag van gemaakt. En ja, ik vind het wel leuk om dat even te laten horen.
3: Nou, dat van is hoe, heel erg leuk. Want
1: van hoe dat gisteren in elkaar zat.
3: Ja.
1: En dat die auto's nu allemaal op het circuit staan.
3: Ja, ik denk als je nog tijd hebt, dan moet je echt nog even hierin komen ook.
1: Ja, eigenlijk
3: dan,
1: wel, hè.
3: Kun je echt met de eigenaren ook praten. En die zijn zo vol passie voor hun auto's. Dus dat is echt heel erg mooi.
1: Ja, helemaal te gek. Helemaal te gek. Nou, Carina, mag ik je hartelijk danken?
3: Ja, graag gedaan. En ik ga nog even verder kijken hoe ze al die banden afschrapen.
1: Wat geniet er nog van daar.
3: Ja, bye.
1: Bye-bye. Bye-bye. En hier komt het verslag van wat Hans en ik gisteren hebben gemaakt op het, in het dorp. En nou, dat was ook een hele bijzondere avond.
0: ZFM. Goedemorgen Zandvoort.
2: We hebben de historische Grand Prix Zandvoort. Er zijn hier natuurlijk ook een aantal oudere auto's die aanwezig zijn. Een aantal die geen raceauto's zijn. Maar er komt bijvoorbeeld ook een hele fraaie Mercedes aan. Online auction staat erop. En natuurlijk de Ford Mustang of de Shelby Mustang is dit denk ik. Ik zit even te kijken wiens auto dit is. Gaan we zo wel zien als ze voorbij komen. Mustang, waar veel gereisd wordt, met name in de Super 60's onder andere. Carrera, Panamericana. En je ziet het is de historic Grand Prix Zandvoort. Dus er komen ook veel mensen met mooie historische auto's. De fraaie BMW hier. Maar wat denk je van, wat is het? Nee, het is geen Bentley. Of wel een Bentley. Ik moet even... Ja, dat is even de vraag. Ja, dat zijn wel Bentleys. Maar de vraag is waar Frits campagne in reed. Volgens mij is dat geen Bentley. Ik weet even niet meer wat het is. Terwijl het team van Circuit Park Zandvoort eventjes gefotografeerd wordt. En hier de fraaie pre-war auto's voorbij komen rijden van de Dutch Vintage and Sports Car Club.
5: Kijk nou.
2: En natuurlijk de jeugd van het circuit die hier al toeterend elektrisch voorbij komt lopen. Hallo dames allemaal en heren natuurlijk.
6: Nou, daar staat een mooi exemplaar erbij, hè?
1: Nou, zeker. Dat kan je zeggen. Dat is, ik denk, voor miljoenen komen er hier.
6: Ja, dat denk ik ook wel. Als alles bij elkaar optelt. En dat allemaal op vrijdagavond, hè, in plaats van zaterdag.
1: Mooi, hè, Zandvoort.
6: En waarom is dat? Weet je dat?
1: Nee, dat weet ik niet.
6: Morgen voetbal, Nederland-Zweden.
2: En, ja, zei
6: ik
2: al.
6: Ja, jij kijkt niet.
1: Dat hou ik niet zo
6: bij. Er zijn mensen die dat wel volgen.
2: We gaan straks natuurlijk een plekje in het centrum vinden.
6: We staan hier voor Vlug. Voor die bij iedereen bekende, de Halfstraat. En we staan bij een prachtige BMW GT3, hè?
7: Ja,
6: M6 zelfs.
7: Ja.
6: Ook weet je dat het bestond, maar...
7: 27 van op de wereld.
6: 27?
7: 27 over de hele wereld.
6: En hebben race deze ook nog?
7: Deze
6: niet?
7: Race nog. Morgen gaat hij ook weer rijden.
6: Ja.
7: Oh, ja? Dit is een ex-DTM-auto.
6: Ex-DTM-auto?
7: Ja.
6: Ja, dat is een geweldig ding, zeg.
7: Ja.
6: Hoe ben je eraan gekomen? Gekocht?
7: Ja, gekocht bij BMW Motorsport in Duitsland. Na het seizoen 2020 was dit ex-DTM-auto van Bruno Sprengler. Die is ermee, zoals je weet, BMW gaat elk jaar naar andere modellen.
6: Ja.
7: Ja, toen kwam die op de markt. Ja, dat is, je koopt er ook een huis voor, maar ja, daar kun je niet meer rijden.
6: Dit is leuker, hè?
7: Toch? Dit is veel leuker, ja. Dat.
6: Hey, en je rijdt alleen maar zoals morgen historic races?
7: Dit is de eerste keer dat we historic rijden. Normaal rijden we Supercar Challenge.
6: Okay.
7: Dat gaat over heel Europa heen. Dat ken je waarschijnlijk wel, Supercar Challenge.
6: Ja,
7: dat is een behoorlijk mooi niveau in Europa.
6: Ja.
7: Maar dit was een evenement, mocht deze auto nu voor het eerst meedoen. Dus zodoende hebben we ons eigen race.
6: Ja, geweldig toch?
7: Ja.
6: Hoe was
8: het? Wat moet er gekoeld worden?
7: Nou, omdat we door de straten rijden. En we mogen maar 20 of 30, maar dat kan helemaal niet met die auto.
6: Okay.
7: Die moet minimaal 40 km per uur lopen voor die koeling in komt.
6: Okay.
7: Ja, nou wordt hij dus warm. Dat is niet heel erg hoor, er loopt iets over. En toen moest ik net stilstaan. Die motor mag eigenlijk niet over de 110 heen. Ja, hij ging net al naar 115, 116.
6: Je dacht dat hij ontploft hoor? Nee,
7: nou, nee hoor, maar dan moet je hem gewoon uitzetten.
6: Oh, okay.
7: Ja, ja.
6: Hey, en hoe wordt de parade? Wordt druk in het dorp? Hè?
7: Ja, mega druk. Dat is wel heel gaaf.
6: Ja, de eerste keer dat je meemaakt? Of niet?
7: Ja, ik heb het wel meegemaakt, maar toen stond ik hier.
6: Ja.
7: Maar ja, dat is gewoon gaaf. Alle mensen vinden het mooi.
6: Geniet er in ieder geval van. En veel plezier komend weekend.
7: Dank u wel. Komt helemaal goed.
5: En zet hem op.
6: We staan hier bij een 300S Mercedes.
9: Klopt.
6: Ja, geweldig ding.
9: Groot, hè?
6: En met wie praten we nu?
9: Ik ben Geert Kistenmaker.
6: Ja, en jij hebt de sleutels, maar
9: ik heb de sleutels,
6: je bent geen eigenaar.
9: Dus dat is de beste positie, toch?
6: Ja, absoluut, ja.
5: Hoe jaar is deze?
9: 1958.
6: 58?
9: Ja.
6: En hij race nog steeds, of niet?
9: Nee, hij race niet, maar hij loopt wel.
6: Ja,
9: hij rijdt een zonnetje.
6: Ja, het is een schitterende auto, zeg hij.
9: Ja,
6: hoeveel zal dit opbrengen, zeg maar? Als je,
9: dat is een goede vraag. Dat is een beetje wat de gekte voor geeft.
6: Toch een paar honderdduizend, denk ik.
9: Dat
6: niet.
9: Hoop ik wel, ja.
6: Dus je hebt geen echt nummerbord ook, hè?
9: Nee, het is E20. Portugees kenteken.
6: Portugees kenteken.
9: Ja, het is een origineel Portugees geleverde auto.
6: Oh.
9: En dit is dezelfde motor als in de 300 Gullwing.
6: Oké.
9: Dus in de 300 SL. Dezelfde 3 liter 6 cilinder lijn. Supersnel. Dit was de cabriolet in de jaren 50.
6: Oké. Moet je veel doen om hem bij te houden, zeg maar, om hem te onderhouden?
9: Dit is wel... Ja, dit zijn relatief betrouwbaar.
6: Hoor. Betaalbaar, toch wel?
9: Ja? Betrouwbaar ook wel.
6: Betrouwbaar, ja, oké. Okay.
9: Zeker.
6: Ja, betaalbaar is wat anders, hè?
9: Waar is
6: het
9: dan?
6: Ja. Hey, en mag je hier ook mee op de openbare weg, zeg maar?
9: Jazeker.
6: Ja, oké.
9: Jazeker. Ja.
6: Okay. Hey, wat doe je hier op het circuit van het weekend dan?
9: Nou, we hebben een aantal auto's in de verkoop.
6: Ja?
9: Dus die promoten we dit weekend. Daarom rijden we nu ook mee. En dat doen we ten tijde van de historic Grand Prix. Dus zo ook deze Ford Mustang.
6: Ja, prachtig.
9: En nog een Mercedes Pagode. Ah. Nog een Alfa Romeo GTA. Dus we hebben wat verschillende auto's.
6: Oké, nou, ik vind hem echt heel mooi.
9: Leuk.
6: En bedankt in ieder geval. Ja, oké.
9: Fijne dag, man.
6: Succes, hoi.
5: Doei.
6: Mogen we een paar dingen vragen even? Volgens mij heb ik u vorig jaar ook gesproken.
5: Ja.
6: Herinner u zich nog? Dat vond ik zo'n mooi verhaal. Deze prachtige Lancia Delta is het, geloof ik?
5: Nee, 037.
6: Oh, 037. Oké. Okay. Ja, schitterend in die kleuren van Martini Racing.
5: Ja, mooi.
6: En u vertelde vorig jaar dat hij maar één keer per jaar uit de...
5: Ja, eigenlijk wel, ja. Dit is het evenement, hè.
6: Ja. Hij heeft een heel jaar in de garage gestaan.
5: Ja.
6: Echt waar?
5: Ja, echt hoor. Ja.
6: Mag je hier met
5: een apenkaartje.
6: Een apenkaartje, oké. Okay. Maar mag je hier nou ook mee op de openbare weg?
5: Ja, hij heeft een Nederlands kenteken.
6: Okay.
5: Welk jaar is deze? Dit is, hij is eind 83 in Italië op kenteken gezet voor het seizoen 84.
10: En hoeveel heeft hij heel vaak gereest?
5: Nee, hij heeft met Toivonen heeft hij maar 2 wedstrijden gereden.
6: Toivonen, ja, dat is een heel bekende Finse coureur. Ja.
5: En die had tussendoor had hij een ongelukje met zijn Porsche gehad, waar hij ook weer race rallyde. En, dus,
10: maar waar rijdt u zelf in?
5: Zelf hebben we de Alfa.
10: Dus dat is niet de enige die u heeft?
5: Nee. We gaan gewoon door.
6: Maar wilt u wel eens verkopen of iets? Of?
5: Ja, dan moet je echt een liefhebber hebben. Ja.
6: Er zullen altijd liefhebbers zijn, toch?
5: Jawel, maar die hebben geen geld.
6: Nee, oké. Maar zo'n liefhebber met geld, denk ik. Maar, maar het is gewoon leuk om elk jaar hierbij te zijn, hè?
5: Dit is een evenement.
6: Hoeveelste keer bent u hier op deze parade?
5: Dit is onze 10e.
6: 10e keer al? Ja, dat is keurig,
5: ja. Dat vond ik een mooi record al.
6: Ja, zeker. Ja. Zeker. Nou, gefeliciteerd met het jubileum in ieder geval.
5: Ja,
6: en heel veel succes verder.
5: Ja.
6: Bedankt hoor. Wat was uw naam ook alweer?
5: Arnoud Koele.
6: Arnoud Koele, ja. Oké, bedankt. Okay. Hartstikke bedankt. Hè.
5: Tot ziens.
6: Hoi. Dus, ja, we staan hier bij Toko Bintang voor een... Waar staan we eigenlijk voor?
11: Een Essex.
6: Een Essex.
11: Ja, en die is jarig.
6: Nou, gefeliciteerd.
11: 100 jaar? Ja.
6: Deze auto?
11: 100.
6: Echt waar?
11: Ja.
6: Dat is wel heel knap, zeg.
11: Het is een Amerikaanse auto.
6: En hij rijdt nog steeds goed.
11: Ja, goed, ja.
6: Anders was hij hier niet gekomen, natuurlijk.
11: Nee, precies. En morgen gaan we op het circuit ook, dus...
10: Waar komt u vandaan?
11: Ja, net onder Rotterdam. Net boven Zeeland, op de eilanden.
10: Oké. Dus hiermee gereden? Helemaal.
11: Nee, niet heel het eind. Nee. In de trailer.
10: Oké.
6: En u heeft hem al 95 jaar of zo?
11: Nee, net niet. Nee. Nee, maar ik rijd er dagelijks mee in de zomer.
6: Ja. Hoe komt u aan zo'n auto?
11: Ja, dan kom je tegen en dan ga je hem wat verbeteren, zodat hij ook geschikt is voor dagelijks gebruik. En dan geniet je ervan, zoveel mogelijk. Als het niet regent, dan proberen we mee te rijden.
6: Zitten er nog originele onderdelen op?
11: Ja, best veel.
6: Ja.
11: De wielen bijvoorbeeld.
6: Ja, dat zijn met houten spaken.
11: Ja, houten spaken, ja. Ja, daar liep Amerika wel een beetje mee achter. Want 1926, houten wielen, dat is nog wel een beetje conservatief.
6: Ja, begrijp ik, ja.
11: In Engeland race al lang met stalen wielen.
6: Ja.
11: Maar ja, dat maakt het wel extra leuk. Het is wel een soort tijdperk met die houten wielen waarin dat je... Ja,
6: maar als je ermee op de openbare weg rijdt,
11: ja,
6: wel veel bekijks waarschijnlijk, hè?
11: Ja, heel veel, ja. Ja. Ja. Het is ook wel intensief, hoor. Als je 100 rijdt en dan in de wind, dat is wel...
6: dat haalt hij wel 100?
11: Ja, dat kan hij net, ja. Ja.
6: Oh, okay.
11: Dat is de top, ja.
6: En een hutkoffer achterop, daar kun je mooie spullen mee nemen.
11: Nou, daar zitten de accu's in.
6: Oh, daar zitten de accu's
11: en
6: in.
11: En een beetje noodzakelijke vloeistof en zo. Wat, en dat is het eigenlijk, ja.
12: Dat is echt een tank?
11: Ja, dat is de tank, maar dat is eigenlijk mijn reservetank. Daaronder zit nog een extra, een grote tank.
12: Okay.
6: Okay.
11: En als die leeg is, kan ik die laten vullen naar beneden toe.
12: Bent u nog heel vaak bezig met onderhoud?
11: Dit valt mee. Ja, we hebben er, om hem helemaal klaar te maken, ben je even een poos bezig. En als je dat goed gedaan hebt, dan valt het wel mee.
12: Want hij is lekker stoffig.
11: Ja.
12: Zoals dat hoort, denk ik.
11: Precies,
12: met zo'n auto.
11: Ja.
12: En,
11: patina, ja.
12: Ja, hij hoort ook niet te glimmen.
11: Nee.
12: Dat heeft hij wel.
6: Maar niet te veel poetsen, hè?
11: Nee, helemaal niet poetsen. Nee. Gewoon lekker rijden en gaan. Daar zijn ze voor gemaakt. Hè. Er zijn veel te veel mensen die poetsen te veel.
6: Ja, dat vind ik ook.
11: Ja.
6: Ik heb een motor, er doe ik ook weinig aan, hoor.
12: Ja. Maar heeft u nooit gekeurd door de APK?
11: Nee, als die ouder is 50 jaar is, hoef je niet meer te keuren.
12: Nee, meent u dat?
11: Oh, ja.
12: Oké.
6: Okay. Oh, dat is het ook niet.
12: Nee. Dus je mag er gewoon mee in de straat op?
11: Ja. Er wordt geacht bij die oude auto's dat je zelf gewoon zo goed voor de auto zorgt.
6: Ja.
11: Voor zo'n APK-keurmeester, als je dit moet keuren, die weet gewoon niet wat hij moet
6: doen. Nee. Kan ik me niet zo voorstellen.
11: Ja.
12: Hij is prachtig.
6: Oké, ik zou zeggen heel veel plezier.
11: Dankjewel.
12: Nou, veel plezier ermee.
11: Ja, dankjewel.
12: En een hele fijn weekend.
11: Oké. Ja, precies. Ja, dat doen we.
12: Oké, bye bye. ZFM.
0: Goedemorgen, Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, we luisteren naar Mungo Jerry. Daar kan ik nog wat over vertellen. Die heb ik dus net echt gezien, hè?
2: Jij meent het al.
1: Toen ik 16 was. In Rotterdam.
2: En?
1: Bij het Kralingen Popfestival.
2: En?
1: Nou, geweldige herinnering. Omdat tijdens dit nummer...
2: Ja.
1: Gingen er, ik denk wel, duizenden van die plastic bordjes door de lucht.
2: Oh ja?
1: Ja, dat was, ik zie het toch zo voor me.
2: Grappig.
1: Geweldig. Ja, ja, mooi, hè? Ja. Ja, jij hebt het nooit live gezien natuurlijk.
2: Nee, maar ik vond het wel een fantastische plaat toen.
1: Nou, het was een eendagsvlieg, maar dit was wel een heel leuk nummer, ja.
2: Ja, zeker.
1: In de summertime.
2: In de summertime.
1: Ja. We gaan praten met...
2: Ja, over muziek gesproken.
1: Onze vaste gast van de show.
3: Ja, toch wel.
1: Belangrijke.
3: Ja.
1: Willem. En Stroomman.
2: Willem Stroomman. En ja. Willem is ook, fan van de show.
1: Fan van de show,
2: ja. Ja, absoluut. Dat is het mooie.
1: Nou, en Willem zit hier natuurlijk voor Classic Concerts.
3: Ja.
2: Er komt er weer een, hè?
1: Er is er morgen weer een.
2: Morgen.
3: Morgen is het 21 juni.
2: Vaderdag.
3: Vaderdag.
1: Ja, vaderdag, ja.
3: En hebben wij smiddags, smiddags om 3 uur weer een concert. En morgen komen er dus 11 spelers... 10 blazers en een contrabas. En zij heette, de club heet Septentriones.
1: Septentriones.
3: Poeh, wat,
2: nou, leg
1: mooie
2: uit,
1: naam.
3: Wat maar, zou dat betekenen?
2: Jij hebt
1: het is een Latijnse term, denk ik.
3: Het is een Latijnse benaming. Ja. Ja.
2: Maar waarvan?
3: Nou, dat komt de oprichter van dit gezelschap,
2: ja?
3: Herman Draaisma. Die nog steeds aan de leiding staat. Morgen ook komt hij weer. Die heeft dit opgericht in 2002... Maar die woonden dus in Amsterdam-Noord... in een buurt waar al die straten... dus allemaal naar een hemellichaam of iets dergelijks heten. En de straat waar hij woonde, dat heette dus de Grote Beer.
1: Oké. Okay.
3: En dus dat Septentriones is eigenlijk de Latijnse benaming van de Grote Beer.
1: Oké, okay, ja.
3: En het leuke is dat die Grote Beer, dat zijn dus... 7 sterren,
1: ja, daarom klopt.
3: Het sept.
1: Ja.
3: Dat zijn die 7. Er zijn 6 sterren op een rijtje.
2: Ja.
3: En bij de 6e ster staat de 7e ster staat daarboven. Dat vormt met elkaar een pijl.
2: Ja.
3: En die wijzen zo woep naar...
1: Ik deed de Noordpool.
3: Naar de Noordpool.
1: Ja, dat dacht ik al.
3: Ja.
1: Hey, ik zou maar eens naar buiten kijken, Ger, want dit is interessante informatie.
2: Ja, maar er zijn geen sterren nu, Hans.
1: Nu niet, maar vanavond
3: dan. Het is tegenwoordig steeds moeilijker met de verlichting.
1: Ja, dat klopt.
3: Met vervuiling en zo. Nou. Om dat soort dingen nu nog te zien.
1: Ja,
2: ja, dat is ook
1: midden
2: zo.
1: In de duinen.
2: Zo,
1: dan ga je met je hondje naar de duinen toe. En dan heb je meer kans. Nee, maar daar gaan we niet over praten. Want morgenmiddag treden zij op, hè?
3: Ja, ze treden
1: want het
3: op.
1: Is een blazersensemble.
3: Het is een blazersensemble. En het interessante is... Zij spelen dus laat romantische muziek.
2: Ach, oké.
3: Okay. Dus dat is eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.
2: En waar moet ik dan aan denken?
3: Nou, in dit geval ging het over bijvoorbeeld 8 Russische volksliederen van Anatoly Liadov.
2: Wie kent hem niet?
3: Wie kent hem niet? Hij was een leerling van Rimsky-Korsakov.
1: Ach, oh, dat is wel een bekende.
3: Zeker een bekende.
2: Die dronk lekker veel.
3: Nee, dat is een bekende Russische componist.
2: Okay.
3: En daar is deze Anatoly Liadov is daar een leerling van geweest.
1: Okay.
3: En die heeft dus volksliederen bewerkt. En die zijn later zijn ze bewerkt weer door andere mensen voor dit ensemble.
2: Okay.
3: Want dit ensemble, er is weinig originele muziek voor. Dus alles wat ze spelen is altijd een bewerking...
1: Van,
3: dat ze dat voor hun instrumentatie hebben samengesteld. Dan is er nog een Britse componist, Ruth Gibbs.
2: Oh.
3: En zij is een leerling van Rolf Vaughan Williams.
2: Nou.
3: Mm-hmm. Dat is een van de grootste Engelse componisten, al zal jij hem niet kennen.
2: Waarschijnlijk, nou, ik vond een van de beste vond ik wel Lennon McCartney.
3: Ja, dit is een andere tijd.
1: Ja,
3: dit is eind 19e, begin 20e eeuw.
2: Ja, dat is een andere tijd.
3: En ze is romanticus ook, hè, die Rolf Vaughan Williams. En zij is daar dus een leerling van. En zij heeft dus ook stukken geschreven. Er klinken landschappen, pastorale traditie en nou ja, alles. En dan hebben we pauze natuurlijk. Maar, heel
1: met
3: interessant...
1: Koffie.
3: Vind ik. Ja, koffie en thee krijgen jullie van mij.
2: Gratis, hè?
3: Dat, die schreef ik. Maar, na de pauze, Max Reger. En dat is een van de grootste, bekendste orgelcomponisten.
1: Oh, die moet jij wel goed kennen dan.
3: Ik ken hem ook, ja. Ja. Onspeelbare stukken geschreven. Ja? Echt onspeelbaar.
1: Voor jou ook? Nee.
3: Ja, zeker. Ja, ja, ik,
4: nee, dat geloof ik niet.
3: Ik
4: nee,
3: heb daar nooit zo...
1: dat geloof ik ook niet.
3: Met Max Reger. Het is Duitse muziek en ik ben meer Frans. Dus ik heb
4: maar jij, speelt, okay. Jij speelt eigenlijk alles.
3: Ja, dat is wel weer waar. Maar
1: heb je iets tegen Duitsers? Nee, toch?
3: Nou, dat niet. Maar die Max Reger,
1: okay.
3: Dat was mijn stijl niet zo.
1: Oh.
3: Dat is toch ook wel weer zo. Maar die heeft dus, behalve orgelmuziek, ook dus... pianostukken geschreven.
1: Mm-hmm.
3: En zij gaan dus morgen een aantal pianostukken van hem uitvoeren, bewerkt voor dit ensemble. Dus je hoort niet dat het piano is. En of je okay. hoort dat het orgel is, ik denk het. Zo'n man die dacht in akkoorden en groepen, tonen en alles. Dus ik denk... Ja.
4: We gaan het zien in mijn
3: leven. Ik ben daar dus heel, heel benieuwd naar. Dus dat,
4: hey, wat ik zie hier een foto van Serpentioris.
3: Ja.
4: En ik, het valt me op dat er vrij jonge mensen zijn.
3: Het zijn vrij jonge mensen, ja.
4: Leuk is dat.
3: Ja, zeker wel. Ja.
4: Want je zou denken dat blazersensemble...
3: Ja.
4: Dat het wat oudere mensen zijn.
1: Ja.
4: Maar hoe zit het tegenwoordig met de jeugd en de klassieke muziek?
3: Nou ja, dat mag je natuurlijk zo. Wij als Stichting Classic Concerts... hebben dus al een aantal jaren een project hier
1: scholen,
3: op Zandvoort lopen. Ja. Klassiek in de klas.
1: Mm-hmm.
3: En dan komen er dus in de klas komen er een aantal studenten, muzici van het conservatorium. Die brengen hun violen of fluiten of harp of wat voor dingen.
1: Huh.
3: Brengen ze mee en brengen daar de kinderen mee in contact. En gaan daarvoor spelen. En toevallig, ja, daar spreek ik over mezelf... Maar ik heb afgelopen donderdag in Amsterdam in de Westerkerk... een klas van 30 kinderen gehad. Die kwamen dus in de Westerkerk daar de orgels bekijken en bespelen.
4: Okay.
3: Heb ik een jongetje van 10 jaar, die heeft de orgelles. En ik heb niks gespeeld, hij heeft alles gespeeld. 10 jaar dus, weet je.
1: Geweldig, ja, okay. Geweldig.
3: En dus dat leeft wel hoor,
1: ja,
3: onder
1: ja.
3: de jeugd.
1: Maar ook voor blaasinstrumenten als de hobo,
3: ja.
1: Klarinet, de fagot, de dwarsfluit.
3: Ja, kijk,
1: dwarsfluit hebben heel veel mensen gedaan waarschijnlijk. Hè?
3: Heb je wel eens gehoord van Berdien Stenberg?
1: Ja, Benny Stenberg.
3: Nou, sindsdien wemelt het in Nederland van de meisjes vooral.
1: Fluitspeelsen.
3: Die dwarsfluit spelen.
1: Ja.
3: Nou is dit alweer heel lang geleden, dus die kleine meisjes zijn zelf al moeder van kinderen.
1: Dat staat allemaal op YouTube, hè? Dat allemaal op YouTube.
3: Ja, maar ja, joh. Dus zulke mensen, daar hangt het van af.
1: Ja, ja.
3: Dat daar dus één iemand ineens boep naar voren springt.
1: Mm-hmm.
3: Met zijn instrument. Daar dus beroemd wordt met een of ander nummertje. En dat gaat dan heel, de hele wereld gaat dat dan naspelen.
1: Oh, ja. Leuk, leuk.
4: Maar ja, niet alleen, blaasinstrumenten, maar ook piano en gitaar en alles.
1: Tuurlijk.
4: Maar gewoon in klassieke muziek in het algemeen.
3: Absoluut.
4: Wordt steeds meer gewaardeerd?
3: Nog steeds, ja.
4: Ja? Of blijft het ongeveer op hetzelfde
3: niveau? Het blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Het loopt zeker niet terug.
4: Okay.
3: Het loopt zeker niet terug. Wat wel moeilijk is... Maar dat is voor ons persoonlijk hier in die dorpskerk.
1: Mm-hmm.
3: We hebben dus 100, 150 bezoekers.
1: Ja?
3: Ieder concert. Maar die zijn allemaal 75 jaar en ouder.
1: Ja, precies.
3: Ja. En 30-jarigen komen wij niet als publiek tegen op dat concert. En dat, denk ik,
1: Jij vertelde in het voorgesprekje dat het nog niet uitverkocht is. Dus
3: is nog niet uitverkocht. Mensen mogen komen.
1: Aan de deur kunnen
3: aan de deur, komen. Ja. Er zijn kaartjes aan de deur te verkrijgen. €10.
1: €10.
3: Dus we zijn veel te goedkoop.
1: En gratis koffie natuurlijk.
3: Maar
1: ik zie daar kun je al de €3,5 van aftrekken. Dus voor €6,50 heb je een... Een leuke, hele leuke middag lijkt mij tenminste.
4: Nou, Hans,
3: ja, ik moet zeggen, ik
4: goed uitgerekend.
1: Ja, als het €3 was geweest, was het €7. Ik kan wel rekenen hoor.
4: Ja, dat hoor ik.
3: Nee, maar ik zag dus in Amsterdam een aantal concerten aangekondigd. Precies dezelfde concerten als wij hier in die dorpskerk.
1: Okay.
3: Is in Amsterdam ook in kerken waar dus concerten georganiseerd worden.
4: Duurder zeker, hè?
3: En er is een kaartje, kost €35.
4: Ja,
3: en
4: hier,
3: en jongens, dus...
4: Ja. Ja, nee, dat...
1: Maar dat kun je hier niet gaan vragen, hè? Want
3: dat weet ik niet of we dat niet kunnen vragen.
1: Ja, ik maar kan wel vragen, maar er moeten wel mensen kunnen komen, weet je.
3: Ja.
4: Het is heel veel grappig, want ik zit te googlen op Serpentioris.
3: Ja.
4: En daar zie je toch wel heel veel reacties van mensen. En
3: ja, hoor.
4: Hoe het is, dus als je morgen wil komen kijken... Kijk eerst even op
1: classicconcert.nl, toch?
4: En classicconcert.nl. Dan krijg je een beetje een indruk van wat het gaat worden. En,
3: we hebben er net over verteld een beetje ook.
4: Een beetje.
1: Maar de leden komen niet allemaal uit Amsterdam, hè?
3: Ze wonen allemaal in Amsterdam-Noord.
1: Ze wonen allemaal
3: in
1: Amsterdam-Noord.
3: En in kleine dorpjes boven Amsterdam-Noord. Vandaar dus
1: Durgedam en zo.
3: Die naam Septentriones
1: hebben
3: gekozen.
1: Ja, begrijp ik.
3: Dat ze allemaal iets met de grote beer hebben, waar ze wonen.
1: Ja, uiteraard, ja. Ja. Hey, en is dit de laatste voor de zomerstop?
3: Ja, dit is de laatste. Dan zijn we er 2 maanden zijn we er niet, zeg. In juli zijn we er niet. Augustus zijn we er niet. En september dan komen er dus 2 mensen. Julie en Andreas. En die spelen harp en bandeon.
1: Ja, maar bandeon. Okay.
3: Bandeon, ja, wat dacht je ook?
1: Die is eerder geweest, toch?
3: Ja, nou, deze niet, hoor. Die zijn niet eerder geweest bij ons.
1: Maar dan moeten we het 2 maanden volgen.
3: Dat is pas op 20 september. Maar toch, dat komt er wel aan, hoor. En, maar in ieder geval, morgen hebben wij dus Septentriones.
1: Septentriones, geweldig. Dus je komt pas 19 september bij ons weer in de uitzending.
3: Ja, ja.
1: Hoe moeten we dat gaan vullen?
3: Ah, ik stuur wel een kaart.
1: Stuur af en toe maar een mailtje.
4: Kun je niet het orgelentje meenemen? Dan kunnen we het hier live doen.
3: Maar ja, joh.
1: Nee, maar goed. Het is een goed seizoen geweest waarschijnlijk, hè? Voor Classic Concerts.
3: Ja, nou ja, kijk, al die concerten die lopen allemaal stil in dezelfde periode.
1: Maar het wel allemaal redelijk bezet, toch?
3: Ja, hoor.
1: Met publiek?
3: Ja, zeker wel.
1: Is er nou een hele vaste dus kern die elke keer terugkomt?
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Het is zeker 100 man eigen kern, hoor.
1: Okay.
3: En het leuke is dat de mensen die morgen komen, daarvan zijn de meeste, zijn dus echt Zandvoorters, hè?
1: Dat wel.
3: Ja, de meeste zijn Zandvoorters.
1: Ja, en komen er nou ook, zeg maar, toeristen binnen druppelen?
3: Nee, dat is, ja, die langslopen.
1: Ja, inderdaad.
3: En dan zie je ze 10 euro entree en ik zeg, ja, maar we gaan daar een hele middag hier zitten.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Dan lopen ze weer weg. Dus die toeristen, daar hebben we het niet op.
1: Hey,
3: we gaan bij hotels langs en hebben daar ook de folders liggen dat we er zijn. Maar hebben we nooit nooit echt mensen uit hotels hier gehad.
1: Ja, we hadden het net al even over de klassiek in de klas. Hè? Gaan jullie daarmee door?
3: Ja,
1: het nieuwe
3: zolang het, nou ja, het moet financieel mogelijk blijken. Dus we hangen af van verschillende subsidies en mensen die ons
1: willen steunen.
3: Ja, onder ons willen steunen en zo.
1: Maar
3: zolang dat mogelijk is, gaan wij daar dus mee door.
1: Krijgen jullie geen vaste subsidie van de gemeente?
3: Nou, dat is elk jaar opnieuw aanvragen.
1: Oké.
3: Okay. Hebben we nu weer een nieuw bestuur hier, een nieuw
1: college, een nieuwe wethouder.
3: Dus nu moet weer blijken.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Afgelopen jaren ging het allemaal heel makkelijk, ging het allemaal heel goed.
4: En waarom zou dit jaar nou niet goed gaan?
3: Dat hoop ik.
1: Nou ja, omdat er
4: als jij met je trouwe hondenogen langskomt, dan krijg je meteen een zakje.
1: Sinds de VVD aan de macht is, gaat het ook met het financiën wat minder al.
4: De VVD is nog heel erg positief over Classic Concerts.
1: Oh, dat geloof ik graag.
3: Ja, dat zal best. Ja. Ik heb daar geen contact mee met de politiek. Maar
1: nou, hij wel, want zijn vrouw zit in de
3: groene. Ja, kijk eens. Ja,
1: dus gek kan een hop gedaan krijgen, hoor.
3: Nee, hoor.
4: Nou, toch? Dat erg tegenvallen.
1: Oh. Nee, maar goed. Nee. Ik denk ook dat de nieuwe wethouders, zeg maar...
3: We hopen het. Ik kan niet
1: positief
3: zeggen
1: zullen dan, zijn.
3: Ja,
1: want dit is toch een geweldig initiatief.
3: En
4: zeker.
3: Ja, en wij doen ook met deze mensen als toenadering.
1: Ja, tuurlijk.
3: We nodigen ze uit om te komen. En soms komt er eentje, soms komt er niemand. Van dus, okay. Ja, dat is natuurlijk zo.
1: Jullie werken samen met, hoe heet dat? Dat opleidings... in Zandvoort met
3: de muziekschool.
1: Met de muziekschool? Ja. Nieuw Wave, hè?
3: Ja, Nieuw Wave.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja.
1: Daar werken
3: dat wil
1: mee
3: zeggen,
1: samen.
3: We hebben nooit een concert van leerlingen van hun gedaan.
1: Nee, nee.
4: Maar is het nou... Nee, ik doe maar een raar idee. Zou je niet eens Armin van Buuren kunnen uitnodigen om klassieke dingen te gaan doen? Bijvoorbeeld?
3: Ja, zou je kunnen doen.
4: Ja.
3: Ja.
4: Om jeugd erbij te betrekken?
3: Ja,
1: Ik denk, als Armin van Buuren moet je een hoop subsidie krijgen, denk ik.
4: Ja, misschien vind ik het wel leuk.
1: Maar ik vind het wel een aardig idee, ja.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Maar kijk, zoals vorige keer met Jaap...
4: Van Zweden?
3: Nee, hoe heet hij nou?
4: Jaap Stork.
3: Jaap Stork en zo en alles.
1: En Boudewijn de Groot.
3: En Boudewijn de Groot. Er waren heel veel enthousiaste mensen.
4: Ja.
3: 200. Ja. Maar ook een iets jongere groep. 50-jarigen waren erbij. Geen 30-jarigen.
4: Nee. Ja, die kennen Boudewijn de Groot waarschijnlijk niet.
3: Nee. Dus broer, en het is dan toch een jongen, dat is toch een man dat je zegt, nou, dat is een bekendheid hier.
4: Ja, maar dat is dan toch een oudere doelgroep.
1: Ja, dat is waar.
4: Ja, Willem, dus...
3: Maar ik denk dan, ja, deze componisten hier, die zijn allemaal eind 19e eeuw. Ja. Dus waar heb je het dan over doelgroep?
4: Ja, maar ga eens kijken naar de top 40 van vandaag. Wat zit daarin? Ga eens met die artiesten husselen om te kijken van, kunnen we daar wat mee?
3: Nou ja.
4: Anderhalve minuut.
1: Nee, we gaan afronden. Hartstikke bedankt, Willem.
3: Het is dus zondagmiddag, ja, morgenmiddag.
1: Ja, 3 uur.
3: Om 3 uur.
1: Kaarten nog aan de
3: Protestante kerk, kerkplein.
4: Okay, ja. Koffie gratis.
1: Ja. Ja, we gaan bijna afronden, want we zijn alweer met bezig gewoon aan de laatste minuten.
4: Ja, het is
1: vanmiddag,
4: zo
1: vanmiddag is er Zandvoort op zaterdag.
4: Ja.
1: En daarin heeft Benno Veuge, die heeft gisteren al veel opnames gemaakt.
4: Okay.
1: Op het circuit ook.
4: Heel goed.
1: Dus dat wordt heel leuk. En ja, ik denk dat ze live ook nog Randall Lawson hebben, de autosportman van het programma. Dus iedereen luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Vanaf van 2 tot 5.
4: Ja, heel goed, Hans.
1: En nou ja, bedankt voor...
4: jij bedankt.
1: Nou, ja, en Maya bedankt natuurlijk.
4: En Maya bedankt. Ja, en,
1: die mogen we niet vergeten.
4: Volgende week zijn wij er niet. Want
1: nee,
4: zit,
1: volgende week zijn we niet, maar er is wel een uitzending.
4: En er is wel een uitzending. Dus, Rob de Graaf en Erik Leffers.
1: Oh, die heb je niet gevraagd al?
4: Ja.
1: Oh, top. Hartstikke leuk. Dus, hartstikke leuk. Gaan we er al uit?
5: Nog 30 seconden.
1: Oh,
4: dan kunnen we
1: wel een deel van een boek voorlezen, toch? Ja, ik ken heel kleine boekjes, hoor. Dus,
6: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ZFM Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 20 minuten is de vertraging. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 door de afsluiting van de A44 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Hij stond al langer onder druk om te vertrekken. Starmer zegt dat hij aanblijft tot er een opvolger is. Als grote kanshebber wordt oud-burgemeester Andy Burnham van Manchester genoemd. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de Stille Oceaan. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 200 mensen om. Mensenrechtenorganisaties noemen het executies. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De uitbraak is volgens artsen nog lang niet onder controle. Het weer, veel zon, alleen wat sluierwolken en 27 tot 32 graden.
0: Dit is ZFM. Live vanuit Zandvoort. ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 20 minuten is de vertraging. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 door de afsluiting van de A44 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.
4: Hey yo B. What up, A? What we want? Want them to say, woo!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. En die resulteerde in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 20 minuten is de vertraging. N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 door de afsluiting van de A44 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: met een graadje of 20 in Zandvoort kan je het best proberen. Even de kleren uit, Richard. Goedemiddag.
1: Ja, ik kom net van het strand af. Ik moet zeggen, er waren toch aardig wat mensen al op het strand. Maar nog niet heel super druk. Maar ja, het was ook niet super warm natuurlijk, hè?
0: Nee, oké. Okay. Maar mensen die liepen gewoon in t-shirtje
1: ja, ook wel bikini en zo. Broek, en, ja? Ja, en ook wel zwemmen. Veel zwemmen.
0: Oh, oké. Okay.
1: En bij strand ten 12 was een Duits feest. Dat was overigens uitverkocht. Ik wilde dat nog in de agenda zetten, maar het was al uitverkocht. Dus ik heb het maar gelaten. Maar dat was ook heel druk. Ze deden daar yoga met 80 man.
0: Oh, wauw.
1: Dat heb ik nog nooit gezien.
0: Nee, dat is onwijs gaaf.
1: Ja, maar wel grappig om te zien.
0: Zeker weten. Nou, het is grappig dat wij weer op de radio zitten, want het is altijd weer een feestje.
1: Ja.
0: En wat gaan we vandaag allemaal doen?
1: Ja, nou, we gaan veel... We hebben de Grand Prix natuurlijk, de Classic Grand Prix vandaag. Dus we gaan veel schakelen met het circuit.
0: Ja, we hadden de parade daar gisteravond in het dorp.
1: Heb je die nog gekeken?
0: Ik heb hem niet kunnen kijken, helaas. Maar ik zag wel hele mooie filmpjes op Facebook.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is toch altijd weer een feestje, hè? Zo'n parade door
1: zeker,
0: het dorp.
1: Ja, er waren in ieder geval aardig wat auto's deden mee. Sommige... nou ja, weet ik veel, 40 jaar oud. Maar sommige die waren al vanaf 1910, denk ik. Dus ja, het is wel heel leuk om te zien, alles bij elkaar. En een paar hele oude brommertjes die deden mee. En
0: ja, zeker weten.
1: Leuk om juist te komen langs mijn huis, hè? Dus ik hoef alleen maar even mijn terras op te
0: lopen. Oh, kijk, die luxe heb jij weer.
1: Nou, dat heb jij net niet.
0: Net niet, nee, net nee. Niet.
1: Nou ja, wat hebben we verder nog? Dus we hebben heel veel interviews op het circuit. Dus dan gaan we naar Benno en Rendel, die lopen over het circuit. Nou, voor de rest hebben we 2:30 het weerbericht. We hebben nog wat Zandvoort nieuws straks. En we hebben een interview met Caroline Hillenaar van World of Dino's. En het zit er al een tijdje. Ik weet het niet, het zit er nu, drie maanden.
0: In het oude casino.
1: In het oude casino. En ik vond het wel leuk om eens te kijken van... om gewoon eens te even horen hoe het gaat. En of ze tevreden zijn en wat de toekomstplannen zijn. Al weten we natuurlijk dat ze over 2 jaar er alweer uitgaan. Nou, dan hebben we nog evenementen. En dan hebben we Pit Report. En dan gaan we toch nog even Rendel bellen. Ook al is die al, ja, horen we die al veel. Maar goed, vinden we leuk om toch nog even over Formule 1 te hebben.
0: Zeker weten. Kunnen we het nog over Le Mans hebben bijvoorbeeld?
1: Ja.
0: Goede prestaties van de Nederlanders daar. Dus,
1: oké, ja. Ja, daar deden aardig wat mee, hè?
0: Ja, maar ja. Nou, oké, zou ik het zeggen. 1-2'tje was het voor Nederland. Dus,
1: in welke klasse?
0: In de GP... Nou, ga je meteen overvallen. In ieder geval in de hoogste klasse.
1: De Super Challenge, toch?
0: Ja, de Super Challenge of de GP3.
1: Nee, de GP3 is de laatste klasse.
0: Oh, oké. Nou ja,
1: dat heb ik toch
0: ik heb daar verder...
1: Rob, weet je nog dat ik dat uitgebreid heb gevraagd vorige keer?
0: Ja, klopt.
1: Ja, de GP3 is de laatste en de Super Challenge is dan de hoogste. Dus daar zijn ze 1-2 geworden.
0: Ik heb het even niet voor me, maar ik kan het zo bekijken. Oh ja, in de Hypercar.
1: Oh, de Hypercar is dat.
0: Overal in Hypercar.
1: En wie waren dat, die 1-2 zijn geworden?
0: Eén is Nick de Vries geworden.
1: Ah,
0: uiteraard heel erg bekend ook van de Formule 1. En 2 is Robin Vrijs geworden.
1: Oké. Okay.
0: Die eindigt de vlag achter de Vries. Maar Rendel die weet daar vast en zeker veel meer over. Ja. Want we hadden ook nog in de andere klasse, in de LMGT 3, waar we het net over hadden. Daar was ook een zege voor de Nederlander. Hmm. Dus dat ging heel erg goed daar.
1: We doen het goed.
0: En zeker weten.
1: Ja, in de Formule 1 hebben we ook wel de beste coureur ooit. Dus hoe zeg ik dat maar even chauvinistisch. Nou, voor de rest hebben we nog Dier van de Week, natuurlijk. Dus het is een heel vol programma. Dus ik denk dat we relatief ietsje een plaatje minder draaien, omdat we zoveel interviews hebben.
0: Zeker weten. En wat nieuws minder, zeg maar, dat ze gewend zijn.
1: Ja, we gaan ook wat minder nieuws doen.
0: Zeker weten. Nou, weet je wat wij gaan doen? We gaan meteen naar het circuit. Want daar zit, als het goed is, Benno.
2: Aan die Rob. Nou, Rendel en ik zijn weer op het circuit. En dat doen we heel graag. Want Rendel, nou, we hebben eigenlijk toch wel de nodige voetstappen hier liggen. Jij en ik. En herinneringen. Wat was jouw, zeg maar, je meest stevige herinnering?
3: Jeetje, als kleine jongen door de duinen sluipen om binnen te komen. Oh. Ik denk dat was, maar dan praat je wel over de begin jaren 70.
2: Ja, maar dan via ingang Oost zeker?
3: Ja, via ingang Oost. En dan waren je vaak met een groepje. En dan eentje die dan de bewakers zat af te leiden. En dan konden er een paar door. En alleen degene die als laatste afleidde, die was de klos, die kwam er niet meer in.
2: Ja, precies. En voor onze radioherinneringen, dan ga ik terug. Ik weet niet meer welk jaar. Maar dat weet jij beter dan ik. Formule 3 met Tom Coronel.
3: Tom Coronel, de Masters.
2: De Masters.
3: De Masters.
2: De laatste Masters volgens mij.
3: De laatste Masters, Tom Coronel, die met zijn auto helemaal uit Japan kwam. Met de Formule 3.
2: Ja.
3: Die gok maakte, als kosten op zijn nek nam. En uiteindelijk die Masters won. Gewoon geweldig.
2: Ja.
3: En dat kan je bijna niet voorstellen. Maar daar zaten ook echt heel veel mensen toen hier. En je hoorde gewoon, op het moment dat hij in de Toyota bocht. De kop overnam, hoorde je het hele circuit juichen. Want toen kon je nog heel ver kijken, zeg maar hier.
2: Ja, ja.
3: Ja, prachtige tijd. En dan moet ik even denken, volgens mij 96?
2: 96. Nou ja, dat is wel een heel mooi rond getal. Dat is dus 30 jaar geleden.
3: Ja, weer 30 jaar geleden. Dus dat is echt een hele tijd terug. Hij is inmiddels ook wat ouder geworden.
2: Ja. Maar het is hem niet af te zien. Maar in ieder geval, wij stonden daar in die pitstraat. Dat pitgebouw, dat werd helemaal gerenoveerd in die tijd.
3: Ja.
2: En naar een scherm en live voor deze radio-uitzending hebben we toen, jij met name, verslag gedaan. En ik weet nog goed dat je met... Met overslaande stem.
3: Aan de binnenkant van de tas stond ik volgens mij. En laten we zo zeggen. Ik was een beetje Braziliaanse voetbalverslaggever. dat ging redelijk overstag, zeg maar. Ja, maar het was natuurlijk ook geweldig.
2: Ja.
3: Zeker toen Tom uiteindelijk gewoon de kop pakte. Ja, die hele tribune. Toen hadden we hier nog de heuvels. Er waren nog allemaal echt heel veel zand waar iedereen op stond. Ja, die stonden gewoon te schudden.
2: Ja,
3: gewoon geweldige tijd. Geweldige tijd.
2: Rendo, wat gaan we vandaag doen hier op Zandvoort, op het circuit?
3: Genieten.
2: Wie wil jij spreken?
3: Ja, ik ga kijken of ik een paar mensen kan spreken. We gaan straks eerst, geloof ik, Jelle Koet even mee babbelen. Die komt sowieso voorbij. En ik wil wat rijders spreken die gewoon meedoen in die series, Nederlandse rijders. En waarom die HGP voor hun zo belangrijk is. En ze er alles voor laten vallen.
2: Ja.
3: Dat doen ze wel, hè.
2: Okay.
3: Ze laten alles voor vallen, ze willen hier rijden.
2: Geweldig.
3: En ja, weet je, je wil hier gewoon zijn.
2: Ja. Klaar. En we gaan nu naar een stukje muziek. Wat is ons favoriete nummer tijdens de races?
3: Dan moet ik even heel goed nadenken. Faster van
2: George Harrison.
3: George Harrison.
2: Ja,
3: Faster van George Harrison. Dat is absoluut een van de mooiste muziekstukken ooit gemaakt.
0: Ja, en die gaan we nu voor de heren draaien. George Harrison.

0: Ja, zo zijn we hier vandaag weer op het circuit aanwezig. De historische Grand Prix, altijd een heel mooi feest. En eigenlijk moet je daar gewoon bij zijn. Dus ga even kijken of je nog daarheen wilt en kan. Natuurlijk, want wil je eigenlijk niet missen. Je oude Formule 1 auto's en dergelijke. En wij hebben ze ook weer gehoord, Richard. Want ja. Ze maken best wel wat lawaai natuurlijk.
1: Zeker, ja. Het gaat heel erg, want het zijn niet alleen Formule 1 auto's. Maar die oude Formule 1 auto's, die willen wel, ja.
0: Zeker weten. En ze gaan verster, vandaar ook George Harrison.
1: Ja, leuk.
0: Zeker. Nou, het is kwart over vier geweest. Twee geweest. En dat betekent het Zandvoorts nieuws.
1: Ja, je hebt wel eens van de gratis strandbus gehoord waarschijnlijk, Bob.
0: Ja. Dat een mooi experiment.
1: Ja. Nou, het is een proef met gratis busvervoer vanuit Hoofddorp via Haarlem-Bloemendaal naar Zandvoort. Dat start vandaag. De strandbus rijdt elk weekend, dus door de week niet. De strandbus in speciale dienstregeling van lijn 341 van Connection verbindt het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp via onder andere de Expo Greater Amsterdam en Schalkwijk Centrum met Bloemendaalzee in Zandvoort. De bus rijdt tussen 9 uur en 10 uur 's avonds. 9 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. 4 keer per uur, maar dat alleen tijdens de piekuren. De zeeweg is tijdelijk aangepast met een maximumsnelheid van 60 km per uur en een aparte busstrook. De proef maakt deel uit van het programma Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland. De gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort werken samen met de provincie Noord-Holland om de kust bereikbaar en leefbaar te houden tijdens de drukke zomerdagen. Passagiers kunnen gratis parkeren bij de Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen en vervolgens inchecken met een betaalpas of OV-pas. De rit vanaf de Expo duurt ongeveer 35 minuten. De strandbus is gratis voor iedereen. Nou zag ik vandaag ook een advertentie bij mij in de straat en er stond in tijdelijk gratis. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het tijdelijk gratis is. Maar in ieder geval voorlopig wel gratis. Als je met een betaalpas in- en uitcheckt op het traject tussen Spaarne Ziekenhuis en Bloemendaalzee en Zandvoort. Maar check je via de OV-chipkaart in. Dat is de normale chipkaart waar je mee reist. Dan betaal je een opstaptarief van €1,16. Nou, nog even kort de haltes. Het zijn er niet zo heel veel. Dat is dus, het begint bij Hoofddorp Spaarne Ziekenhuis, dan Hoofddorp Expo in Vijfhuizen, dan Haarlem Schalkwijk Centrum, dan Houtplein, Bloemendaalse Strand, Zandvoort Reach en als laatste Zandvoort Station.
0: Kijk, en de strandbus hebben we al veel eerder ook gehad, hè, trouwens, Richard.
1: Ja, maar dat was weer een heel ander idee. Hè? Tenminste, dat hadden we niet een aparte rit op de zeeweg. Een aparte...
0: Ja, dat hebben we ook wel gehad.
1: Ja, dat hebben we ook nog gehad. Ja.
0: Maar de strandbus hebben we ook. Echt een strandbus gewoon vanuit Amsterdam dan.
1: Die hebben we ook gehad. Of vanuit Amsterdam?
0: Ja.
1: Oh, want de 84 rijdt nog steeds, hè?
0: Oké. Maar het mooie van één strandbus vond ik, dat was een cabrio strandbus.
1: Oh ja.
0: Heb je die wel eens gezien? Dan kon je gewoon in de open lucht zitten.
1: Oké. Maar gingen je haren dan niet door?

0: waar?
1: Nou, weet ik niet. Ja, dan moet je wel haren hebben natuurlijk. Hè? Dus, nou ja, goed. Dankjewel weer voor het bericht ook na te lezen op de ZFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu. En dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En hoor je het geluid van Zandvoort deze zonnige zaterdagmiddag. En lekkere muziek onderweg, waaronder deze gouden ouwe van ABC en The Look of Love.

0: Ze zijn van die disco-klassiekers die nooit misstaan op de radio. Waaronder deze van ABC en The Look of Love. Nou, waren we net mooi op het circuit Rendel en Benno. Want het hele weekend staat in teken van de historische Grand Prix al daar.
1: Ja, ze hebben nu Jelle Kooten bij zich. Die gaan ze interviewen. En dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. We gaan weer naar het circuit.
2: Hadi, Rob en Richard. Rendel en ik zijn het pitgebouw binnengeslopen. Tenminste, Rendel voorop natuurlijk. En die wist wel de weg. Nou, dat klopte helemaal. Rendel, waar zijn we aanbeland?
3: We zitten in de kantoren van het circuit van Zandvoort. De burelen, zeg maar, waar alles, maar ook echt alles gebeurt. En de organisatie van dit grote evenement natuurlijk zit hier ook allemaal. En ze zijn nog steeds aan het werk op vrijdag en op zaterdag en op zondag, heb ik begrepen, Jelle.
4: Ja, 100%. Het hele team is in touw. Grote productie voor ons als circuit. En letterlijk alle disciplines moeten niet alleen vandaag, vrijdag, zaterdag en zondag, maar in het voortraject hebben we hier al maanden naartoe gewerkt natuurlijk. En dit is de climax.
3: Ja, want naast, als je een beetje gaat kijken, naast natuurlijk gewoon de echte Formule 1 Grand Prix, is het nu de historische Grand Prix, is dit een van de hele grote evenementen op Zandvoort, hè? Naast DTM en dat soort gebeuren.
4: Zeker, nou, dat zeg je precies goed. We hebben natuurlijk een aantal geluidsweekends waarin we evenementen programmeren en dit is daar eentje van. Dat is ook wel te horen aan alles natuurlijk, dus ik denk dat het hele dorp al kan meegenieten van de eerste trainingen die we hier al rijden. Maar dit is inderdaad een van de top evenementen.
3: Ja, want terwijl we hier zitten komen nu historische Formule 1 auto's komen voorbij. Die hadden even code rood net omdat er eentje op de baan stond. De trainingen zijn al begonnen, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Zo'n heel evenement. Heb jij nu de algemene leiding, zeg maar?
4: Voor het sportieve gedeelte wel, maar dat betekent niet dat ik ook alles rondom paddocks en hospitality parkeren en dat soort dingen coördineer. Dus dat is echt, die disciplines zijn allemaal uit elkaar getrokken. Dus het sportieve deel, ja, maar de rest, daar zijn heel veel andere hardwerkende collega's bij betrokken.
3: Ja, maar ik moest wel een beetje lachen vanmorgen toen ik aankwam. Dat was al vroeg om 8:30. En toen moest ik wel een beetje lachen. Want toen zag ik eigenlijk Erik Weijers, die jij natuurlijk opvolgt, die zag ik op het scootertje allemaal auto's verwijderen. En toen had ik echt zoiets van, hey, die heeft parkeerbeheer gekregen, zeg maar. Jelle is al goed bezig hier in dat gebouw.
4: Nou, dat zit er denk ik bij Erik gewoon ingeramd. In al die 33 jaren dat hij hier zit. Dat hij zich ook daar gelukkig nog druk om kan maken. Maar laat het een goed teken zijn. Dat betekent dat we normaal veel werk uit handen genomen hebben. En dat hij ook zijn handen vrij heeft om dit soort klusjes op zich te nemen. Maar dat doet hij met heel veel plezier, kan ik je zeggen. Ja.
3: De historische Grand Prix. Nou, het is natuurlijk een evenement voor ook familie. Hè? We zien de familie daar op de tribune zitten. Iedereen die hierheen gaat. 22e keer geloof ik alweer. We zitten over de 20.
4: Zou
3: kunnen.
4: Het exacte aantal.
3: We hebben best wel heel vaak. Hoe belangrijk is die HGP van Zandvoort?
4: Ja, die HGP is heel belangrijk. We willen een hele grote diversiteit aan evenementen hier kunnen presenteren aan het publiek. Met dit historische veld, of de historische velden, we hebben maar liefst 10 series hier. Ja, dat is precies wat we willen zijn en wat we willen uitstralen. Richting onze deelnemers en bezoekers. Autosport in de volle breedte. Van de moderne Grand Prix auto's die we hier in augustus natuurlijk weer hebben. De GT-racerij in de GT World Challenge DTM. Clubracerij. De breedte sport is natuurlijk waanzinnig belangrijk. En historisch hoort er ook bij, absoluut. En dat moet ook blijven.
3: Ja, dat hoop ik wel. Dit is een prachtig evenement. Het is altijd druk. Heel veel bezoekers komen erop af. Het is nou wel heel erg mooi weer. Ja. Dus Zandvoort wordt denk ik een beetje onbereikbaar nu. Hè, met die één baan op de zeeweg en dat soort dingen. Ja. Want vanmiddag heb je natuurlijk ook al strandgangers nog. Denk je dat het een beetje gaat meespelen van hoeveel mensen je uiteindelijk binnen gaan krijgen? Of denk je, nee, ze komen toch wel liefhebbers?
4: Nou, liefhebbers zullen sowieso komen. We zien ook natuurlijk online dat er veel tickets al weggezet zijn. Voor alle drie de dagen. Dus dat is fantastisch. Die mensen die gaan hier natuurlijk allemaal verschijnen. En ik durf te zweren dat ze ook bij regen, waar ze diezelfde liefhebbers, nog steeds hier naar het circuit toegekomen. Misschien zitten er dan een paar meer op de tribune omdat er een dak boven zit. Maar uiteindelijk op de paddock, daar gebeurt het. Je kan met je neus bovenop de actie staan, bovenop de auto's. Je kan gewoon kennis maken met de rijders. Die vertellen 100 uit over hun paradepaadjes. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is de sfeer van de historica.
3: Ja, dat is die sfeer van je moet vroeger, wat is dat dan op zo'n paddock? Hè? Hoe zit dat erbij? Ik zei, jongens, dat zijn allemaal liefhebbers of eigenaars die zijn aan het kamperen met een auto onder een tentje. Dat is een beetje wat op Pelk gebeurt natuurlijk.
4: Ja, dat is wel een beetje de stijl die je hier inderdaad tegenkomt. Het is voor en door deelnemers. Liefhebbers. Ja. Voor en door liefhebbers. En dat merk je aan alles. Dat merk je op het moment dat je hier de hoofdpoort binnenrijdt.
3: Ja, prachtig. Ja, jongens, dit is gewoon 30 graden, denk ik, Benno, zo'n beetje. 25 graden, het is al een beetje gewoon één groot feest. Nu even over Jelle. Jelle, je zit nu een paar maanden hier. We hebben elkaar eerder in de studio gesproken natuurlijk. Nog steeds geen spijt?
4: Nee, absoluut niet. Zeker met zo'n evenement als dit. Dit is weer de zoveelste verschijningsvorm van evenementen die we hier over de vloer krijgen. Deze heb ik nog niet eerder meegemaakt in deze vorm. Dus ja, ik vind het echt waanzinnig.
3: Jij hebt heel veel in de moderne racerij gezeten natuurlijk. Hè, met Bascooter Racing vroeger in het hele verhaal. Ja. En historische race, historische auto's. Doet jou wat? Die oude gebakjes van de jaren 50, 60 en 70?
4: Ik heb gisteren zelfs tegen een aantal collega's gezegd, ik vind dit misschien qua auto en beleving wel misschien mooier dan de nieuwste GT3 die je voorbij ziet rijden. Maar hier zit zoveel emotie achter voor iedereen. Voor de kijker, voor de deelnemer, voor de teams die hier komen. Dus ik geniet.
3: Ja, want je ziet hier nog niet laptopjes op het dak verschijnen, zeg maar. Nee. Wat jullie wel deden.
4: Nee, zeker niet. Nee, hier zitten geen datalogsystemen in. En dat is een hele andere tak van sport. Maar die spreiding is natuurlijk waanzinnig.
3: Nou moet je het weekend keihard werken natuurlijk hier. Want er wordt heel veel van je verwacht, hè? Want je hebt best wel even wat schouders om op te gaan vullen. Ga je ook nog een beetje genieten, denk je, of niet?
4: Nou, elke passage van elke auto is natuurlijk genieten. Lange dagen, 100%. Vanochtend 6:30 begonnen en vanavond zwaaien we pas na de parade af als iedereen weer op zijn plekje staat. Dus ja, dat zijn lange dagen. Maar ondertussen, op het moment dat je al die smiles van iedereen ziet, van deelnemers, teams, fans, dan genieten we. Absoluut.
3: Dus als het jou ligt, gaan we nog 20 jaar door met de historische Grand Prix?
4: Als het aan mij ligt, zeker.
3: Ja, nou, dat betekent dat je 20 jaar hier moet werken.
4: Nou, dan hebben we die afspraak bij deze gemaakt.
3: Oké, nou. Dat gaat helemaal goed komen. Nou, ik vind het gewoon fantastisch. Wij gaan sowieso enorm genieten. Want ik ben zelf natuurlijk ook een historische liefhebber. Ja. En dus ik denk wel gewoon dat die HGP mag gewoon nooit weg, denk ik.
4: Het hoort er gewoon absoluut bij. Deze willen we niet missen.
3: Nou, we hebben de directeur van het circuit hebben we achter ons zitten. Die gaan we ook even daar gewoon even een biertje geven. Dan gaat het helemaal goed komen zo vroeg. Dan weten we absoluut gewoon zeker dat dit nog even doorgaat.
4: Ja.
3: Dankjewel. Ik geloof dat we een beetje aan de minuten zitten. Hè. Dat kan helemaal goed, hè? Zo. Ja, dat gaat helemaal. En wij gaan elkaar nog heel veel spreken, denk ik.
4: Absoluut. Leuk dat jullie er zijn.
0: Ja, mooi, hè? Rendel, dankjewel voor dit interview met Jelle Koeten. Hij is de nieuwe Head of Motorsport van het circuit Zandvoort. En uiteraard ook bekend uit 20 jaar racing van Bascooter Racing. Dus echt een racefamilie, daar komt hij uit. Zo dadelijk het weerbericht, maar eerst lekkere gouden ouwe uit 1965. Nou, toen was nog geen Robbie op de wereld, hoor.

0: understood. Lekker uit, 65, The Animals. En Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Ja, en dat heb jij even mooi uitgekozen, wat ja. Het weer is.
2: In Zandvoort begint de nieuwe week met zachte zeewind en aangename warmte. De zondag schijnt de zon geregeld en loopt de temperatuur op tot 27 graden. Maandag trekken er meer wolken voorbij, maar het blijft meestal droog en vriendelijk weer. Vanaf dinsdag laat de zomer zich steeds nadrukkelijk zien met veel zonuren. De dagen daarna wordt het nog warmer, met temperaturen die richting de 30 graden gaan. Op het strand zorgen de zee en de wind voor wat verkoeling tijdens de warme middagen. Zo belooft het een zonnige, warme en uitnodigende week aan de kust te worden.
0: Oh, lekker toch? Dus we krijgen echt zomers weer...
2: Zeg maar gewoon tropisch.
0: Subtropisch, ja, lekker. Ja. Nou, helemaal goed. Dank je wel weer voor het weer. En ook het weer vind je op de ZFM-app terug. Dagelijks wordt het op de app bijgehouden. Dus pak die er even bij. Ik heb weer een lekkere plaat. En dan gaan we ze dadelijk weer eens kijken op het circuit.

0: deeltje voor je. En dan deze muziek uit de luidsprekers van het Strandpaviljoen. Nou, daar zit je gebakken natuurlijk. Je hoorde Beckham met en Madame. We gaan weer naar het nieuws toe, Richard. Want ook dat hebben wij tussendoor voordat we zo dadelijk weer naar het circuit gaan. Want ja, jij hebt weer wat te melden aan het luisteraars.
1: Ja, ja, ja, zeker. Het gaat over de WOZ-waarde van Zandvoortse woningen. Na twee kalme jaren zien huiseigenaren de WOZ-waarde van hun bezit, de waarde die de gemeente op de woning plakt, weer fors stijgen. In Zandvoort ligt die gemiddeld voor het eerst boven de €500.000. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek dat het woensdag naar buiten brengt. Bovendien is het bedrag sinds 2023 niet zo hard gestegen. Nou, ik moet zeggen, ik heb even naar mijn eigen WOZ gekeken, maar dat was inderdaad behoorlijk veel hoger. Een gemiddeld huis in Zandvoort, koop of huur, maakt niet uit, heeft dit jaar een WOZ-waarde van €508.000. Om een idee te geven hoe hard het is gegaan, in 2019 lag de gemiddelde WOZ-waarde hier nog op €309.000.
0: Wauw, wat een verschil.
1: Ja, dat is echt een enorm verschil. Maar goed, de prijzen zijn ook enorm omhoog gegaan natuurlijk. Ik bedoel, dat ook. De gemiddelde WOZ-waarde in heel Nederland komt dit jaar uit op €439.000. Dus Zandvoort zit daar boven. Maar in plaats van naar heel Nederland te kijken, kun je natuurlijk ook kijken naar de 15 gemeentes die qua woningmarkt het meest op Zandvoort lijken. In die gemeente ligt de gemiddelde WOZ-waarde op €548.000. Dus dat is weer hoger dan hier. Dat de hoogste WOZ-waardes in de Randstad en rond Eindhoven te vinden zijn, dat is niet zo gek. De gemeente kijkt naar de marktwaarde van je huis en in die regio's zijn huizen momenteel het duurst.
0: Oké, ja, maar het is geen waardebepaling van je woning, hoor. Dus als je hem verkoopt, is het misschien een kleine richting die je op wilt met je huis?
1: Meestal iets meer, hè?
0: Maar ja, meestal.
1: De WOZ-waarde is van 1 januari 2025.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Die nu actief is, hè?
0: Nee, dan is het veel meer sowieso. Ja. Dus, nou, dankjewel weer voor het verhaal, Richard.
1: Ja, rijke gemeente.
0: Rijke gemeente, maar je kon toch ook bezwaar maken tegen een hoge WOZ-waarde? Kan dat nog steeds?
1: Ja, ja, ja? Natuurlijk.
0: Oké.
1: Okay. Alleen ze hopen, vorige keer was het nauwelijks hoger, de WOZ-waarde. En toen waren er heel weinig bezwaren. Maar ik denk dat er nu wel weer heel veel mensen bezwaar gaan maken.
0: Ja, flinke stijging hier ook. Dus, Nou, zo dadelijk gaan we naar het circuit. Maar eerst even een plaat. Als het zonnetje schijnt, dan draai ik hem heel graag hier op de Zandvoortse radio. Want die hoort er gewoon bij, hè? Deze van Frankie Valli en de Four Seasons. Hier is Oh What a Night.

0: Frankie Valli en de Four Seasons met die leuke single Oh What a Night. We gaan weer naar het circuit toe, Richard. Want ja, vandaag zijn er aanwezig onze collega's Ben Oveugen en Rendel Lawson. En ja, ik ben uiteraard heel benieuwd wie ze nou weer daar op het circuit hebben tijdens de historische Grand Prix.
1: Rendel, nou, we staan hier bij Michelin Motorsport. Jij wil straks Patrick Andriessen interviewen, maar wat, hij loopt hier met vier banden en velgen te sjouwen. Wat is de bedoeling?
2: Ja, ik denk dat hij nieuwe banden gaat zetten op zijn auto. Want Patrick is, die rijdt in de Interseries Formule 3 hier. Een Nederlander uit de baan Brugge. Okay. En hij is even aan het babbelen hoe hij ze wil hebben met de mensen van Michelin.
1: Maar leg eens uit, de Interseries.
2: Interseries is een soort Europees kampioenschap met Formule 3 auto's. En okay. Patrick is een aantal jaren geleden is hij in Magny-Cours is hij Europees kampioen geworden. En, dit jaar rijdt hij niet alle wedstrijden, dus dat gaat niet helemaal lukken.
1: Ja.
2: En dus mooi, hij zit even te praten met een van zijn grote tegenstanders hier.
1: Oh,
2: daar moet hij gaan winnen. Ja, Patrick is een hele fanatieke Formule 3 rijder.
3: Ah, fanatiek Rendel, dat, we doen ons best, maar inmiddels wordt ook een dagje ouder, dus
2: Ja, nou ja, laten we zo zeggen. Er zijn allemaal, ik ken het een beetje van wat er allemaal gebeurd is. Er zijn nieuwe onderdelen, de motor is dit jaar helemaal gereviseerd. Er zijn nieuwe onderdelen in de versnellingsbak gegaan, die was kapot. Ja. En nu sta je bij Michelin nieuwe bandjes te steken.
3: Tuurlijk, even zet je nieuwe banden erop. We gaan proberen wel die laatste tiendes eruit halen natuurlijk straks met de kwalificatie, want fanatiek zijn we dan natuurlijk weer wel. Ja, en het is natuurlijk ons thuiswedstrijd, dus dan proberen we wel het beste te laten zien van ons.
2: Hoe belangrijk is de HGP voor jou?
3: Nou, het is natuurlijk een fantastisch mooi evenement. Morgen, overmorgen, je ziet nu al dat er een hoop publiek komt. Daar doe je natuurlijk uiteindelijk toch een beetje voor. De mensen die komen kijken naar de historische auto's. Proberen ook altijd natuurlijk netjes het spulletje erbij te hebben staan. De auto's die mooi schoon zijn, mooi erbij staan. Ja, en als er dan morgen gewoon en overmorgen een hoop publiek komt, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het is fantastisch dat er zo'n evenement natuurlijk is in Nederland.
2: Jij hebt een heel lange racecarrière. Je hebt vroeger tourwagens gereden, formuleauto's gereden. Tegenwoordig doe jij het historisch, hè? Gewoon en tourwagens en Formule 3. Ja. Het verschil, een Formule 3 auto ten opzichte van een tourwagen.
3: Ja, dat is natuurlijk een totaal andere discipline. Een Formule auto is natuurlijk super licht, laat met remmen, enorm hoge bochtensnelheid, zeker met dit soort Formule 3 auto's. Dus dat is natuurlijk een heel andere discipline. Ja, ik vind zelf, maar goed, dat weet je van me, ik vind historische autosport vind ik gewoon mooi. Old school racen, geen stuurbekrachtiging, geen rembekrachtiging, gewoon helemaal niks. Alles moet je zelf doen. Ja, ik hou ervan.
2: Ja, jij doet samen met je monteur ook alles zelf, hè?
3: Ja, we doen alles zelf, samen met Sam, de monteur. Zijn we gewoon lekker iedere week in de werkplaats een beetje aan het hobby, om het zo maar te noemen. Gewoon zorgen dat alles netjes onderhouden wordt, alles netjes klaar staat. Het enige wat we eigenlijk niet zelf doen, buiten het normale reguliere controles, is de motor. Die gaat naar Italië, naar Eletti Motori, zoals dat zo mooi heet. En die doet eigenlijk alle motoren voor het hele veld. En die is echt een specialist erin. Maar de rest, versnellingsbak, ophanging, alles doen we zelf.
2: Nou, sta je een heel warm weekend tegemoet. Ja, hoe warm wordt het in die cockpit?
3: Oh, nou, weet je, het ergste is als je stilstaat. Dan heb je natuurlijk de zon die er volop brandt, dus met de pre-crit. Startopstelling is natuurlijk even een momentje dat je lastig is. Als je helemaal rolt, dan heb je toch die rijwind, omdat er natuurlijk open auto's zijn met die Formule auto's. Dus dan valt het wel mee, dan is het wel te doen. En ik heb altijd mijn versier een klein kiertje, dat ik even wat frisse wind eronder krijg. Maar het ergste is het stilstaan.
2: Dat stilstaan en dan ga je dood, hè?
3: Dan ga je dood. Dus dan is er altijd het parapluutje erbij. En zorgen dat we een beetje in de schaduw kunnen blijven.
2: Ik moest dus straks, ik heb nu eens een beetje gekeken bij de prikrit. Daar is geen schaduw,
3: nee,
2: hoor.
3: Daar is geen schaduw. Dus daarom ook het parapluutje mee. Ik had toen straks, was ik in de eerste vrije training, wat overigens op zich wel goed ging, heb ik even een nieuwe remschijf, een nieuwe remblok ingeremd. Dus daar moet je altijd een hele procedure voor volgen. Maar ja, dan moet je ook weer binnenkomen, even af laten koelen. Nou, dan zet ik hem gewoon helemaal tegen de pitbox aan. Gewoon lekker in de schaduw. Dat je in ieder geval even een beetje de koeling erin houdt. Want nou, ik denk voor dit soort dagen, zeker met vandaag moeten we drie keer rijden. Ja, dat is killing met die temperatuur.
2: Nou is ook historische racerij, dat weet ik een beetje uit ervaring, is ook een familiegebeuren. Je vader en moeder zijn erbij, maar die gaan al hun heel leven zo'n beetje dat jij in de racerij zat mee, hè, denk ik.
3: Ja, die gaan eigenlijk iedere wedstrijd mee. En ik was 7 toen ik begon met karten. Nou, op mijn 18e de autosport in, ik ben nu 49, dus reken maar uit. En eigenlijk al die jaren zijn mijn ouders altijd meegegaan. Ik denk dat het de wedstrijd die ze gemist hebben, die zijn op twee handen te tellen.
2: Dus, ja. Dus die oude is er wel een beetje klaar mee nu, of niet?
3: Nee, nog steeds niet. Nou, je kent hem, hij is nog fanatieker dan ik ben. Als hij langs de kant staat. En als het dan zeker als het niet helemaal gaat zoals we willen. Hoor jongen, dan staat hij te vloeken en te tieren. Dan...
2: Ja, ik heb het gezien. Hè, want, ik ben een paar keer mee geweest met je. We hebben natuurlijk een van de mooiste wedstrijden. Was natuurlijk Paul Ricard in.
3: Ja, dat is 3 jaar geleden inmiddels alweer. Ja. 23 was dat in april. Paul Ricard, Zuid-Frankrijk, was het Europees kampioenschap, via Europees kampioenschap Formule 3. En dat was natuurlijk een fantastisch evenement. Ook een beetje vergelijkbaar met de historische Grand Prix, alleen dan in Frankrijk. Grand Prix de France, historiek. En het was zo'n weekend, het was de eerste wedstrijd van het seizoen. En alles viel al meteen op zijn plek. Heel het weekend klopte. 2 overwinningen en uiteindelijk Europees kampioen geworden. Ja, die staat hoog op het lijstje.
2: Ja, en jouw vader, want ik stond in de pitstraat daar te kijken. Die sprong zo wat over die vangrail heen. Toen jij over de streep ging.
3: Ja, nou ja, dat heb ik dus van horen zeggen, want dat heb ik zelf natuurlijk niet gezien. Nou,
2: wij hebben dat wel gezien. En, het was een beetje zoals vroeger Colin Chapman dat deed met Lotus. Hij wilde echt gewoon echt helemaal zo van, nou, daar is hij.
3: Ja, nou, weet je, dat zijn natuurlijk gewoon emotionele momenten. Weet je? En op dat paard ook al zo lang meeloopt. Ja, als er dan zo'n wedstrijd, als er dan zo'n weekend alles lukt, ja, dat vindt hij natuurlijk ook fantastisch. En dan is hij ook trots en dat is mooi.
2: En nou, je verwachtingen voor dit weekend?
3: Nou, weet je, de auto die is heel goed. Het is de eerste wedstrijd die ik nu met de Interseries meerijd. Dus ik ken de concurrentie natuurlijk wel, maar ik heb het hele seizoen nog niet met ze gereden. Er zitten een paar snelle jongens bij. Toen net in de eerste vrije training, ondanks dat ik de rem aan het inremmen was, had ik toch de snelste tijd. Dus dat is op zich wel mooi.
2: Maar goed, daar ziet u me niet om die rem in te remmen.
3: Nee, eigenlijk niet. Maar ik kan het toch niet laten om dan even 1 rondje gas te geven. Dus dat ging op zich goed. Maar goed, de hele snelle jongens die waren er nog niet bij. Maar ik verwacht zelf dat we in ieder geval in de top 3-4 mee moeten kunnen doen.
2: Ja. Dus we gaan podium krijgen.
3: Dat hoop ik wel, ja. Ja, dat moet lukken.
2: Nou, heel veel succes dit weekend.
3: Dankjewel.
2: Rij met een hele grote glimlach en dan ben je altijd sneller.
0: Ja, mooi weekend daar op het circuit natuurlijk met de historische Grand Prix. Gisteravond al de parade door het dorp. En dan hoorde ik heel veel mensen denken en er was ook een discussie over Richard. Van is het nou vrijdag of is het nou zaterdag? Op de ene plek staat vrijdag en op de andere plek zaterdag.
4: Ja, het was zaterdag.
0: Het was op zaterdag, maar daar voetballen wij natuurlijk, hè?
4: Ja,
0: dus dat, om 7 uur.
4: Ik denk dat er geen sterveling gaat kijken op het moment dat ze die parade houden op zaterdag.
0: Nee, en de horeca zit er ook niet op te wachten als ze in één keer een parade door de Halterstraat heen rijdt, terwijl iedereen aan het feest is voor de voetbalwedstrijd. Althans, ik ga ervan uit dat het gewoon een feestje gaat worden natuurlijk.
4: Dat hoop ik al.
0: Heb jij daar vertrouwen in? Of,
4: Ja, we moeten natuurlijk in de kern moeten we kunnen winnen van die Zweden. Maar ja, laten we eerlijk zijn, als we nou kijken naar wat ze tot nu toe hebben gepresteerd bij die oefenduels en Japan. Ja, dan wordt het wel gewoon moeilijk. Zeg maar, het moet gewoon maar eerlijk zijn.
0: Ja, en er komen heel veel goede dingen uit Zweden natuurlijk.
4: Ja, naast IKEA bedoel je. En ABBA.
0: En ABBA, ja. Vooral ABBA.
4: En vroeger had je Saab en Volvo.
0: Volvo ook nog goede auto's. Dus, Nou, we gaan nog 2 plaatjes draaien. En die hebben allebei met voetbal te maken. Ja, jij zei het al, ABBA. Gaan we ze dadelijk draaien. Maar eerst gaan we de WK-hit hier in Nederland voor je draaien. En die is ook bekend van de Albert Heijn reclame natuurlijk. Hè? Samuel Welten heeft die song gemaakt. De leeuw komt eraan.

0: Ja, de Leeuw komt eraan. Zeker vanavond om 7 uur is de wedstrijd. En gaan we natuurlijk met z'n allen juichen voor Oranje. Laten we hopen dat het een mooi Oranjefeest gaat worden daar in Amerika. En dat we deze gewoon eventjes gaan winnen.
1: En wat denk jij erop?
0: Ik denk 1-1.
1: Jij denkt ook 1-1.
0: Ja.
1: Nou ja, ik rekende net voor hè, dat als wij Tunesië daarna lekker inmaken, dan worden we nog eerst in de pool.
0: Dus... Ja, maar dan moet je Tunesië wel eventjes inmaken.
1: Ja, ja.
0: Dus niet te makkelijk overdenken.
1: Nee, als we bijvoorbeeld maar met 1-0 winnen van Tunesië, of gelijk spelen, ja, dan zijn we het haasje.
0: Yes, nou ja, we zien het vanavond. Jij ook gelijk spel dus.
1: Ja.
0: En dan ook 1-1? Of,
1: Ja, laten we maar 1-1 noemen.
0: Allebei, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, dankjewel weer voor dit uur. Zometeen zijn we er weer. En inderdaad, de beloofde plaat. Ja, voor iedereen die voor Zweden is, deze van ABBA natuurlijk. Oh, wat wil je zeggen?
1: De winnaar takes it all?
0: Nee, thank you for the music.
1: Oh, thank you for the music. In fact,

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 20 minuten is de vertraging. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 door de afsluiting van de A44 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Ja, lekker, de zon schijnt hier in Zandvoort. En welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Rockabye, hoor je, een lekkere single van alweer een paar jaar geleden van de band Clean Bandit. En dat deden ze samen met onder meer Jean-Paul en Anne-Marie. We zijn er weer met het tweede uur van dit programma. Heel veel historische Grand Prix natuurlijk, maar ook nog de gebruikelijke dingen, toch?
1: Ja, we gaan Caroline Hillenaar bellen van World of Dino's. Om te kijken wat haar visie is, hoe het gaat. En dat doen we zo. Dan hebben we nog een evenementenagenda. En we hebben nog twee interviews. Ik begreep met Chris Schotanus.
0: Chris Schotanus, de fotograaf.
1: En de fotograaf. En Michael Siemering, als het goed is. Als ze die te pakken kunnen krijgen.
0: Oké.
1: Ja, dus dat wordt een heel vol uur weer.
0: Zeker weten. Nou, ik heb er zin in. Jij ook?
1: Zeker,
0: ja. Mooi, dan gaan we er tegenaan, Richard. En dan starten we de volgende plaat weer in. Blijf nog even in de disco-achtige stijl. Doen we ditmaal met een disco-klassieker uit de jaren 80. Phil Fearn en Galaxy hadden onder meer een hele grote zomerhit. Met Dancing Tides. Dit is wat minder bekend van plaatje van ze, maar wel heel leuk. Hier is I Can Prove It.

0: En zo draaiden we hem bijna helemaal, hè. 6 minuten lang. Phil Perrin en Galaxy en I Can Prove It uit de jaren 80. Nou, sinds alweer een tijdje hebben we een mooie nieuwe bestemming voor het casino hier in Zandvoort.
1: Zeker.
0: The World of Dino's.
1: Ja, leuk.
0: Jij bent al binnen geweest, hè?
1: Ik ben er binnen geweest. Ik vond het erg leuk om dat gewoon te gaan bekijken. Ik denk, ja, we hebben dat in Zandvoort. Nou, weet je, dan vind ik dan ook als Zandvoort, dan moet ik dan ook naar naartoe. Dus ja, vandaar. En nou, ik vond het ook wel eens leuk om iemand in de radio, in de uitzending te krijgen die er al iets over kon vertellen. Ik zal eerst nog even kort nog even een inleiding geven en dan gaan wij haar in de uitzending halen. De rondtour door het gebouw start in een donkere, grotachtige ruimte met bewegende beelden en geluidseffecten. Aansluitend volgt een route door bos- en moerasdecors, waarin grote schermen en speciale effecten de prehistorie tot leven wekken. In de kelder is interactieve zone over archeologisch onderzoek waar kinderen actief aan mee kunnen doen. Terwijl op de bovenverdieping levensgrote, bewegende dinosaurussen worden opgesteld. De dino-modellen, bekend van eerdere edities in onder meer Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven en Halfweg, worden door voor Zandvoort deels aangepast aan de hoogte van het gebouw. Ja, het is wel grappig op dat soms dan hebben ze gewoon even wat tegeltjes eruit gelicht boven aan het plafond. Omdat zo'n hoofd dan nog even er doorheen moet.
0: Oh, wauw.
1: Dus het is inderdaad een beetje aan de lage kant. De organisatie mikt op circa 65.000 bezoekers per jaar. De expositie geldt als tijdelijke invulling vooruitlopend op de herontwikkeling van het terrein, waar in de toekomst onder andere woningen en een hotel zijn voorzien. De expositie is geopend in de weekenden, tijdens feestdagen en in de schoolvakanties. De toegang is €24,50. Nou, we hebben nu aan de lijn Caroline Hillenaar van The World of Dinos. Hallo Caroline.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, jij hoort bij de organisatie van World of Dinos.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik hoor bij de organisatie. Ik verzorg onder andere de reclame, de marketing. Maar natuurlijk, we zijn allemaal betrokken bij de hele tentoonstelling.
1: Ja, ja. En doe je dat dan fulltime of is dat een deeltijd?
2: Voor mij is het een deeltijd, maar er zijn natuurlijk wel mensen die dat fulltime doen.

0: maar we hebben er enorm veel andere die ook fantastisch zijn. En we hebben nu inderdaad boven een soort tentoonstelling en beneden is meer het interactieve spel. En dat is voor ons ook nieuwer vergeleken bij de lopende, reizende exposities die wij normaal hadden. In de plaatsen die jullie ook al noemden. Dus ik vind het, boven is het echt fantastisch, vind ik. Want je komt binnen en het is net of je een film inloopt. Het is geen scherm, maar je staat wel oog in oog met een T-Rex die beweegt en die geluid maakt. En ik vind ook als je daar loopt en je ziet die kinderen binnenkomen, sommigen rennen eerst even terug, want die moeten ook eraan wennen dat het donker is. En dan ook nog dat brullende geluid. Dus sommige kinderen die schrikken even, maar als ze er eenmaal doorheen zijn, dan vinden ze het fantastisch. En dan, dan willen ze ook dichterbij komen. En dat is gewoon fantastisch om te zien. En dat vind ik echt wel heel mooi. Je loopt zeg maar op een soort vlonderpad door verschillende soorten natuur. Je hebt jungle, moerassen, maar ook grotten. En elke keer zijn er weer andere dinosaurussen die je tegenkomt. En we hebben ook bordjes erbij staan, zodat mensen ook gewoon zien van wat aten die beesten. En daar kwamen ze voor. En dus je leert er ook nog wat van.
1: Nou zag ik, want ik ben erg van de bordjes, ik vind dat al erg leuk. maar ik heb toch bij behoorlijk wat dino's helemaal geen bordjes gezien toen ik er rondliep. Dat is alweer helemaal aan het begin. Is dat inmiddels verbeterd of zijn er gewoon nog een hoop bordjes ontbreken?
0: Er zijn zeker meer bordjes gekomen. Want we zijn toen eigenlijk vrij vlot open gegaan, die 25 april. En inmiddels zijn er een aantal zaken verbeterd, waaronder die bordjes en ook een betere verlichting boven die bordjes.
1: Ja, want ik moet inderdaad zeggen, ik had steeds mijn mobiel erbij nodig om te kunnen lezen wat er stond.
0: Ja. Ja, dat is triest natuurlijk om te horen. Maar dat zijn wel verbeterpunten die inmiddels zijn aangepakt. Dus er zijn meer bordjes en ook betere verlichting boven de bordjes.
1: Ja, nou is dit een tentoonstelling van 2 jaar. Je had het over een reizende tentoonstelling hiervoor. Hè, waaronder Halfweg en Den Haag en Den Bosch. Hoe lang waren die tentoonstellingen daar gemiddeld?
0: Ja, dat wisselde. In de zomervakantie was dat vaak 1 week of 8.
1: Oh, dat is niet lang.
0: Nee, en dat was dan soms ook met een uitbreiding naar nog wat weekenden in september. Maar met de kerst kon het zelfs wel zijn dat het maar 4 weken was. Dus dan zetten wij de zeg maar wat je nu in de bovenverdieping ziet in Zandvoort, zetten we neer in bijvoorbeeld de Brabanthallen of in de jaarbeurs in een hal. En dan was dat de tentoonstelling voor dat moment. En wat we ook doen is dat wij met bepaalde dierentuinen in Nederland afspraken hebben. Onder andere met Park van Libema, dat ze tijdelijk een aantal dinosaurussen in hun park hebben. Dus dat was eigenlijk het begin. En nu kwam natuurlijk de grote kans vanuit Zandvoort, omdat ze zochten naar een tijdelijke bestemming. En toen dachten we, het is voor ons ook heel fijn om het een keer wat langer neer te kunnen zetten. En vandaar ook die invulling in de kelder met meer interactieve spellen. En dat was in het begin ook beperkt, maar dat wordt ook nu inmiddels steeds uitgebreider. En dat verschilt. Je kan ook gewoon in een zandbak graven waar kleurtjes, zeg maar, rivieren en bergen laat verschijnen. Maar je hebt ook heel interactief, weet je, dat je een puzzel kan leggen in de muur, zodat je een dino legt, zeg maar. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk voor allerlei soorten leeftijden waar je die interactieve spelen mee kan doen. Ja. Maar we hebben ook kleurplaten met kleurpotloden en stiften voor de allerkleinste.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik me wel dat ik een aantal keren wel zo'n interactief gedoe dat ik daarmee bezig ben geweest. En dat was inderdaad best wel leuk. Je moet wel even als volwassene wel even kijken van wat is voor kinderen en wat is voor volwassenen. Maar dat was inderdaad best leuk om te doen. Wat zijn de plannen voor als jullie hier weggaan? Hè? Dan hebben we het over een kleine 1,5 jaar, denk ik, ruim. Wat zijn dan de plannen?
0: Nou, de bedoeling is inderdaad dat we tot en met de kerstvakantie van volgend jaar, dus 2027, blijven. En ondertussen blijven wij gewoon

0: dino's plaatsen in dierentuinen of andere parken. En zijn we bezig met het vinden van weer tijdelijke locaties na 2027 waar we ons dan op voor kortere termijn vestigen. En ja, dat betekent ook nu dat we steeds vaker ook kijken naar nog meer dino's aanschaffen, zodat we nog meer ook variatie kunnen bieden weer in nieuwe tentoonstellingen.
1: En wil je dan ook zo'n semi-permanente tentoonstelling hebben?
0: Nou ja, zeg nooit nooit. Je weet het niet, hè. Nu kwam dit op ons pad. Dit hadden wij ook niet vooruit bedacht per se. Want op zich, die reizende exposities in steeds verschillende plekken beviel ons ook goed. Maar dit was natuurlijk een uitgelezen kans om daarop in te spelen. Dus dat zou best kunnen. Maar dat is een beetje te ver vooruit.
1: Oké. Ja, je hebt nog anderhalf jaar. Hey, en jullie zijn een organisatie, hè? Wat is het, een commercieel bedrijf of is het een stichting? Hoe moet ik dat zien?
0: We zijn een BV, inderdaad.
1: Oh, een BV. Ja, en wat is jullie missie en visie?
0: Missie en visie, ja. Van het World of Diners is het vooral dat we zeggen van we willen de mensen meenemen in de tijd van de dinosaurussen. Dus het moet een combinatie zijn van leerzaam en attractie. Mm-hmm. En we zijn een BV, dus we hebben natuurlijk ook gewoon dat we niet willen dat we het geld op toe moeten leggen.
1: Nee. Oké, nou Caroline, ontzettend leuk om je te spreken over de World of Dino's. Mochten jullie nou nog een keer iets echt te melden hebben over deze expositie, kom dan, geef dan even een seintje en dan gaan we je weer bellen. Is dat goed?
0: Superleuk. Ja, nou, dankjewel voor de aandacht en jullie nog een hele fijne uitzending.
1: Oké, dankjewel. Tot kijken.
0: Doei. Hoi.
2: Ja, dat was Caroline.
1: Ja.
2: Ja, leuk gesprek trouwens. Ja. En dan weten we weer meer over wat daar nou binnen gebeurt bij het Oude Holland Casino. En wel mooi dat zo'n organisatie besluit om dat tijdelijk op te pakken. Dat er toch iets mee gebeurt. Hè? Anders zou het gewoon leeg blijven staan. Dat schiet allemaal niet op.
1: Ja. Dan weet je natuurlijk niet wat er anders in gekomen was. Maar is wel een hele leuke.
2: Er waren voldoende mensen. Je kon je een tijd aanmelden. En uiteindelijk was dit het beste idee. En zitten ze geheel terecht in het Holland Casino.
1: Ja. Nou is het zo, Rob, dat de kosten zijn €24,50. Ik persoonlijk vind dat dan wel een beetje aan de hoge kant. Want je bent er toch eigenlijk ook wel weer. Het duurt niet heel lang voordat je er doorheen bent. Maar wij hebben ze even internet afgestruind. En toen zijn we bij Tripper aangekomen. Tripper.nl. Ken je dat, die website? En daar konden we voor €18,50 een kaartje krijgen. Dus dat is misschien voor de Zandvoorters een idee. En ik heb ook een. Oh ja, die kan je dus kopen op www.tripper.nl. En ik heb nog iemand gesproken via mijn kapper. En die had zelfs een ticket gekocht voor €4,50 bij vakantieveiling. Dus daar zou je ook nog even op kunnen kijken.
2: Wauw, ja, dat zijn wel mooie tips, Richard.
1: Ja.
2: Nou, dankjewel. Ga ook lekker een keertje kijken daar bij het Oude Holland Casino. De Walk of. World of Dino's. En Walk the Dinosaur, dat is de plaat die we nu gaan draaien. Even helemaal in die stijl blijven. Was Not Was, had daarmee een hit. Boom, boom, like a boom.

0: Ja, dan moet ik eerlijk zeggen. Sorry. Maar de dinosaurussen zijn inderdaad dood, hoor. Die daar in tentoongesteld worden. Er zit geen leven in die beesten. Maar wel heel leuk om te gaan kijken. The World of Dinos. Vandaar ook Was Not Was en Walk the Dinosaur. Half vier, klokje voor mij, betekent evenemententijd.
1: Ja, Rob, we gaan weer mindful wandelen. Nou, wat is mindful wandelen? Mindful wandelen is wandelen in stilte. Op deze manier word je niet afgeleid en kun je helemaal in het hier en nu komen. Je kunt dan echt genieten van de dieren, de planten en de prachtige duinen. Halverwege krijg je een kopje koffie en thee met iets lekkers. De wandeling duurt 3,5 uur en is zo'n 8 kilometer. De volgende wandeling is op zaterdag 11 juli, met een L, Kennemerduinen, ingang Blekenberg. Deze zomerse wandeling geeft waarschijnlijk de mogelijkheid om een frisse duik te nemen aan het einde in de Oosterplas. Dat is echt een prachtige, prachtige plas om in te zwemmen, maar ook sowieso om te zien.
0: Dus zwembroek mee.
1: Ja, dus zwembroek mee. We lopen in prachtig duingebied met veel afwisseling van binnenduin, en dat is veel bos, en middenduin, dat is meer open. Een heel afwisselend landschap waarbij water en duin elkaar speels afwisselen. Deelnemers waarderen deze wandeling met een 9,4.
0: Wauw!
1: Ja, dat is hoop, hè?
0: Is echt heel, heel goed gewaardeerd.
1: Ja. Nou, de tijd is van 11:30 tot 2.
0: Kijk, helemaal goed. Nou, dankjewel weer. Zeker leuk om even te kijken. Welke, nog een keer, waar kunnen ze informatie vinden?
1: Oh ja, dat heb ik vergeten te zeggen. www.mindful-wandelen.nl www.mindful-wandelen.nl.
0: Dankjewel. We gaan weer naar het circuit.
1: Ja. Ik heb nog even het programma bekeken van morgen. Overigens, het circuit is om 8:10 morgen weer open. Tot 5:05. En de toegang is €20. Voor liefhebbers die daar naartoe gaan.
0: Dan heb je hele mooie races.
1: Ja. Nou, wat, ik heb niet alle races, ga ik nu noemen, maar een beetje de belangrijkste. De F3 Classic Interseries, die is om 9:10. Dan de Masters F1 Demonstration, die is 9:50. De Historic Grand Prix Cars, dat is 10:45. Dus dat zijn de jongens die zo'n lawaai maken. De Demonstration is om 10:55. En de Masters Endurance Legends is om 4:50. En de Super 60's is om 4:15. En daarvoor zijn ook allemaal nog races en demonstraties. Dus het gaat continu door. Maar dat werd nu een beetje te veel om te vermelden. Dus heb je daar zin in? Morgen met z'n allen naar het circuit.
0: En ik zag bij de parade trouwens gisteravond ook gewoon oude personenauto's meerijden. In welke klasse zouden die dan uitkomen op het circuit?
1: Ja, of niet? Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Want ik heb inderdaad een paar auto's gezien. Die waren volgens mij uit 1910 of zo.
0: Dus in 1910, ja.
1: Dus ik kan me niet voorstellen dat die nog in een race rijden.
0: Het zou zomaar kunnen. Nou ja, morgen dus ook weer een historische Grand Prix. En vandaag zijn we daar ook, want we hebben onze verslaggevers daar ter plekke. Dan hebben we het over Rennel Lossen en Benno Veugen. En ja, ze zijn hem tegengekomen, hoor. De fotograaf van het circuit, al jarenlang, is dat Chris Schotanus.
2: Nou, Rendel, we staan nog steeds in het paddock. We komen eigenlijk geen stap verder, want ja, naast jou staat Chris Schotanus. Natuurlijk onze Zandvoortse top sportfotograaf. Want Chris, hoe gaat het?
3: Ja, het gaat goed. Dankjewel voor het compliment sowieso. Dus nee, het gaat goed. Het is weer de HGP. Een van de mooiste weekenden van dit jaar. Dus wat moet ik nog meer zeggen? Het zonnetje is erbij. Top evenement. Lekker toegankelijk voor iedereen. En mooiste weekend van het jaar bijna, zou ik zeggen.
4: Chris, circuit Zandvoort zonder Chris Schotanus. Het is bijna niet te voorspellen.
3: Nee, maar in principe ben ik het zelf niet van plan. Ik weet niet hoe de toekomst komt. Maar ja, ik moet nog 10 jaar tot mijn pensioengerichte leeftijd, maar ik denk dat ik het nog wel 20, 30 jaar doe, zolang ik het vol kan houden.
4: Ja, maar het mooiste is, als je daar kijkt, wat ik eigenlijk afvraag, waarom staat er hier nog geen bungalow en je woont hier zowat?
3: Ja, mijn bungalow staat 5 minuten het dorp in, dus ja, dat is op zich ook al heel dichtbij. Dus ik ben er heel blij mee.
4: Een enorme thuiswedstrijd. Want je zegt, je gaat nog 20 jaar mee, maar volgens mij, als ik even heel eerlijk kijk, de opvolging is er al, hè?
3: De opvolging loopt hier ook rond. Wij zijn beide dit weekend aan het fotograferen. Mijn dochter die komt ook nog fotograferen. Dus ja, het is een hele familiebedrijf geworden. Dus ik heb een opvolging wat dat betreft.
4: Nou, ik ben heel erg bekend natuurlijk sowieso hier op circuit Zandvoort. Miljoenen foto's, denk ik, als we over je hele keer gaan kijken. Ik denk dat het, laat het zo zeggen, het hele datacentrum van Haarlem is een beetje jouw foto's, denk ik.
3: Ja, ik heb heel veel foto's inderdaad. Het is ongelooflijk veel. Laatst moest ik toevallig nog uit mijn negatieven wat zoeken. Ik heb thuis ongeveer 25 ordners vol staan met negatieven nog van voor de eeuwwisseling. Dus ja, dat behelst heel veel beelden en foto's van de afgelopen ja, 30 jaar, 35 jaar ongeveer.
4: Maar dat betekent dat je 90 moet worden om dat allemaal te digitaliseren, of niet?
3: Ja, ik ga het niet zelf doen, want dat is iets te veel werk. Maar ja, dat klopt inderdaad. Ja, als ik ooit naar pensioen ga of moet, dan heb ik daar nog, kan ik dat nog doen om alles te digitaliseren en te rubriceren. Ik ga me niet vervelen de rest van mijn leven.
4: Oké, mooi. Buiten het circuit doe jij ook heel veel in Zandvoort zelf, hè? Qua fotografie. Voor de krant en voor andere zaken.
3: Voor de kranten doe ik veel fotografie. Ik doe buiten de autosportfotografie heel veel fotografie. Wel in de automotive branche. Dus voor bladen als Autoweek. Dat soort dingen. En ik doe heel veel jubileumfeesten van de grote Nederlandse bedrijven. Dus ja, het houdt me wel van de straat inderdaad. Ja, ik fotografeer wel iedere dag ergens. Maar in het seizoen zit ik inderdaad toch wel 2-3 dagen door de week zoek op het circuit. Bij bedrijfsdagen, trackdays, allemaal dat soort dingen.
4: Ja, jij hebt hier waarschijnlijk op de HGP ook heel veel klanten lopen die jouw foto's natuurlijk willen hebben. Als ik nou even kijk van wat er allemaal staat. En er staat van alles wat, hè? Formuleauto's, tourwagens, nou verzin het maar, oude auto's, volgensauto's. Wat heb jij nou het liefst voor jouw lens zitten? Dus wat wil je heel graag fotograferen?
3: Ja, ik vind die klassieke Formule 1 auto's, de Masters Racing Legends, zijn toch echt wel echt mooie auto's. Want die heb ik natuurlijk in mijn jeugd, toen ik 8, 9, 10, 11, 12 was, heb ik die zien rijden bij de Grand Prix hier. Dus, en nu zie je ze ook weer rijden en dat vind ik wel heel mooi.
4: Ja, en dan liep je daar met je klikklak 36 mm cameraatje, denk ik?
3: Ja, mijn vader nam me mee naar de squeeze en die had de camera mee en die gaf me die camera wat in de handen. En zo is het zaadje geplant, om het zo maar te zeggen.
4: Ja, tegenwoordig is het allemaal digitaal, want je hebt nou, er zitten hier, ik zit even te kijken, beste luisteraars, maar je ziet camera's met lenzen, daar kan je volgens mij Engeland mee fotograferen, zo ver weg.
3: Ja, daar kun je redelijk mee dichtbij komen inderdaad, ja klopt.
4: Ja. Heb je van die Formule 1 auto's een favoriet die je zegt, nou die ga ik zo mooi belichten?
3: Nee, ik vind ze allemaal even mooi. Ja. Ik heb geen echte één favoriet waarvan ik helemaal smelt. Ik vond de zeswieler heel mooi, die de afgelopen jaren is geweest. Was niet de originele, maar toch. Die heb ik inderdaad al 7-jarig jongetje nog zien rijden zelf bij de Grand Prix. Dat vond ik vorig jaar heel mooi om te zien. Wetende dat het niet helemaal de originele is van uit 77.
4: Ja, maakt niet uit.
3: Dat vond ik een hele mooie auto. En voor de rest vind ik, ik vind al die auto's mooi. Ja. Wat ik heel veel zie rijden, vind ik echt heel mooi.
4: Ja, ik vind het helemaal geweldig, want ik ken jouw werk een beetje. Jij weet de plekjes hier op Zandvoort wel, want ik denk dat jij hier 1 miljoen kilometers gelopen hebt, denk ik.
3: Ja, ik heb hier, ik denk dat er is geen plekje op het circuit achter de vangrail waar ik nog niet gestaan heb om een foto te maken. Ik probeer wel eens nieuwe plekjes te ontdekken. Dat is nu 5-6 jaar geleden met het nieuwe circuit, met de nieuwe verbouwing, heb ik weer nieuwe plekjes kunnen ontdekken. Er is geen plekje langs de baan waar ik niet uit die hoek heb gefotografeerd.
4: Oké, nou dan moet ik wel zeggen dat een aantal jaar geleden heb ik foto's van jouw dochter gezien. Qua sfeer en gewoon hoe de autosport belevingswereld is, kan je wel wat van je dochter leren, hoor.
3: Ja, dat geloof ik heel graag, dat geloof ik heel graag. Ik ben natuurlijk echt klasse. Vroeger was het heel veel, als je al die negatieve kijkt, heel veel alleen langs de baan. Terwijl eigenlijk op de paddocks in de pits met de menselijke interactie is eigenlijk veel leuker om later terug te kijken. Dus dat klopt inderdaad, ja, dat is eigenlijk veel leuker. En die foto's
4: dus als fotograaf ben je nooit uitgeleerd?
3: Nee, ik ben nooit uitgeleerd, sowieso niet. Nee, ik leer nog iedere dag bij, dus ook van mijn dochter.
4: Ik vind dat wel prachtig, hè. We gaan er enorm van genieten, de plaatjes na de Campri.
3: Dankjewel.
5: Ik heb nog even een vraag, Chris. Wanneer is voor jou een foto geslaagd eigenlijk? Want ben je er tevreden over?
3: Als ik er tevreden over ben en de klant is ook tevreden. En ik heb wel af en toe blij. Nou, dit is wel een heel mooi fotootje. En als dan de klant ook nog terugkomt, nou, dat was een mooi fotootje, dan ben ik blij.
5: En geef eens een voorbeeld. Hoe kan dat eruit zien? Is het bijvoorbeeld je raceauto waar enorme snelheid in ligt?
3: Dat is heel mooi. Ik bedoel, als je mooi een panning shot kan maken. Maar wat ik ook bijvoorbeeld bij de Grand Prix had. De eerste Grand Prix had ik in gedachten een startfoto vanuit de tarsenbocht. Niet helemaal recht, maar een beetje uit het lood. Dat je dus het hele startveld zag en de volle tribunes en nog een beetje de skyline. Tussen aanhalingstekens van de skyline van Zandvoort. Zo erg skyline is het ook niet.
5: Maar spelers.
3: En dat was inderdaad, dat, dat, dat vond ik een heel mooi plaatje. En dat, ja, die maak ik ook ieder jaar, want ik weet dat de klanten willen ook, de circuit in dit geval en de organisatie van de, die willen hem ook heel graag hebben. Maar morgen maak ik ook een startfoto. Dan heb je de hele pitdak is dan vol met al die mensen, die vlaggen mooi, mooi blauwe luchten en die klassieke Formule 1 auto's die dan van start gaan. Vind ik geweldig.
5: Ja. Nou Chris, ik ben blij dat we je hebben mogen spreken, want ja, je bent altijd reet te druk.
3: Voor jullie maken altijd tijd, dat weet je.
5: Goed zo, dankjewel. Fijn weekend.
3: Fijn weekend, jullie ook.
0: Goed. Ja, dag Chris. Ja, ook altijd bij ons in de uitzending met Ben Afheugen. Chris Gortanus, de fotograaf van het circuit. En ook voor andere dingen hoor, maakt hij prachtige foto's. Dus dat is leuk om hem weer even te horen hier op de radio. Nou, we hebben zometeen nog een interview in dit uur. En dan gaan we kijken en praten met Michael Siemerink. En wij, dat zijn dan Benno en Rendel, die vandaag op het circuit zitten. Want het is historic Grand Prix tijd. En morgen ook nog. Dus iedereen is daar van harte welkom. En lekker genieten van dat mooie lawaai herrie op het circuit.

Het feest kan beginnen, want Justin de Wild is binnen met Cheerio. Lekker hè, om die platen weer te horen. De nummer 1 uit de Nederlandse top 40 van dit moment. En die plaat blijft het maar goed en goed doen. Ook een lekkere single. Dus vandaag gedraaid hier op de zaterdagmiddag bij Zandvoort op zaterdag. En hier is Delegation met Where

0: Delegation was dat uit de jaren 70 met Where is the Love? Nou, we zitten vandaag heel veel op het circuit Zandvoort. Want daar is een van de mooiste evenementen van het racejaar gaande. De historische Grand Prix heb je waarschijnlijk alweer gehoord buiten de raceauto's. En het geluid vanaf het circuit. Maar het is ook heel leuk om dat zelf op het circuit te beleven. En dan zit je daar uiteraard nog meer in de herrie.
1: Terwijl Rendel de microfoonsnoer uit elkaar probeert te halen, Rob. En we proberen elkaar verstaanbaar te krijgen. Want Rendel, het is wel... het is wel voor de geluidsliefhebbers. Die komen in ieder geval wel aan hun trekken. Hoe het weekend ook zal verlopen.
2: Ben jij al doof?
1: Ja, nou, ik kan je nauwelijks verstaan af en toe.
2: Ja, niet normaal, hè? Het is serieus lekker lawaai buiten.
1: Ja.
2: Ik geloof dat de Tourenwagen legende rijden nu. En daar zitten een paar oude DTM-auto's bij. Oh, die maken wel herrie. Dat is wel mooi.
1: Ik is gewoon een Porsche of zo. En die maakte net zo'n jankend motor, had net zo'n jankend motorgeluid als een Formule 1-auto. Hoe kwam dat?
2: Nou, niet als de huidige Formule 1, hoor. Tegenwoordig...
1: Ja, de oude.
2: Dat zijn stofzuigers, hè? Ja, dat is helemaal niks. Nee, geluid, jongens. Een raceauto zonder geluid, dat is geen raceauto.
1: Nee,
2: zeg ik
1: precies,
2: dan.
1: Precies.
2: Helemaal mooi, hè?
1: Nou, we zitten in het wereldkampioenschap voetbal en alles is oranje. En je staat naast een meneer, ook in oranje. En zijn auto is ook in oranje. Wie is dit?
2: Dit is... je mag het zelf zeggen wie je bent.
3: Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben Michael Siemerink. En ik heb inderdaad een oranje auto. Maar dat is wel de originele kleur. De originele kleur van Racing Team Holland.
2: Ja, ik zit ook even wat te kijken. Hè. We staan hier naast een Hirondelle Porsche. Een heel bijzonder autootje, maar dit is uit de jaren 50, denk ik.
3: Ja, 56.
2: Ja. En daar staan hele grote namen op. Dat Henk Verzalingen, Rob Slotemaker en Gijs van Lennep. Die hebben er allemaal in gereden.
3: Zeker weten. Zeker weten.
2: Nou, dan heb je wel echt de racegeschiedenis. Vertel eens even wat over, want dit is niet iets wat jij gisteren bij zeg maar IKEA hebt gekocht en uit de stelling getrokken.
3: Nee. Dat is via een aantal omwegen is dat toch bij mij terechtgekomen. Het heeft eigenlijk 60 jaar in de schuur gestaan. Eigenlijk het bekende verhaal altijd, het Barn Find. En dat is hier dus ook weer mee gebeurd. En een jaar of 6 geleden hebben we hem herontdekt, zal ik maar zeggen, de auto. En dan begin je met restaureren. En dat is een heel lang traject, ook al omdat er maar één van bestaat. Dus zoeken, hoe zit het in elkaar, hoe was het allemaal, hoe ging het vroeger. Gelukkig was je helemaal compleet. Dat is wel heel lekker geweest. Dus we hebben hem helemaal teruggebracht naar de originele staat.
2: Ja, want dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Want als je kijkt, ja, 50, 56, 57, misschien wel 58, wat deze auto hier ook op het circuit van Zandvoort reed. Dat was nog het oude circuit van Zandvoort. Dat je zeg maar onderaan de Hugels, dat je gewoon rechtdoor kon schieten het rechte stuk op. Hè? Daar zat toch even heel niks tussen.
3: Niks.
2: Die periode. Hoe vind je dan in hemelsnaam documentatie, foto's? Want dat was niet wijd en breid. Dat kon je niet in elke hoek vinden.
3: Heel slecht, heel slecht.
2: Ja, op het internet vind je geen duizenden foto's van die auto.
3: Nee. Op een gegeven moment dan ga je maar allerlei beurzen af. En uiteindelijk vind ik dan oude krantenknipsels. En dan spreek je mensen. Je moet het gaan roepen, hè, dat je die auto aan het doen bent. Waardoor je dus mensen tegenkomt dat je niet het bestaan van weet. Maar die zeggen, ja, maar ik heb nog dit. Ik heb nog dat. Wat je in principe helemaal niet weet. Ja. En zo langzaamaan probeer je wat te vinden. En dan worden ook mensen enthousiast en die gaan zoeken in hun eigen oude archief. En dan word ik opgebeld of mailen ze van ik heb dit nog, ik heb dat nog. Nou, dan ga je met een heel groot vergrootglas, want die foto's die zien er natuurlijk niet meer uit. Het is allemaal zwart-wit, het ziet er allemaal niet uit. En dan met een vergrootglas ga je kijken, ja, wat klopt er nou en wat klopt er nou niet?
2: Ja, ik zit even achter de auto te kijken. Hier staan er wat foto's van de restauratie waarschijnlijk. Ja. Zoals die gevonden is.
3: Ja.
2: Nou, als ik dat zou vinden, zou ik zeggen, jongens, breng naar de Hoogovens. Klaar, dat is niet veel meer, zeg maar. En dan zie ik een heel klein buizenframepje, zeg maar, wat eronder zit. Ja. En dan heb je toch zoiets, hoe ga ik hier in hemelsnaam aan beginnen?
3: Ja, dan gelukkig vanuit mijn werk ben ik het wel gewend om auto's te restaureren. Dus daar worden we niet warm of koud van. En ja, dit is voor mij heel iets anders. qua restauratie. Normaal doe ik gewoon klassieke Porsches. En dit is weer een hele andere uitdaging. Ik vond het gewoon gaaf. En ik had natuurlijk wel door dat het iets heel speciaals was wat we hadden. Dus ja, hoe slecht dat dan is, jammer dan. Ja. Dan gewoon aan de bak.
2: Nou zie ik ook wat, een lijstje met vermogen per gewicht en wat voor motor erin zit. Even kijken, 450 kilogram weegt dat autootje maar. Het is ook een heel klein autootje.
3: Aluminium, hè?
2: Helemaal aluminium. En dan 125 pk, dat was in die tijd best wel heel veel.
3: Ja, toen de tijd was dat al belachelijk veel. Want als je nagaat dat wij... Deze auto was al sneller dan de 550 Spyder van Porsche.
2: Dat is niet leuk voor Porsche geweest.
3: Nee. Want Caro Guirin de Beaufort, hè, ons wel bekend van de Porsche de Formule 1, die kon dit ding niet bijhouden. Ja, die kon slotenmaker wel... niet bijhouden. Nou, dat was natuurlijk fantastisch, hè? Ja.
2: Nou is volgens mij Rob ook een betere rijder dan Caro.
3: Ja, dat denk ik ook.
2: Dus, dat scheelt ook een hele hoop.
3: Maar dat geeft dus wel aan... Dat ding echt heel rap was. Rob Slotenmaker heeft in zijn jaar, of anderhalf jaar wat hij mee gereden heeft, ook alles gewonnen met dit ding.
2: Ja. Auto door Henk Versalingen helemaal gebouwd?
3: Ja. Henk, dus... ik heb alles ontworpen. Ik heb af en toe nog een tekeningetje op een bierveeltje gevonden. Of op een servetje, en dat soort acties. En helemaal uit het niks heeft hij dat ontworpen.
2: Eigenlijk een mooie tijd, hè? Gewoon in het schuurtje waarschijnlijk.
3: Hoe dan? In een schuurtje in Bussum, Laren. Ik weet niet precies waar dit allemaal gebeurd is. En ik weet nog wel dat uiteindelijk is hij naar Maastricht gegaan. Daar heeft iemand het aluminium frame, of beklopt met allemaal beplating. Dat is in Maastricht gebeurd.
2: Oké, dus wagentje heeft wel een hele rijke geschiedenis achter zich.
3: Ja, we komen nog steeds dingen weer tegen. Hey, dat wist ik niet.
2: Ja, nou is het ook een auto waar je niet overal mee kan rijden. Hè? Er zijn geen race-series waar je kan in principe wel rijden, maar je wil het ook niet, hè?
3: Nee, maar dat, eigenlijk moet je dat niet meer willen.
2: Ja, maar raceauto's zijn om te rijden.
3: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar als je nu kijkt wat voor auto's het is. Ik heb geen gordel, ik heb geen rolbar. Nee, je zegt het zelf net al, de buisjes die zijn nog niet geen centimeter dik.
2: Ja, gaspijp is groter.
3: Ga dit thuis maar uitleggen.
2: Ja, nou, niet hè?
3: Nee. En mijn vrouw die houdt ook van racen, dat weet je. Ja. Maar ze zegt, Mike, het is ook een keer te gek hè?
2: Nou, rijdt jouw Sony ook in?
3: Ja, die proberen we nu, ik moet nog even wat verzinnen op het gaspedaal, dat hij hem half kan intrappen. Want ja, die wil vol frottel. Die wil volle bak. Dat heeft verleden jaar ook gedaan. Ja, dat ding dat gaat over de 200.
2: Ja, dus dat wil je zo. Ja, wat je zegt, zijn maar een paar pijpjes, hè?
3: Ja, zijn maar een paar pijpjes.
2: En je hebt je zo'n liefde.
3: En het blijft oude troep.
2: Ja.
3: Ja, dat blijft het gewoon. Want we proberen alles met originele spullen te gebruiken. Dus ja, het gevaar is dat er wat afbreekt. Dit is er gewoon. En dan wil je hier niet in zitten.
2: Oké, dat motortje, wat voor motortje is dat?
3: Dit is nu de S90 van Porsche. Dat is de motor waar Gijs van Lennep de laatste twee jaar van deze historie van deze auto in gereden heeft. En dat was Gijs van Lennep zijn eerste racewagen na de Volkswagen Kever.
2: Nou, heel bijzonder.
3: Ja,
2: natuurlijk.
3: Is heel bijzonder. Dus die motor koesteren we.
2: Want we hebben het wel, beste luisteraars, Gijs van Lennep, een tweevoudig Le Mans winnaar, hè?
3: Ja, dat zijn er maar vier, hè, tot nu toe geweest.
2: Ja, ja.
3: Dat hebben we begrepen.
2: Ja, we hebben prachtig toch? We hebben weer een Nederlander bij. Als ik even kijk, hè, het autootje. De rest van het jaar staat hij gewoon dus netjes in de huiskamer.
3: Was dat maar zo'n feest, hè? Dat krijg ik er nog steeds
2: niet voor. Kijk je niet voor elkaar? Nee. Jeetje.
3: Ik had al een vergunning aangevraagd, maar nee, dat gaat niet gebeuren.
2: Oké, nou wel helemaal prachtig.
3: We koesteren hem bij ons op de zaak. En dan laten we hem ook ruim zien, dus ik stop hem niet weg.
2: Nee, want dus, je hebt hem prachtig gerestaureerd.
3: Ja, dus als ze hem kunnen zien, dan mag iedereen zien. En ik, zoals je hoort, ik vertel er graag wat over.
2: Ja, nou, en wat ik mooi vind, hè, als je altijd kijkt naar auto's details. Jongens, even gewoon die startnummers. Ja, alles met popnagels hier. Maar die startnummers, die zijn niet, geen stickers zoals normaal op de moderne auto zit. Die is echt met de hand erop geschilderd.
3: De naam ook.
2: En de naam ook. Zo hoorde dat vroeger. Ja, dat vind ik gewoon prachtig.
3: Leuk hè?
2: Ik vind dat je een heel rijk bezit hebt. Geniet ervan. Ga je nog rijden het weekend?
3: Ja, we gaan om 1 uur.
2: Om 1 uur?
3: Om 1 uur mogen we een demootje doen. Dat doen we dan elke dag. 15, 20 minuten.
2: Op je gemakkie?
3: Ik denk op mijn gemakkie en mijn zoon Julian wat minder op zijn gemakkie, denk ik.
2: Dus we moeten Julian even wat rustpilletjes erin stoppen?
3: Ja, ik weet niet of het helpt.
2: Ja. Want ik geloof het wel, als we terug gaan naar de studio, ik geloof het wel dat papa dan heel erg onrustig is.
3: Ja. Dat ben
2: ik. Nee, dankjewel man.
3: Dat hoort erbij.
2: Dankjewel, super.
3: Graag gedaan.
0: Dankjewel Rendel, inderdaad live vanaf het circuit. Mooi hè, dat ze gewoon eventjes daaraan bezig zijn voor ons.
4: Ja, Rendel. Ik vind het wel hele leuke interviews.
0: Ja.
4: En, leuke mensen ook. En je merkt ook dat Rendel daar heel veel mensen kent ook hè?
0: Ja.
4: Dat het is natuurlijk ook...
0: Hij is zelf ook heel bekend natuurlijk.
4: Ja,
0: En zometeen gaan we nog met, althans, als ze inderdaad diegene vinden, zeg maar, op het circuit, met Chris en Danny praten. En ja, die zijn heel erg van de modelbouw. Hmm. En dat is Rendel natuurlijk ook, hè?
4: Ja.
0: Dus.
4: Ja, leuk. En ja, dus ik vind het echt heel leuk doen. En nou, ik moet zeggen dat de combi Benno-Rendel ook prima is.
0: Zeker weten. Nou, mannen die er echt verstand van hebben op het circuit. En straks gaan we ook nog eventjes over andere dingen bellen, Rendel. En dan gaat het natuurlijk over de Formule 1 en over de 24 uur van Le Mans. Waar je mij straks mee overviel. Hè? En ja, dat horen we straks in het volgende uur. Dus lekker blijven luisteren. De Zandvoortse Radio met Richard en Rob. En wij zijn er tot aan 5 uur. En dan mag Fred het echt weer van ons overnemen. Dan is hij er weer met heel veel Nederlandstalige muziek. En natuurlijk ook misschien wel een zanger of zangeresje die hij op visite heeft hier in de studio. Net als wat wij verleden week ook hadden natuurlijk met Zandvoort voor jou. Op naar het nieuws weer met een disco-klassieker uit de jaren 80. René Neensla, je kent ze wel van Save Your Love, Number One, yo. En dit is een andere hit van ze, I'll Be Good.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandijk en Purmerend ben je 5 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: In het derde uur van Zandvoort op zaterdag bij ZFM. Je hoorde Temptations en Treat Her Like a Lady. Nou, we zijn er weer en uiteraard weer heel veel historische Grand Prix. En we gaan ook zometeen nog even bellen met Rendel over andere dingen dan de historische Grand Prix. Want waar kunnen we het zo over hebben met Rendel verder?
1: Ja, de 24 uur natuurlijk.
0: Uiteraard, dat was vorige week, hè?
1: En de, ja, en de Formule 1. Als we het maar niet over de historische Grand Prix hebben.
0: Nee, nee, daar hebben we genoeg over.
1: Nou, ja. Voor de rest hebben we nog Dier van de Week. En we hebben nog twee interviews. Als het goed is, dan hoop ik dat we Rob de Laat nog aan de microfoon krijgen. En Chris en Danny, dat gaat dan over modelauto's.
0: Modelauto's, net als wat Autopassion Beverwijk eigenlijk deed. Hè? Rennen altijd in zijn zaak.
1: Ja, dus dat wordt vakje die auto samen.
0: Ja, nou, dat gaat wat worden hoor. Ik zou gewoon blijven luisteren. Zometeen gaan we eerst, ja, wat gaan we doen eigenlijk? Eerst naar Rendel over andere zaken, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, en eerst even lekkere muziek, hè. De nieuwe Bruno Mars, On My Soul.

0: Ja, terug naar de jaren 70 hier bij ZFM met One Way Tickets. We gaan naar het circuit toe, we gaan naar Rendel. Nou Rendel, goedemiddag nogmaals.
1: Ja, goedemiddag. Ja, One Way Ticket, dat is absoluut naar het circuit toe, hè, gewoon komen. Dat is prachtig.
0: Ja, dus, zeker weten.
1: Ja, en ik heb even gelukkig nu even een rustig plekje even gevonden.
0: Nou, mooi. Net hoorden we dat lawaai ook bij jullie, zeg maar. Dat was bij Michael Siemerink. Jongen, ging wel tekeer daar.
1: Ja, maar weet je wat het mooiste is? Als je gaat kijken, gewoon autosport en lawaai, dat hoort bij elkaar. En dat het gewoon dan even lekker 3 dagen op Zandvoort kan, dat is het mooiste wat er is. En dan moet je van, ik kan begrijpen, sommige mensen hebben een hekel aan, maar je moet er gewoon van genieten. En het is maar 3 dagjes. En het is weer voorbij. Ja, toch?
0: Zo is het, zeker weten. En het valt best wel mee, hoor. Dus zo enorm hard komt het ook weer niet over in het dorp.
1: Nee, weet je, als je tegenwoordig ziet wat er om op de weg rijdt met motorfietsen, de Harley's zijn allemaal weer van stal. Dat is ook best wel lawaai, is daar groep van 30 man voorbij komt, hoor, zeg ik altijd maar weer. He?
0: Ja.
1: Dat kan ik me meer irriteren.
0: Ja, een mooi verhaal. 2 dagen geleden stonden ze te flitsen op de Verlennenweg met zo'n laserding stonden. Twee jonge agentjes, een man en een vrouw. En die stonden een beetje verscholen, zeg maar, auto's te meten, de snelheid. Maar ja, ze waren binnen een half uur weg, want niemand reed te snel. Want ze kozen precies een moment dat echt niemand op de weg was. En dat als je op de weg was, ja, dan was je waarschijnlijk een opa van 70 plus. Maar vanmorgen heb ik ze wel weer over de Verlennenweg zien scheuren, hoor. Dus,
1: ik wil zeggen, man, je hebt daar van die hele mooie t-shirt voor. Geschikt, niet geschikt. Nou, dan weet je gelijk wat ver je vinkje moet komen.
0: Zeker weten. Nou, Rendel, we bellen je nu even voor een andere autosport. Want volgende week hebben we natuurlijk Oostenrijk voor de Formule 1.
1: Ja.
0: Maar vorige week wil ik wel eventjes natuurlijk nog naar de 24 uur van Le Mans, want wat is daar gebeurd, zeg?
1: Ja, jongens, maar wat fantastisch, zeg. Gewoon eindelijk weer een Nederlandse winnaar, want de laatste was toch wel onze 70-jarige Jan Lammers, hè? Gewoon,
0: ja, dat bedoel ik. In hoeveel jaar is dat geleden? 88.
1: Ja, 88. Silke Jaguar gewoon won. Dat is toch best wel een hele tijd terug. En nou, eigenlijk iemand waar niemand zegt van, ja, joh, die man heeft gaat geen carrière krijgen. In de Formule 1 was het natuurlijk allemaal niet gelukt. En hij zit een beetje met accu-batterijautootjes te racen, waar hij wel wereldkampioen is geworden, hoor. Dus het maakt ook allemaal niet zoveel uit. Maar ja, Nick de Vries, jongens. En we zaten natuurlijk eigenlijk, beter als het zelf dan, we zaten helemaal goed, hè. Om de tweede plek zat Robin Vrijns.
0: Ja, dus, ja. En het scheelt maar weinig trouwens, hè.
1: Nee, jongens, die 24 uur, het gaat helemaal nergens meer over. Het is van het begin tot het eind, wat ik al vorige keer zei, hè. Het is gewoon vol gas. En dat doen ze ook gewoon. Het is volle bak door in het hele gebeuren. En het gaat helemaal nergens over. En ik geloof, nou, de eerste 3 zat of zo. Ik weet de uitslag gewoon niet meer, maar dan heb je 24 lopen knallen. En dan zitten ze gewoon, in het moment komen,

0: rond die tijd. Ja, jongens, hij is gewoon Mr. Le Mans voor de Nederlandse begrippen.
1: Ah, zeker.
0: Echt wel. En, dat was in de tijd de race nog maar met twee man op de auto, hè. Die jongens reden zelf ook heel veel meer. Tegenwoordig zijn het er drie, soms vier. En dat is later ingevoerd om het toch een beetje veiliger te maken. Maar dat doet deze dan met z'n tweetjes. En dan ben je toch wel serieus, heb je bijna slaap, hoor.
1: Ja, nou, kan je echt aan de bak, inderdaad. Gijs van Lennep hebben we verleden jaar, of de jaar ervoor, hebben we hem gezien bij de historische Grand Prix. Hadden we hem ook in de uitzending. Is hij vandaag ook weer op het circuit?
0: Ik heb hem nog niet gezien, maar ik loop overal naar binnen, overal naar buiten. Dus ik heb nog de helft nog niet gezien, zeg maar, van het circuit, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: En ik word overal aangeklampt, want ja, een hele hoop mensen die kennen me natuurlijk. Dus ook uit het buitenland komen een hoop rijders naar me toe. Maar ik heb Gijs eigenlijk nog niet zo rondlopen. Hij zou het toch wel zijn.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Rondlopen.
1: Ja.
0: Historisch kampioen zonder Gijs, dat kan bijna helemaal niet.
1: Nee, dat is een 1-2'tje is dat.
0: Dat is een 1-2'tje. Dus, maar ja, het is hier best druk. Dus dan krijg je het een beetje. Dan loopt toch ook wel een beetje gewoon dat je mensen gaat missen, zeg maar. We hebben gelukkig een heleboel mensen wel gevonden, hè. Dus dat is ook goed. Ik heb Gijs nog niet gezien. Hij zal er ongetwijfeld wel ergens rondlopen.
1: Zo is het. Nou ja, weet je wat het mooie is bij de interviews die we al hebben gedaan met jou vandaag?
0: Ja.
1: Dan merk je echt dat je ook een heel, heel bekend persoon bent, hè, bij de race mensen.
0: Nou, als jij gewoon, ik loop 40 jaar in die autosport, dan ken je op een gegeven moment ook een heleboel mensen. Ja, toch?
1: Ja.
0: En die komen allemaal voorbij. En ik heb echt wel heel lang gewoon op het screen meegemaakt. Ja, en ik heb ook die jongens die nu gewoon furore hebben gemaakt, hebben als kleine jongetjes zien rijden, voor de eerste keer aanzien komen. Jaap van Hagen bijvoorbeeld, die dan een hoop mensen in die Porsche Cup natuurlijk zo heel erg goed gaat. Ja, die heb ik bij de rennsportschool nog zijn BMW. Weet je, tegen Paula's hier rijden. Dus, dat was het toen hij nog een kleine jongen was. Dus je kent een heleboel jongens ook van een heleboel dingen die je daar meegemaakt hebt. En dat is natuurlijk heel erg mooi.
1: Ja, maar het bevordert ook het gesprek natuurlijk. Dus,
0: ja, makkelijk. Ja, makkelijk. En ik moet ook zeggen, ik eigenlijk elke dag, zeker op de historische autosport, elke dag zit ik daar middenin natuurlijk met mijn eigen serie. Maar ik volg het ook heel erg. Ook andere series. We zijn nu ook bevriende series en bezig nu helemaal in Kroatië aan het rijden. En ik toch op in te kijken wat ze aan het doen zijn daar. Weet je, dus je wil altijd alles weten van wie is daar bezig, welke rijder is daar lekker aan het stoeien. Je kent gewoon, in Europa ken ik heel veel rijders. En hier op Zandvoort ook, van die Formule 3. Ik rijd zelf toch ook Formule 3, historisch Formule 3, dus daar ken je de rijders ook een beetje van. Dus gewoon prachtig, gewoon om gewoon, het is familie, je komt thuis. Dat, zo zeg ik het altijd. Je komt gewoon lekker thuis op de ski.
1: Nou, hartstikke mooi. Zit jij mooi op je plek. Volgende week dan Oostenrijk, heb je daar nog wat over te melden? Hoe gaat het nou met wat is er nou met Max Verstappen en die afspraken die hij had in Oostenrijk?
0: Ja, hij heeft allemaal afspraken. Laten we zo. Vermeulen heeft heel duidelijk gezegd, wij gaan heel snel beslissen wat we gaan doen. Nou, dan weten we heel snel of hij zijn contract gaat uitzitten of niet gaat uitzitten. Of dat hij met anderen in gesprek is. Ik denk dat hij gewoon zijn contract uitzit hoor, bij Red Bull. Alleen, ik denk wel dat het management van Verstappen op dan wel de vuist op tafel heeft. Jongens, er moet wat gebeuren. Want ook, ja, vorige week, hij deed het gewoon niet. Klaar. Hij kan niet meekomen in de wedstrijd. Tempo zit er niet in. We hadden trouwens jongens wel... Weet je, ik ook hoor. Ik ga nu ook gewoon zeggen, ik ben zelf ook af en toe een sukkeltje. Met al dat gebeuren van al die elektronica, toestanden in die auto's en de batterijen, jongens, dat gaat het heel jaar niet worden. Maar vorige week hadden we een prachtige wedstrijd. Klaar. Ze hebben toch wel wat in al die software nu wat veranderd, dat er toch serieus gereden kan worden. En ja, dat Hamilton hem won, ik vind het zo geweldig.
1: Ja, mooi hè, mooi.
0: Ja,
1: zelfs Max kon dat enorm waarderen.
0: Ja, Max, zelfs heb ik nu op internet gelezen een heleboel echte Max-fans en Hamilton-haters, die konden het zelfs waarderen.
1: Ja, dus, ja ik had het ook hoor.
0: Dus, je kan dan zien dat iemand die toch door een heel diep dal is gegaan, wat Max op Talmik ook heeft, hè. Die zit in hetzelfde dal op Talmik als Hamilton. Alleen Max kijkt er anders tegenover als Hamilton. Hamilton kwam echt gewoon dat hij de psychiaters echt nodig ging hebben. Dat zie ik bij Max nog niet zo heel erg gebeuren. Dat je daar uitkomt en dan toch met jouw droomteam die eerste overwinning pakt. Ja, ik vind dat toch wel heel erg knap. En je ziet die man gewoon helemaal opbloeien. Simpel, klaar.
1: Ja, mooi. Mooi. In het rood, ja. Ik zou dat ook veel leuker vinden als Max nog naar een ander team toe gaat. Dat hij dan naar Ferrari gaat in plaats van Mercedes.
0: Ja, maar ja, ik denk dat Ferrari geen

0: optie is. Want als Hamilton zo doorgaat, dan plakt hij er absoluut nog een jaartje tegenaan. Ik heb wel gezegd, als Hamilton dit jaar zo goed verder gaat en hij wordt wereldkampioen, dan stopt hij ermee. Ik denk dat het dan gewoon, dan heeft hij zijn doel bereikt wat hij wilde halen. En tegenwoordig heeft hij een heel leuk meisje naast zich lopen en die wil de wereld met hem verkennen, denk ik. Daar hebben ze altijd het geld voor, dus dat is ook niet zo moeilijk.
1: Ja.
0: Dus, dus ik denk dat er toch andere dingen in het leven gaan komen voor hem. Maar ja, je ziet gewoon die man helemaal opbloeien. Nou, die gaat gewoon nog, als hij geen kampioen wordt, gaat hij nog een jaartje door met Ferrari, absoluut.
1: Precies, maar hij genoot er ook echt van, hè, weet je wel. Dus ja, hij was altijd een beetje een gevoelloos persoon, had ik het idee. En ja, zondag was het gewoon echt een normaal mens eigenlijk, zeg maar.
0: Zondag kwam, ik vond het heel mooi, Toto Wolff zei het heel mooi, de oude Lewis is weer terug.
1: Ja.
0: Want die heeft het natuurlijk heel lang meegemaakt, hè? Die heeft alle diepe dalen en alle successen met hem meegemaakt. Hij zei, de oude Lewis is weer terug. Daar kunnen we dus heel veel van verwachten. Ferrari heeft laten zien dat ze toch wel de goede auto hebben. En ja, weet je, Russell is geknakt en Antonelli, die is ook even het spoorbijster, dus er moet ook even wat gebeuren. Ja, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Dus ja, we gaan het zien. Ik hoop dat de lijn voortgezet wordt. Antonelli'tje nog een keertje uitvallen, hem moeten winnen, dan gaan we zo'n leuk kampioenschap krijgen.
1: En mag ze stappen volgende week winnen op de Red Bull Ring? Dus,
0: ja, mag voor mij.
1: Ja, toch? Ja.
0: Absoluut. En ik weet niet of het net zo oranje gaat worden als het voorgaande jaar. Ik heb er nog heel weinig op social media van meegekregen dat het weer een gekhuis gaat worden dat alle tribunes oranje zijn. En dat heeft dan toch wel met het succes van Max te maken of niet natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik weet het niet hoe het daar is. Ik hoop het wel. Laten we zo zeggen. Als de hele zelf al eruit ligt, dan hebben we genoeg shirtjes over. Zullen we daar op houden? Die avond.
1: Ja, want we moeten vanavond tegen Zweden. Nou, dat gaat wat worden hoor. Dus,
0: Ja, dat wordt wel een hele grote battle, denk ik. Voor de pool is dat een hele grote battle.
1: Zeker weten.
0: Ze moeten altijd winnen. Dus klaar.
1: Hey, we gaan de pit report gaan we beëindigen, want zometeen spreek ik jullie nog twee keer, of wij.
0: Wij gaan weer op zoek naar nieuwe mensen.
1: Dat lijkt me een goed plan. Dus dan spreek ik je straks weer.
0: Ja, oké.
1: Okay, hoi.

0: Ja, de groep waar ik helemaal gek van was in de jaren 80. De Amsterdamse drie meiden van Mai Tai. En dit was wel de bekendste van ze. Je hoorde de history. Nou, het is 4:30. We gaan het dier van de week doen. En ik zei al tegen je, ben ik een beetje gewend. Hond of kat? Maar nee, geen van beide.
1: Geen van beide, nee. Nee, we gaan naar een konijn.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ik vond dat dat wel eens nodig was een keer om een konijn nu in het zonnetje te zetten. Ik stel hem er even voor vanuit zijn positie. Ik ben Pino, een gecastreerde Franse hanghoor, man van 3 jaar. Naar mensen ben ik een vriendelijke man en zou mijn nieuwe huis graag delen met een leuke dame. Ik zoek wel een nieuw huis met ruimte, want dat heb ik met mijn formaat wel nodig. Nou, even een opmerking van het asiel. Zie je een konijn dat je aanspreekt, maar heb je nog geen konijn? Wij kunnen ook 2 van onze konijnen koppelen voor je, zodat je ze samen naar hun nieuwe thuis kan brengen. Ja, konijnen zijn groepsdieren, Rob. Die moet je niet alleen houden, hè?
0: Nee, het lijkt me ook niet.
1: Dat is heel erg zielig. Dus
0: ja.
1: Of geen konijn of 2 konijnen.
0: Minimaal 2.
1: Minimaal 2.
0: Ja.
1: Ja. Maar wel gecastreerd.
0: Ja, anders zijn het er zo. Hoeveel krijg je per leg,
1: ja,
0: zeg maar?
1: Enorm, ja. Per jaar zijn het er wel 15 of zo.
0: Oh, wauw. Ja, dan een steeds grotere hok in de tuin.
1: Nou, we kunnen ook helpen met de juiste klik vinden tussen je huidige konijn en een van onze konijnen. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Nou, als u belangstelling heeft voor deze konijn, kijk dan op de website van het Dierenthuis Kennemerland of breng een bezoekje aan het asiel.
0: Dat was Pino. En ja, daar moeten we het er toch over hebben, over Pino. Ik ken ook nog een Pino die een plaatje uitgebracht heeft. Volgens mij ook jaren 70. Echt met de zon in de sky. En lekkere zonnige temperatuur is deze altijd goed. Pino D'Angelo en Maquella ID.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

0: Ik ben wel benieuwd, Richard. Heb jij nog op deze plaat op de dansvloer gestaan?
1: Nou, ik vind het niet zo'n, eerlijk gezegd, als je dat dan gewoon op de mannen vraagt, niet zo'n hele leuke plaat.
0: Oh, hè?
1: Dus ik denk dat ik een biertje ben gaan halen.
0: Oh, jeetje. Oh, ja, dat zou kunnen. Want ja, de discotheekvloer stond meteen vol als deze erin kwam. Maar ja, smaken verschillen, hè?
1: Ja, precies.
0: Nou ja,
1: ik ben ook eerlijk gezegd niet zo'n disco-type, hoor. Toen ik 18, 19 was, ging ik liever naar bruine kroegen dan voor een goed gesprek
0: dan
1: een disco. En jij? Wat voor type was jij?
0: Ja, nou ja, echt deze muziek, alleen dan iets moderner, weet je wel, jaren 80. Dit is dan jaren 70, maar dit vind ik ook leuk, hoor.
1: Hmm.
0: Dus ja, ik vind het wel een radioplaatje, lekker zonnetje
1: zeker,
0: erbij.
1: Ja, voor de radio is prima natuurlijk.
0: Zeker weten. Nou, wat we ook prima hebben is de verbinding met de mannen op het circuit. Rendel, die we net al in de pitreport horen. Maar ook Benno Veugen, zij zijn allebei nog bij de historische Grand Prix. En ja, ik ben heel benieuwd wie ze nou weer achter de microfoon hebben al daar.
2: Ja, Rob en Richard, hier op het circuit gaat het natuurlijk allemaal gezellig verder met hopen. Trainingen en races. En Rendel die wil kosten wat het kost Rob de laatste interviewen. Maar Rendel, waarom?
3: Nou ja, waarom wil ik hem interviewen? Eigenlijk heel duidelijk. Ik zit nu naar een auto te kijken. Dat is een Opel Ascona B. Een hele mooie witte met gele auto. En een Opel Ascona kennen de mensen. B, die zag je vroeger heel veel in het straatbeeld. Ook in Zandvoort. Ja. Hier staat een prachtige raceauto. Maar ja, ik volg heel veel sociale media, zoals je weet. Zeker op Facebook. En daar zit deze meneer, Rob de Laat, ook op. En een aantal weken geleden zag ik een auto. Dat was geen Opel Ascona meer, maar meer een B-cadet. Zo vierkant dat hij was. Dat was, ja... Een voorkantje af, een achterkantje af. En dat betekent gewoon vaak dat als je nou aan het racen bent, dat of iets gebeurt wat je niks aan kan doen, of hij heeft geen talent meer. Nou, Rob, zeg het zelf maar.
4: Dan moeten we dat waarschijnlijk op het gebrek aan talent en omgevingssituatie doen. Er zat nog een auto aan de linker achterkant. En die had ik over het hoofd gezien. Ja, en dan gaat de voorkant ineens een heel andere kant op. Ja, en op een racebaan kom je dan wel zo'n vangrail tegen, dus dat was even een klappertje.
3: Ja, je komt dan meters tekort, zeggen we, hè?
4: Ja, de berm was een stuk smaller als gepland, ja. En geen grindbakken, het was gewoon meteen vangrail.
3: Toen zag ik een auto. Linker voorkant lag helemaal in puin.
4: Correct.
3: Rechtsachter lag helemaal in puin. Dat is een aantal weken geleden, daar we over praten. 4,5 week geleden. Dan is het meestal einde seizoen. En dan... krijg ik opeens allemaal, zie ik op de social media, zie ik opeens iemand zichzelf opsluiten in een garage. Want het eerste wat er gezegd wordt, hij zal en moet de historische Grand Prix rijden.
4: Het is het mooiste evenement van het jaar, dus je wilt er gewoon bij zijn. Je rijdt heel weinig, maar het is gewoon geweldig om erbij te zijn. Je hoort de achtergrond, er wordt gewoon herrie gemaakt, alle mooie auto's. Dus, en uiteindelijk hebben we dat ook gewoon voor elkaar, want je hebt hem net al gezien, de wit-gele. Hij staat er weer bij.
3: Hij staat er helemaal prachtig bij, ja, gewoon helemaal in de kleur. De stickers zitten er ook allemaal gewoon weer op.
4: Ik heb maar één sticker hoeven plakken.
3: Maar één sticker hoeven te plakken.
4: Sticker hoeven plakken.
3: Nou, dat scheelt dan heel erg. Dat zou je toch niet zeggen. Ja, er staan ook niet zoveel stickers op. Dat betekent dat je niet het allemaal uit eigen middelen moet doen. Want ja. Je hebt zeg maar niet een budget van 200.000 sponsoring.
4: Sponsors zijn welkom. Mag altijd. @ de Laat Historic Racing, als je Facebook toch genoemd hebt. Nee, goed zelf. En wat ik ook al op Facebook had gezegd. De beste raad die je altijd maar hebt is voorraad. Het is een oude Opel. Wat je zei, ze stonden op elke hoek. Maar het wordt gewoon zeldzaam. Ze zijn ondertussen 81 is die. Meer dan 40 jaar oud. Dus ja, het wordt zeldzaam. Gelukkig heb ik hier en daar nog wat liggen. Nou, heel veel onderdelen zijn te hergebruiken van de straatauto met wat aanpassingen, wat verstevigen, schoonmaken, een beetje schilderen. Dan lijkt het ook nog wat als het hier weer staat. En als het maar weer heel en recht is. Er was niks meer recht.
3: Dus dat betekent ook gewoon ophangingen, alles was krom?
4: Ja, chassis was gebogen, uitgedeukt. Voordeel van oude auto's, daar kun je nog een beetje aan trekken en een beetje kloppen en doen. Dan komt het ook wel weer terug. Alles wat sterk moest zijn, was sterk gebleven. Alles wat daarvoor en achter zat, dat was wat je net al zei, hoe het eruit zag, helemaal krom. Maar ja, als het erin kan het er ook weer uit. Ik heb uiteindelijk het voorscherm moeten vervangen en de rest is allemaal weer teruggeklopt. Ja. En dat kost heel veel tijd. En nou, ik kan het zelf.
3: Wat ik wel prachtig vind, hè? Want je staat hier met je historische bus natuurlijk ook in de koperkleuren. Ja. En oude 711 diesel Mercedes, daar kom je geen milieuzone meer doorheen volgens mij.
4: Zelfs door naar Zandvoort te rijden moet ik heel goed opletten dat ik bij Haarlem die de verkeerde afslag pak. Krijgt automatisch een briefje binnen. Dat,
3: ja. Maar dat is wel historisch racen. Je bent dus een echte amateurcoureur. En dan in 4,5 week dit mogen. Hoe het thuisfront, wat zegt hij daarvan? Nou, zeg het maar.
5: Ik heb nog nooit zoveel tv gezien als de afgelopen weken.
3: Is dat het allemaal waard? Dat je zegt van nou die HGP, ik wil er absoluut bij zijn?
4: Het was haalbaar. Dus, en het was, ik heb halverwege wel eens naar de auto te kijken van nou misschien moet ik maar gewoon niet gaan doen en dan rustig mijn tijd nemen. Als het niet gelukt had kunnen lukken, dan had ik het gewoon niet afgemaakt. Mijn voordeel is, ik werk een beetje halve weken, zal ik maar zeggen. Dus ik heb af en toe eens een dagje over. Dan kun je ook eens een keer ergens heen rijden om spullen te halen als het nodig is. Want ja, ik kan een hoop hebben, maar uiteindelijk moet je het ook doen. En ik had een paar jaar geleden gereviseerd, dus ik had alle verf nog staan en dat soort dingen. En dat scheelt een hoop tijd. Maar dan moet je het nog steeds allemaal wel doen. En verder is het maar gewoon sleutelen. En nog een keer en nog een keer en 26 keer passen.
3: Nou rij jij in het 1K82-90. Dat is een hele grote groep dit weekend. Je zei het zelf, u rijdt niet, volgens mij niet zo heel veel. 3 keer geloof ik, hè, dit weekend. 4 keer.
4: Ja, kwalificatie 2 races. Ja.
3: Kwalificatie in 2 wedstrijden. Hoe leuk is het om daarin te rijden?
4: Het is vooral heel leuk, want deze auto hoort eigenlijk helemaal niet in deze klas. Want hij is veel te oud. 81 zei ik net al. Ja. Hij is in de klas is van 82. Maar ik mag gewoon met de papieren zoals die was gewoon meerijden. Dus hij is conform. Zoals
3: dat maakt het ook helemaal niet uit, toch?
4: Nee, maar bij ons is dat de regel. En daar pas ik ook in. Dus geen enkele discussie over. Dat is het leukste ervan. Het gaat er eigenlijk altijd om wie is er in de buurt bij jou en waar kun je lekker mee strijden. Als je alleen helemaal vooraan rijdt, lijkt me niet heel spannend. Ja, je krijgt elke keer een prachtige beker. Maar hoe leuk is dat? We hebben altijd wat te strijden. Er rijdt 40 man, geloof ik, 42 man morgen. Al rijd ik helemaal achteraan met de kapotte auto wat ik vorig jaar geprobeerd heb. Lukt ook niet trouwens. Dan ben je nog steeds aan het strijden met dan de langzaamste of de voorlangzaamste. Of als je vooraan rijdt, dan strijd je daarmee. Allerlei BMW's, Mazda's. Naast me staat straks de prachtige Alfa 33. Een Ford Sierra is erbij, allemaal uit die tijd. Is gewoon leuk. En zijn ze sneller in mijn klasse? Zijn ze sneller? Zijn ze langzamer? Nou, dan win ik. Maar dat,
3: dat is wel heel, dat is een heel makkelijke redenering, dan win ik. Ja. Talent? Hoeveel talent heeft hij?
5: Genoeg om mee te kunnen doen. Ja.
3: Maar hij moet hem wel dit weekend tussen die witte lijntjes houden.
5: Dat moet hij altijd van mij, want dit seizoen heeft hij genoeg geklust.
3: Ja. Je mag er niet meer aan klussen, hoor ik net.
4: Nou, dan houden we hem wel heel.
3: Houden we hem heel, hè?
4: Zoals altijd zeggen, mooie afsluiting
3: maar...
4: misschien.
3: Als races onder elkaar, als die helm opgaat, is het vaak wel het lichtje uit. Hè? Dat wordt er wel weer, want je wil altijd ietsje sneller zijn.
5: Rob rijdt altijd wel met zijn verstand erbij, volgens mij. Hij is niet zo dat hij een waas voor ogen krijgt en moet en zal.
3: Rob, je verstand volgens de tweede helft?
4: Nou, iemand die het kan weten, mag het zeggen.
3: Dus, oké, dan gaat het helemaal goed komen. Hey, ik ga jou enorm, enorm veel plezier wensen. En, als je er een krasje op rijdt, betaal je het bier voor het hele paddock. Is dat een goede...
4: Lijkt me een hele slechte afspraak. Want garanties, dat hebben we zeker nooit. Het ligt niet altijd aan jezelf. Deze keer was het mijn fout. Volgende keer maakt iemand anders een fout. En als je dan op de verkeerde plek rijdt. Dus nee, die gaan we dus niet aan. Maar je kan wel een biertje komen halen straks, hoor. Jij.
3: Gaan we doen. Zo is het wel helemaal goed over.
4: Dankjewel.

0: Leo Sayer, weer zo'n lekkere gouden ouwe. En Thunder in My Heart. En zo schieten we alweer op en vliegen we door deze uitzending heen. Maar Rendel en Benno zijn nog steeds op het circuit natuurlijk. Dus ja. Die hebben nog een mooie interview. Want we hebben ze net gesproken. En ze hebben Chris en Danny.
1: Nou, dat gaat kletteren hoor. Want beide model, of alle drie modelfreaks. Dus dat wordt diepgang wat modelauto's betreft, ben ik bang.
0: Lekker bij elkaar. Nou, daar gaat hij. De modelautomannen.
2: Ja, Robert, je moet Rendel een beetje onderbreken. Want hij staat hier nou allemaal modelautootjes te kijken. En zoals je weet is Rendel zijn voorland was dat. Want dat jaar in dat grote raceavontuur begon met ITCC. Maar Rendel op het circuit, veel merchandising. Dat is altijd leuk natuurlijk voor de mensen.
3: Ja, heel belangrijk. De mensen moeten wel wat kunnen kopen natuurlijk.
2: Ja, dus, willen ze dat ook, denk je?
3: Dat hoop ik. Dat horen we dadelijk. Of hij al multimiljonair is. Dat we volgend jaar naar Monaco kunnen achter op zijn jachtje.
2: Ja.
3: Mijn oude business, 30 jaar gedaan, modelauto's verkopen.
2: Ja.
3: En dan loop je toch altijd even zo'n standje in. En vertel maar eens even wie jullie zijn.
4: Ja, wij zijn Chris en Danny en we zijn DUC Modelcars. Eigenlijk zijn we een paar jaar geleden begonnen met het verkopen van modelauto's. We zijn ooit eens begonnen op Marktplaats, een leuk handeltje. En dat hebben we een beetje uitgegroeid.
3: Ja, en heel simpel, je collega die kwam regelmatig bij mij in de winkel kijken om het te leren, zeg maar. En af te kijken wat er aan de hand is. Modelauto's, het is... ik ga je vertellen. Ik was geloof ik 7, 8 kreeg ik mijn eerste modelautootje. Maar het wordt nog steeds heel veel verzameld, hè?
4: Ja, zeker. Je hebt heel veel verzamelaars die nog steeds het heel leuk vinden. En echt hele kamers vol hebben met vitrinekasten. Om er mooi naar te kijken. Want dat is het eigenlijk. Je kijkt je oren ogen daar eigenlijk uit.
3: Is het heel belangrijk dat de verzamelaar echt met een grote grijns hier op Zandvoort jouw winkeltje uitloopt?
4: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja, maar dat maakt het juist ook leuk. Juist die gesprekken het praten over de mooie modellen. Meestal zit er nog een hele historie aan ook. En dat maken hele leuke gesprekken. En dat maakt dit vak ook zo leuk eigenlijk.
3: Nou hebben jullie hier voornamelijk, als ik even kijk, wel wat personenauto's, maar een hoop raceauto's gewoon staan. Want we zitten hier natuurlijk op de HGP, een historisch race evenement. Dan wil je eigenlijk alleen maar raceauto's bij
4: je
3: hebben.
4: Ja, je wil ook raceauto's bij je hebben. Maar dan komen er toch weer mensen ook vragen naar een klassieke autootje, een Fiatje 124 hoorde ik net. Dus je moet eigenlijk wel een beetje van alles mee hebben. Maar hoofdzakelijk is het wel racen, ja.
3: Maar ik weet uit ervaring, die 124 die heb je dan in het geel. Bijna niet te vinden in de hele wereld. En dan wil ze een blauwe.
4: Ja. En een andere maat ook meestal. Dat is ook altijd meestal de verkeerde. Dus ja, je probeert het wel, maar vaak is het net de verkeerde soort.
3: Je komt er dus achter, het is een hele moeilijke wereld waar je in zit.
4: Ja, dat is zeker waar. Er is niks over gelogen. Dat is zeker waar, ja.
3: Ook even voor jullie. Oh, Benno, jij wil tussendoor.
2: Nou ja, wat ik me af zat te vragen is... nu Rendel gestopt is, sinds wanneer ook alweer met de Auto Passion?
3: Ik ben vorig jaar gestopt, in januari.
2: Heb je dat gemerkt eigenlijk in de handel?
4: Ik heb het vooral gemerkt na de vraag dat ze Rendel zoeken, maar er niet meer is. Okay. En dat heb ik al gemerkt, ja.
2: Maar dan kon je ze nog wel van dienst zijn.
4: Nog een keer?
2: Dan kon je ze wel van dienst zijn.
4: Ja, ik probeer het wel. Ik denk dat Rendel net even een andere soort modelauto had als wat wij hebben. We proberen wat anders uit eigenlijk. Maar de vraag naar Rendel is nog zeker heel erg hoog.
2: Nou, je kan altijd nog terug, Rendel.
3: Ik heb elke dag nog wel een mailtje of een appje. Rendel, alsjeblieft begin weer. Maar Rendel begint niet meer.
2: Okay,
3: Rendel heeft deze... ik kon stoppen en dan moet je ook gewoon stoppen, Benno. Ja. En dat ga ik deze jongens ook een beetje zeggen. Je moet modelauto's verkopen, is heel leuk. Maar je moet het wel elke dag met een lach op je gezicht doen. En denk je van nou, het is leuk geweest, moet je stoppen.
4: Ja.
3: Of denk jij, ik ga nog 40 jaar door?
4: Nee, ik ga zeker. Ik ga dit doen tot ik het tot me nog leuk lijkt. En als ik er niks meer aan vind, dan stop ik inderdaad. Maar ja, wat ik net al zeg, de leukste gesprekken vind je hier in de tent op evenementen met leuke mensen. Dus dat maakt het gewoon echt leuk.
3: Ja, maar dan mis ik toch wel wat in die tent, hoor. Dat heeft hij nooit goed afgekeken. Bij mij kon je altijd gratis koffie krijgen.
4: Ja, dat zou hier ook kunnen. Ja, kijk maar achter, ja, maar daar hebben we onze koffiezetapparaat staan.
3: Oh, kijk nou. Nou, maar die moet je in beeld hebben, want ze komen een bakkie bij je doen. Hè. Dan krijg je echt de klanten binnen. Even kijken, jullie hebben echt wel staan. Hè. Ik zie allemaal merken die ik ook allemaal gehad heb. Wat zijn hier de hardlopers nu?
4: Op dit moment is die Mazda 787 echt wel een hardloper. Die gaat als een malle. En de Hesketh Formule 1 auto, die doet het ook echt heel goed.
3: Ik weet niet, ik heb niet in de pits gekeken, maar is hij er ook? Denk het wel?
4: Nee, Hesketh heeft hem niet meegenomen.
3: Dat is wel jammer. Maar oké, die Mazda, daar kan je, ga ik je zeggen, bij elk autootje wat je verkoopt ervan, moet je even dat geluid namaken. Dan hoor je ze helemaal in Utrecht. Want er is zoveel lawaai maakt die wagen echt.
4: Ja, in het echt maken ze zeker geluid. En ze rijden hier vlak achter ons, dus van de oordoppen zijn er altijd in.
3: We staan hier zowat. Nou jongens, even gewoon voor de luisteraars die naar het circuit komen. Het tunneltje uit linksaf, daar staan ze eigenlijk naast de eettenten. Staan jullie gelijk, hè?
4: Ja inderdaad. Mooi op de paddock tussen alle mooie klassieke auto's in. Ja, zeker.
3: Ik zie gewoon iemand met een hele grote grijs op zijn gezicht. Dat is meestal goed.
2: Ja, dat gaat helemaal goed. Kan je er zelf ook nog een beetje krijg je er wat van mee van dit hele evenement? Je staat hier 3 dagen, dus heb je nog gelegenheid om langs te lopen of door het paddock te lopen?
4: Als alles goed gaat, dan hebben wij daar geen tijd voor.
2: En dat is waar.
4: En dat is eigenlijk een goed teken. We horen het vooral. Zeker hier zo zien we eigenlijk heel weinig ervan. Vorige keer stonden we op de DTM, hier ook in Zandvoort. Toen zat eigenlijk iedereen tijdens de race op de tribune. Dus dan hadden we ook tijd om te kijken. Dus een van ons is ook even bij de race wezen kijken. Maar eigenlijk liever dat we het niet kunnen zien.
2: Oké, dankjewel voor dit gesprek. En wij gaan terug naar... We gaan maar een beetje water drinken, denk je ook niet?
3: Nou, mijn flesje is leeg en ik kan wel wat gebruiken, geloof ik.
2: Ik ga me melden bij de eerste hulppost. Ik ben een beetje uitgedroogd. Ja, okay.
3: Nou, dat gaat helemaal goed. Hey, jij heel veel succes met z'n tweeën.
4: Ja, hartstikke bedankt. Okay. Leuk gesprek, dankjewel.
0: Ja, dank jullie wel voor de bijdrage vanaf het circuit. Rendel Lawson en Ben Oveugen. Altijd leuk als twee heren die er heel veel verstand van hebben... met al die racefans en die coureurs en dergelijke... gaan praten daar op het circuit. Wij gaan nog 2 plaatjes draaien... en dan zit deze uitzending er alweer op. En deze had ik van de week uitgekozen, denk ik. Nou, die wil ik zelf wel weer eens terug horen. Ook weer een single uiteraard uit mijn jaren 80... van Donna Ellen in Sirius.

0: Benno Veugen en Rende Lawson waren vandaag voor ons op het circuit bij de historische Grand Prix. Dank daarvoor en ja, we hebben er weer van genoten, alle verhalen rondom de autosport. Morgen gaat officieel de zomer in vanavond vanaf 5 uur. Dus dat is vanaf nu hebben we de afsluiting van de Haltestraat. De zomerafsluiting, zoals dat zo mooi heet.
1: Ja, en dan kan je weer rustig heel veel drinken, Rob. In de
0: rustig
1: vier,
0: drinken als je geen vetbiker
1: naar huis zonder
0: als geen vetbiker doorheen scheurt.
1: Ja, maar dat mag natuurlijk.
0: Dat mag, ja. Dus dat is een beetje vreemd, maar goed. Hé, dankjewel weer, Richard.
1: Ja, dankjewel, Rob.
0: En tot de volgende. En bedankt voor het luisteren. Veel plezier zometeen.
1: Ja.
0: Bij het voetbal.
1: Ja, lekker. Ja. 7 uur. Heerlijk.
0: Ja. Ja. Nederland tegen Zweden.
1: En wij hopen dat ze winnen.
0: Tot volgende week. Dag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. Bij de auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakt de ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 Zaanstad Horen tussen Zaandijk en de afrit Avenhoorn doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten, vindt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de studie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De Mexicaanse Katja Garcia gaat de wedstrijd Nederland-Tunesië fluiten. Dat heeft de FIFA besloten. Garcia is de eerste vrouwelijke scheidsrechter bij een WK-wedstrijd van Oranje. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. En dan wordt het 27 tot 33 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A7 van Heerenveen naar Horen. Voor Den Oever heb je 5 minuten vertraging. De A8 Amsterdam-Zaanstad tussen het Koenplein en de afrit Zaanstad-Koog 5 minuten extra. Dan de A10 Zuid naar de A10 West voor het knooppunt de Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: Zo, die kop is er ook weer af van deze uitzending van donderdag 18 juni. Deze Alternative FM, waarbij we de afsluiting doen van de Americana-weken. Ja, zeker, want die hadden we. En die Americana-weken die is uitgeroepen tot of door Tuskhead, die hier 4 juni is geweest. En dat heeft ook alles te maken met de gasten die vanavond hier in de studio is. Ook geen onbekende, want die is ook al eerder bij ons geweest, namelijk in 2024. En zelfs nog daarvoor, maar dan met een band, waarvan we nu ergens met een of andere zoeklamp moeten gaan kijken of die band nog ergens nog bestaat. We hebben het over Niels Buijs. Die is vanavond de gast. En ja, trouwens ook nog twee oude bekenden meegenomen. Mats den Dunne, die heeft hier 2 jaar geleden samen met Loes Fabienne hier gestaan. En Joey Karregat, ja, die is er ook nog eens. En die hebben we weer eens eerder gezien hier in de rol van muzieklid of bandlid van Dandelion in een heel grijs verleden. Maar daar hebben we nog ergens verkleurde foto's nog van liggen. Maar goed, hij is er ook. En dat zijn de muzikanten van dienst vanavond in deze studio. En nog een speciale gast erbij. En dat heeft ook een reden. René Bremmers, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, want jij presenteert The Basement in Egmond
1: aan Zee.
0: RTV 80.
1: Ja.
0: Maar je houdt ermee op.
1: Ja, nou, ja, bijna 20 jaar is het een beetje de koek op. En dan kan je kiezen of doorgaan tot bitter end.
0: Sint-Jutemus, zeggen ze dan.
1: Of zeggen van, nou weet je, we gaan het stoppen gewoon op een hele mooie manier. En dat gaan we zo doen. 27 juni, dat is de allerlaatste uitzending.
0: 27 juni, dan stop je er helemaal definitief.
1: Ja, dan gaat het boek dicht. Ja.
0: Dan gaat het boek dicht. Hoe lang heb je het gedaan?
1: Ja, zoals ze zei, bijna 20 jaar zo'n beetje. De eerste uitzending was op 7 december 2007. En nu is het mooi geweest.
0: Ja. Wat is de reden?
1: De reden is eigenlijk, kijk, dat weet je zelf ook wel. Als jij natuurlijk heel veel wil gaan doen voor de lokale scene. En je wil ze ook uitnodigen om live te laten spelen bijvoorbeeld. Ja, dat kost heel veel tijd, energie, regelen, stress ook af en toe is. En dat is 20 jaar lang is dat goed gegaan. En vorig jaar toen kwam ik achter van, ja, weet je, het is wel eens mooi geweest, weet je. Het is tijd om het boek dicht te gaan doen. De motivatie was er niet meer. De uitzending vond ik ontzettend leuk, hoor. Maar al het gedoe eromheen.
0: De randverschijnselen.
1: De randverschijnselen, heb je het goed verwoord.
0: Ja.
1: En je moet je bepaalde drive voor hebben. En dat is heel lang is dat goed gegaan. En daar heb ik heel veel plezier van gehad. Maar nu de laatste half jaar zo'n beetje, dan is het gewoon is mooi geweest.
0: Ja, we gaan zo dadelijk nog even verder praten. Maar eerst draaien we ook even muziek die we vorige week nog niet hebben laten horen. En dat is Annabel met Even met...

0: het had zo leuk kunnen zijn. Ik had gedacht om vanavond ook de nieuwe single van Melanie Ryan weg te geven. Maar helaas, daar was ik dus een week te vroeg mee. Want in de hectiek van deze jongen was ik in de veronderstelling dat dat komende donderdag is. En wat heeft dat met Inbos te maken met deze nieuwe single? Alles, want ik ben ooit nog eens een keer op een zaterdagmiddag in Woerden geweest. En toen waren ze alle twee te gast in een van die radioprogramma's die ik doe, maar ook mijn gast René Bremmers. Daarvoor overigens, voor de mensen die thuis meeschrijven, Annabel met Even met me. René, want ja? Ja, jij hebt natuurlijk net als ik gasten gehad. Ja. Ik zou bijna willen vragen, noem er eens een aantal.
1: Nou ja, dus in totaal is er nu zo'n beetje 280 live acts zijn er voor de radio hebben ze gespeeld. Ja, kijk, dus het druk, ja. Weet je, het is druk. Het is kiezen uit je kinderen. En dat is een soort Sophie's Choice. Hè? Dat is een
0: Sophie's Choice.
1: Het zijn natuurlijk allemaal dingen die gewoon heel duur zijn. Maar goed, als ik even kijk, weet je, zoals Jordi Zwart is langs geweest. Sue the Night. Shanna Roundel, die is dus zangeres van Wies, weet je. Maar toen nog als singer-songwriter. Ja, ja, ja. Ook wel muzikanten die nu heel erg toffe dingen doen. Zoals Danny Schmink, dat is de drummer van Altin Gun, weet je. Nou ja, die heeft in allerlei lokale bands gezeten. Wieteke Wijter, die zit nu bij Maan in de band. Maar heeft ook bij Eefje de Visser gezeten. Nu, ja, Iris Jean, die gaat er ontzettend goed gewoon, weet je. Die doet toffe dingen. Ja, zo zijn er nog een aantal dingen die, ja, muzikanten waarvan je talent ziet. En sommige die hebben er ook echt wel indruk kunnen maken op het publiek.
0: Ja, hoe kijk jij tegen talent aan? Is er talent?
1: Er is zoveel talent.
0: Ja?
1: Ja, er is, weet je, en het is ook hoe je er naar kijkt. Hè? Want als natuurlijk, je hebt televisieprogramma's, weet je, waar heel erg op de zang wordt gekeken. Maar goed, weet je, wat is ook talent? Ja, een goed liedje kunnen schrijven. Of een goede gitaar kunnen spelen of piano of zo. Of ja, performance, weet je, op het podium, weet je. Sommigen die hebben zoveel charisma, weet je. Dat kan je niet, ja, dat hoef je niet echt fantastisch te kunnen zingen, weet je. Spinvis is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van. Dus dat is ook talent. Dus er is, ja, er zijn zoveel, ja, wat je eigenlijk moet doen is eigenlijk naar de lokale bühnes gaan. En wat daar gebeurt dat gewoon.
0: Ja, want dat is ook de vraag. Hoe kom jij aan?
1: Ja, gewoon naar dat soort avondjes. Gewoon bandavondjes, singer-songwriter-avondjes. Gewoon daar naartoe gaan en dan kijken. En dan komt altijd wel iemand waarvan je denkt, hey, dit is interessant, ik wil dat je langskomt in mijn programma. En dat is, ja, dat is eigenlijk een beetje de standaard wat ik altijd gebruikt heb. Gewoon elke keer gewoon naar dat soort avondjes
0: gaan. En een leuke babbel natuurlijk.
1: Sorry?
0: En een leuke babbel natuurlijk.
1: Ja,
0: babbel.
1: Nou ja, goed, weet je, het is natuurlijk belangrijk dat je gewoon ja, goed voor de dag komt gewoon.
0: We gaan zo weer even verder. Er is natuurlijk nog meer. Want dit is een debuutsingle van Larissa Michel. Ja, heel spannend stuurt ze die op naar 3 voor 12 Noord-Holland. Ja, en dan zet ik ook gelijk die pet van Alternative FM op. Zeg van, zou je het ook leuk vinden als ik die debuutsingle op donderdagavond laat horen? Nou, dat vond ze wel een goed idee. Dus zal ik hem ook laten horen. En dat is deze. De eerste single van Larissa Michel en het nummer dat heet 28.

En dit was Man You Are To Me van Tuskheads. Gespeeld op 4 juni, dus 2 weken geleden dat hij dat deed hier in deze studio. De voorhoorde je Larissa Michelle met haar debuutsingle 28. Weer terug even naar Tuskheads van 4 juni. Want dat is natuurlijk wel grappig. Want vorige week hadden we Melanie Ryan, want die had eraan meegeschreven aan deze single. En wat is het geval? Melanie zei ook van ja, het is een beetje toegespitst op het verhaal van Patrick. Dat is Tuskhead, Patrick van Zandwijk. Want zo heet hij in het echt. En ja, ik heb er ook aan meegeschreven in dat opzicht. Maar het nummer kan zij natuurlijk ook spelen. Alleen de kanttekening die er even bij geplaatst moet worden, is dat natuurlijk dat het meer een herennummer is dan een damesnummer. Maar goed, zij heeft hem ook uitgevoerd. In die versie klinkt zo.

0: En dat was de nieuwe single van Yellow Fox met Show the Sun. Daarvoor hoorde je de uitvoering van Man You Are The Man You Are To Me. René, die zit ook nog steeds in de studio. Ja, want het is een avondvullend programma dit, hoor. Dus,
1: je zei het al, tot 10 uur dan ben je lekker actief deze.
0: Dat is wel de bedoeling. Maar ja. Ze zijn nog driftig aan het soundchecken. Dus we gaan snel weer even verder. Want dan kunnen we ook op tijd weer beginnen, namelijk straks om 8 uur. Dus, want ik kijk ook weer even met een scheef oog. Want er worden pluggetjes en dat soort dingen. Ik ga weer even verder. Ik dacht er heel even om je erbij te betrekken, maar ik ga weer verder. Ja, we gaan weer een nieuwe single laten horen. Nou, een nieuwe single komt van een EP. En de EP is van Luna Selene. En de EP heet Made the Bed. En daarvan hoor je titelnummer.

op het moment dat ik inzette, ja hoor, meteen die drie aan de andere kant, die wisten meteen waar het over ging. Over PJ en Bond. Sterker nog, een van de leden die vanavond hier in deze studio is, die heeft nog met hem gespeeld in Den Line. Dus kan je nagaan hoe lang dat alweer geleden is. Ik heb er zo, dadelijk ga ik er zo de uitzending in halen, want ze hoort mij wel op het mengpaneel praten, maar ik ga eerst nog even een single van de draaien. En dat is Lisa Ploeger met Deep Inside.

0: De single van Lisa Ploeger die ze eerder heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet Deep Inside. En we hebben er ook aan de telefoon. Iets later dan gepland, maar dat mag de pret niet drukken. Lisa, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, want ik heb je even kort en vluchtig gesproken tijdens de popronde van Haarlem vorig jaar.
1: Mm-hmm.
0: En
1: ja.
0: Toen speelde je net na een Baudin Monet.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hè? Dat was dat moment. Paste eigenlijk ook allemaal wel een beetje bij elkaar. Want Baudin zit nou niet echt meteen in... Maar het schuurt wel tegen de country aan, heb ik het idee.
1: Ja, ja, klopt. Zij maakt hele mooie liedjes. Inderdaad, kan je wel een beetje vergelijken met het country genre.
0: Ja, over die popronde gesproken. Heeft dat jou nog wat gebracht?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het bij mij echt vooral ligt aan waar we nu mogen spelen, voornamelijk.
0: Mm-hmm.
1: We spelen bijvoorbeeld volgende week op de Parade in Rotterdam, maar ook nog in Amsterdam en Utrecht, wanneer het daar in juli en augustus neerstrijkt.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast, ja, ik ben heel veel bezig geweest met mijn album, dus daar lag ook best wel een grote focus op.
0: Mm-hmm.
1: En tijdens het live spelen met band is dat natuurlijk ook, zijn er best wel veel liedjes van dat album ook voorbij gekomen in het repertoire. Dus we hebben ook gewoon op dat gebied voor onszelf lekker veel live ervaring opgedaan en onze set ook gewoon lekker puntjes op de i kunnen zetten.
0: Ja, dat brengt mij eigenlijk ook op de manier van muziek maken en ook je songteksten schrijven. Hoe ontstaan ze bij jou in je hoofd? Of hoe?
1: Ja, het is heel verschillend. Mijn album, laten we daarmee beginnen, wat ik nu 4 september uit ga brengen, dat is een best wel gedetailleerd verhaal over mijn oma. Zij is opgegroeid in een streng gezin, is daar op een gegeven moment ook van uitgestoten. En daar gaat het liedje Deep Inside ook over. Dus dat is natuurlijk best wel, er zitten veel details aan. Ik wil dat ze kloppend zijn. Dus ik heb dat album heb ik echt in hoofdstukjes letterlijk opgeschreven in een Word documentje. Zodat ik daarover kon gaan schrijven. Dus dat was heel erg gestructureerd, kan je wel zeggen. Maar met liedjes daarvoor en daarna, hoe ik nu schrijf, meestal ga ik tokkelen. En dan heb ik toch wel iets in mijn hoofd van wat er is gebeurd. Of ik zit in de trein of de bus en ik denk, oh, ik wil hierover schrijven. Er komt me iets te boven en dan zet ik dat in mijn notities. En voor het rest, het liedje ontstaat eigenlijk altijd met in ieder geval de akoestische gitaar erbij. Dus de precieze het ontstaan van liedjes is altijd wel een beetje verschillend. Maar dat is... beetje het overkoepelend ding.
0: Ja, want als ik jou zo hoor, dan ben je best ook kritisch van dat het, en je zegt het ook al, het verhaal moet kloppen. Dat betekent dus ook dat je dat helemaal goed moet uitzoeken, hoe dat dan in elkaar zit. En zeker een familiegeschiedenis in dit geval.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, daar zijn wel, gesprekken over geweest, wil ik ook niet zeggen, want mijn oma die heeft gewoon haar verhaal verteld.
0: Hm.
1: En er zijn nog honderden andere verhalen die vergelijkbaar zijn met die van haar. Daar staat ook genoeg over, bijvoorbeeld in documentaires. En dat heb ik ook wel als inspiratie kunnen gebruiken. Maar ik vind het wel belangrijk, ook omdat het zo persoonlijk is voor haar en zo dicht bij haar staat. En omdat het dus om een ander persoon gaat dan mijzelf, dat het klopt. En dat het voor haar ook voelt alsof het dus echt wel over haar verhaal gaat.
0: Ja, dan ben je dus bezig met een album. Hoe staat het ermee?
1: Hij is afgemasterd 2 weken geleden. Dus dat is na een jaar van productie en in de studio en opnemen en van alles is hij eindelijk helemaal klaar. En ik heb afgelopen vrijdag mijn 4e single daarvan uitgebracht. En er komt nog een 5e single aan en dan op 4 september komt alles uit. Dus dat is echt, daar ben ik heel enthousiast over en het is spannend natuurlijk. Maar ja. Dat is wel, dat is waar het nu staat.
0: Ja, in het land is de country scene een beetje toch aan het groeien. Het feit dat wij al 3 weken lang iets met Amerikanen en country hebben, dat zegt al genoeg. Ik weet niet of je de naam Melanie Ryan wat zegt.
1: Ja, Melanie heeft ook meegeschreven aan een 3e single.
0: Kijk aan. Dus jullie hebben in een schrijverskampje gezeten. Met bijvoorbeeld Tusk Head er ook nog bij.
1: Nou, zij heeft bij mij aan de keukentafel gezeten met ons tweeën.
0: Ja.
1: Dus nee, dat was echt een superleuke sessie ook. Daar is een, ook een liedje uitgekomen die inderdaad op dat album staat.
0: Ja, het zou ook zomaar kunnen zijn dat je misschien gevraagd zou kunnen worden om er iets wat mee te gaan doen tijdens een Melanie & Friends show. Zou zomaar kunnen natuurlijk.
1: Nou, wie weet. Ja, wie weet.
0: Geef even een voorzet in ieder geval richting IJsselstein. Want was vorige week hier bij ons in de studio, Melanie. Dus zet ik hem wel even voor. Afsluitende vraag, want we gaan zo dadelijk de single draaien. Waar is Lisa Ploeger te vinden op het wereldwijde web?
1: Overal. Ik ben te vinden op socials, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify natuurlijk, YouTube. En allemaal onder de naam Lisa Ploeger. En ik heb een website www.lisaploeger.com. Dus ook daar vind je alle informatie en waar ik speel in het land. Dus ja.
0: Dan gaan we hem laten horen featuring Ruben, want dat is degene die ook hoort het nummer dat heet Sober Heart.

0: We zijn bijna aan het eind gekomen. Want dit was Lisa Ploeger met het nummer Sober Heart. En je hoorde Ruben daar ook op. We gaan iets laten horen van het nieuwe album van Phil Metz. En dat nummer dat heet Loterij.
1: Yo, Tay.
2: Yo, Phil, what's up, man?
1: Hey, luister dan. Yeah. Ik heb een chick ontmoet. Ze is fijn, ze is grappig, ze is gezellig.
2: Okay.
1: Ik zweer, ik moet je een keer aan haar voorstellen. Hey, zullen we een keer samen op dubbeldate gaan?
2: Ja, moeten we doen, man.
1: Oké, fix jij ook een chick dan?
2: Ja, gast, je weet

als je hier een film op loslaat wat er allemaal buiten en achter de schermen om gebeurt, ja, dan wordt het heel erg leuk. Dit komt van de Phil Metz Show. Die komt morgen uit. Het is een nieuwe album wat Phil Metz heeft gemaakt. En daar heeft hij eigenlijk alles bij elkaar gebracht wat hij de afgelopen jaren heeft opgenomen. Dus dat is wat hij gemaakt heeft. We gaan zo langzamerhand een beetje dit uur afsluiten. En dat doen we met een nummer van Something Else. Elster van de Greft, die vorige week hier in de studio was geweest. Samen met Newland. En dat nummer dat heet Not Surprised.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
1: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
3: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: echt lang vervlogen tijden. 15, 16 jaar geleden waren ze in de studio Wave Zero. Drie man sterk of drie personen sterk, drie koppig. Waren ze toen bij ons in de studio. Niet deze studio, want we hadden er toen nog twee. Of tenminste één. Die zat in het dorp, maar daar betaalden we ons schel aan. Was geen gezellig idee, maar daar waren ze wel. Je hoorde Realize. Voor de YouTube-kijkers, ik kijk nu ook in de camera, dan weten jullie ook dat ik daarop te vinden ben. En voor de mensen die op toevallig ook het kanaal van ZFM Zandvoort zitten, want ook daar zijn we op te vinden. Goed, wat gaan we doen? Want het spits is afgebeten door Wave Zero met een akoestische versie van Realize. Maar we hebben natuurlijk in dit gedeelte van het programma live muziek. En het zijn, zoals Tuskhead op 4 juni al gezegd heeft, de Americana / Country Weken bij Alternative FM. En als laatste van de trilogie, ja, ook een oude bekende. Want hij is hier al eens eerder geweest, 2 jaar terug. En toen waren het de Volendamse Weken, kan ik me nog herinneren. Want toen waren het al, ja, waren alleen maar bands uit Volendam te horen. Niels Buijs, goedenavond.
1: Goedenavond, Jaap.
0: Ja, en één van die mensen die toen in die Volendamse cyclus was, die staat links van jou en rechts voor de kijkers. Dat is Mats den Dunne. Hey Mats, je bent er weer. En de ander is ook een bekende, want die hebben we in een wat nog verdere verleden hebben we hier in de studio gehad. Die band, die heette Dandelion, dat is Joey Kargat. Die is er ook vanavond bij.
2: Goedenavond.
0: Jazeker. Want we gaan natuurlijk een aantal nummers laten horen. Niels, je hebt niet stilgezeten de laatste tijd.
1: Zeker niet. Er is een nieuw album op komst.
0: Ja.
1: Spread het woord.
0: Spread the word. Even over het verschil tussen het album The Lowlands en het album wat er aan gaat komen. Zit daar een verschil? Wat zeg je?
1: Carouser heet het.
0: Carouser, ja. Oké. Wat betekent, laten we eerst beginnen, wat betekent de titel van het album?
1: Carouser is een iemand die uitbundig feest viert en alcohol gebruikt. En die dat niet onder stoelen of banken steekt.
0: Ja, maar en daar zit ook meteen het verschil tussen album 1 en album 2, denk ik.
1: Ja, album 2, ik zou het niet een conceptalbum willen noemen.
0: Nee?
1: Maar het vindt onder de naam Carouser echt wel het thema. Dus alle liedjes op het album zouden karakters kunnen omschrijven die elkaar tegen het lijf lopen in de kroeg.
0: Aha, dus daar het speelt zich ook allemaal af, kan het zich allemaal afspelen in een kroeg.
1: Zeer zeker.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst een aantal nummers laten horen. Dan moet ik hier even een blaadje erbij pakken, want anders dan weet ik het niet meer. Maar dit bijvoorbeeld, het eerste nummer wat we nu gaan horen, staat op het eerste album The Lowlands. En dat nummer dat heet Lonely Farm.

dat was het eerste nummer. Terwijl er ook even nog hier en daar wat omgestemd wordt. Want we gaan even weer verder met het volgende nummer. En dat heb ik hem ook horen spelen voor het eerst bij Kaaspop. Dat was afgelopen zaterdag hadden we daar ook weer een editie van. Maar toen was het nog een hele akoestische versie. Hij heeft hem ook uitgevoerd tijdens de albumrelease van 2024. Toen het album ook uitgebracht werd. En nu vanavond weer, maar nu in deze bijzondere setting. Hier is Icarus.

En nou is het ook leuk dat er soms van deze opnames die door louter Volendamse bands en Volendamse songwriters worden gedaan, ook nog wel eens opduiken bij de lokale omroep van Volendam en Edam zelf. Want ik weet dat er ook een programma is wat er op de maandagavond na Roy de Smet komt, door Gerard Overmars en Evert Rundekamp. En dat is het muzikaal Volendam. En daar hebben we diverse malen al wat... wat

0: een metaforische, maar het is wel een menselijke versie van het verhaal.
1: Ja. Hoe is dat liedje eigenlijk ontstaan, Niels?
0: Nou, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Ik vind het niet echt origineel om het te benoemen.
1: Ja.
0: Maar het is eigenlijk ontstaan in de pandemie. Toen ik zelf eigenlijk dacht van... Wat wil ik nog met dit leven? Wil ik het zo nog door laten gaan?
1: Ah.
0: En toen dacht ik van... nou ja, ik ga gewoon alles eruit halen wat erin zit.
1: Ja.
0: Of dat nou tegen de regels in gaat of niet.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk een hele lastige periode is geweest. Er was ooit nog eens een band die heette Operation Hurricane. En een van die leden die kwam hier ook oorspronkelijk uit Zandvoort. Die schijnt tegenwoordig nu ergens anders te wonen. En die noemde op een gegeven moment de band Isolation Hurricane. En wat ze gingen toen doen, toen namen ze met een aantal covers op. Met een camera en noem maar op. Maar dat heb jij niet gedaan of wel gedaan?
0: Ja, misschien ook wel gedaan.
1: Ja.
0: Maar ik heb me wel mijn tijd gericht op schrijven. En daar ben ik achteraf wel blij mee.
1: Ja, betaalt zich dat nu een beetje uit in dat opzicht?
0: Jawel, ik heb zat materiaal.
1: Ja.
0: En dat zorgt er denk ik ook wel voor dat het tweede album snel volgde na het eerste.
1: Ja, nou is de heer P.J. een Bond... Beter bekend als Paul Bond, die zegt... ik werk graag vanuit een concept. Hoe zit het met jou?
0: Het helpt wel. Ik ben van tevoren niet gaan schrijven met een concept in gedachten. Maar toen het thema voor het tweede album uiteindelijk zich aandroeg...
1: Ja.
0: Toen maakte dat het wel makkelijker om de rest van de nummers te schrijven.
1: Ja.
0: Dus toen kon ik het sneller afronden.
1: Heb je ook rust nodig?
0: Rust... Nou, ik gedij eigenlijk beter zonder rust.
1: Ja, maar hoe reageert je omgeving daarop als Niels aan het schrijven is?
0: Goed.
1: Ja?
0: Ja, ik doe thuis veel. Dus ik schrijf veel aan de keukentafel en dat wordt geaccepteerd.
1: Ja, oké. Is het volgende nummer, want dat is een van de singles, eigenlijk de meest recente single die je hebt uitgebracht... Ja, dat is ook een hele bijzonder verhaal. Want het kan voortkomen uit de kroeg. Je komt op een gegeven moment de kroeg uit en je komt thuis en er is niemand. Zoiets toch?
0: Ja. Je vrouw heeft, of je vriendin heeft haar spullen gepakt. Want het was klaar. Soms is het genoeg geweest.
1: Ja. En daar heb jij dat liedje over bedacht?
0: Ja, ja, dat gaat niet per se, dat gaat niet over mijzelf. Maar
1: nee.
0: Dat is gewoon... Ik kijk soms om me heen en soms zie ik dingen en haal ik het ergens vandaan. Of uit films of uit een boek. Maar het is wel een klassiek thema, lijkt me.
1: Ja, thuiskomen en... En de koffers zijn gepakt en weg.
0: Ja, het was eigenlijk de lijn van het refrein, de eerste lijn van het refrein, die viel.
1: Hmm.
0: En toen heb ik eigenlijk daaromheen de rest geschreven.
1: Nou, we gaan het horen. Dat is het derde nummer van vanavond. Een nummer dat heet Runaway.

Ja, dan is het verhaal in één keer uit. En dan, dan sta je wel in één keer achter je oren te krabben. Als je dan op een gegeven moment merkt. Ach, mijn meisje is er in één keer vandoor. En het heeft ook iets met smoesen te maken. Want zo, zo werd het ook uitgelegd door Niels. Want ja, smoes om eventjes ergens anders te zijn. En dan steeds maar. En dan dat is een optelsom. En dan wordt het niet meer genomen. Het volgende nummer, daar ga ik straks nog even naar vragen hoe dat zit. En dat is ook een nieuw nummer, want dat komt op het album Carouser komt het te staan. Zeg ik goed, hè, Niels? Die komt, daar, komt daarop. Scared, en dat is het volgende nummer waar we nu naar gaan luisteren.

0: Volgens mij heb jij nog meer radiooptredens gedaan. Want iets zeg mij dat je deze ook bij een andere radiooptreden dit ook gedaan hebt of niet?
1: Case Choice misschien.
0: Ja, dat volgens mij heb je daar ook gedaan. Ja. Over Scared gesproken, want dat is eigenlijk meteen een opvolger van Runaway. Want ja, als je op een gegeven moment dan zoiets meemaakt, ja, dan ben je natuurlijk bang dat je de volgende keer dat wel laat, denk ik.
1: Ja, het is je oprecht om jezelf af te vragen van wat blijft er nog over?
0: Ja, is dit ook universeel? Je kan het overal eigenlijk van toepassen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, deze is universeel, maar deze zou ik mezelf voornamelijk toeschrijven op zondagnacht.
0: Zondagnacht. Ik wil niet weten wat jij op zondagnacht doet. Dat wil ik absoluut niet weten. Maar het kan natuurlijk. Ja, want het gaat natuurlijk over angsten. Dat lijkt me wel duidelijk. En toen werd het stil.
1: Zeker wel angsten.
0: Ja. Heb jij ze?
1: Ik heb ze. Ja. Ik heb zeker wel angsten.
0: En hoe zit het met je tweede band, met die twee bandleden die je mee hebt genomen? Joey kan antwoorden.
2: Ik denk, dat iedereen wel angst heeft.
0: Ja?
2: Een sleutel ligt in hoe je ermee omgaat.
0: Ja, oké. Okay. Dus maar goed, dit liedje zou natuurlijk ook mensen daar weer wat mee kunnen helpen natuurlijk. Hè? Toch?
1: Kan.
0: Ja.
1: Het is geschreven uit een, het is voortgekomen uit angstaanval.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is wel.
0: Ja, want dan zit ik dat helemaal voor me. Angstzweet.
1: Zeker wel.
0: Ja, dat,
1: zeker,
0: ja,
1: maar wel. Het moet jagend zijn. Het jagende gevoel moest erin zitten. En ik denk dat dat wel gelukt is.
0: Ja. Hoort dat ook een beetje bij jou? Dat jagende? Of?
1: Kan. Ik vind van wel.
0: Ja?
1: Ik vind, en dat wil ik wel zeggen. Dat vind ik wel leuk om te zeggen. Op mijn vorige album ben ik overigens heel blij mee. Maar ik merkte live, bij mijn live shows, dat ik wat meer gas wilde geven. En ik vind dat nu terug op dit tweede album, op Carouser, vind ik meer de ruige rand van mezelf. Ja. Meer terug. Maar hou ik ook vast aan dat Americana genre.
0: Ja, over Americana gesproken. Ik zag een social post voorbij komen van degene die vorige week bij ons in de studio is geweest, Melanie Ryan. Zach Bryan.
1: Zach Bryan, geweldige muzikant, enorme inspiratie voor mij. Speelde vorige week, volgens mij was het alweer 2 weken terug.
0: Ja, dat weet ik niet meer precies.
1: Vorige week volgens mij in het Philipsstadion.
0: Ja.
1: Op een dinsdag. Ja, prachtige show. Niet normaal. En ik vind het grappig, want hij is een artiest die bijna niet op de radio wordt gedraaid. En in Nederland vrijwel helemaal niet.
0: Nee.
1: En hij verkoopt wel het Philipsstadion uit.
0: Dat is raar.
1: Ja,
0: ja. Kijk, maar na vanavond denk ik ook dat er nog wel wat zalen zijn die dan op een gegeven moment ook misschien wel uitverkocht zijn als jij ergens op gaat treden.
1: Laten we het hopen, ja.
0: Dat zou zomaar kunnen. Want, dit is ook leuk. Want de volgende, die gebruik ik regelmatig. Regelmatig. En een paar weken geleden ging ik ergens koffie drinken hier in Zandvoort. En die dame die zei op een gegeven moment, nou, ik had vanmorgen iemand een bakje koffie, die keek me heel erg gemeen en boos aan. En toen zei ik, je hebt toch niet gevraagd of die bij jou aan het huis aan het verven is? Hè? Dat is me heel verbaasd aan te kijken. Ik zeg, nee, maar dat komt uit een zinnetje van een liedje. Dat heet The Professional. Toen zei jij ook letterlijk in de uitzending met de telefoon. Gaat over een hitman.
1: Gaat over een hitman, ja. Ik weet niet of je de film The Irishman wel eens gezien hebt.
0: Nee,
1: van
0: The
1: Irishman, ik denk een van de laatste films van Martin Scorsese. Met Al Pacino en
0: Robert De Niro zat hier ook in. Zat hier ook in.
1: En Harvey Keitel. En in die film zeggen ze van I heard you paint houses.
0: Ah,
1: en daar is het eigenlijk vandaan gekomen.
0: Ja, oké. Dus toen had jij Somebody Told Me You Paint Houses. Dat heb jij er weer van gemaakt. Dus enigszins geparafraseerd. Maar je zal maar in de kroeg komen en je zal je afvragen van wat doet die man daar nou? Somebody Told Me You Paint Houses.
1: Ik ben in menig kroeg geweest waar iemand zat waarvan ik dacht, nou, ik weet het niet met jou.
0: Zul het dan maar ook daarbij laten. Laten we maar horen. Hier is The Professional.
1: 1, 2,
0: 1, 2...

0: Dat was The Professional. En voor die mensen die zeggen van... Ja, Koper, jij had beloofd dat er 6 nummers zou komen. Nou, dat klopt. En daarvoor, want zo oud is Jaapie Koper ook. Voor de mensen die zitten te kijken. Want ja, ik ben echt zo oud. Want dit is een held. Die held die had een zwarte cape om en een zwarte hoed. En was gemaskerd. En wat hij allemaal deed was een beetje met soldaten van het Mexicaanse leger. Of met het leger van Californië. Want dat weet ik ook niet helemaal precies. Maar daar lag hij mee overhoop. En hij wist allemaal op één hoop, één hoop te knallen. Is het even heel kort? Is het ook een held? Gaat het ook over helden?
1: Ik vind Zorro zeker een held. Een vigilante.
0: Een vigilante.
1: Hij kwam op voor de working class, zou ik maar zo zeggen.
0: Ja, inderdaad.
1: En weet je, ik heb dit nummer geschreven omdat het ik als kind altijd Zorro wilde worden. Dus ik heb zeker, denk ik, 50 van die pakken versleten tot op de draag. Ook mee naar school, ook zo'n pak aan. Ja. Altijd gezegd dat ik Zorro zou worden. Dat ben ik niet geworden, want dat kon achteraf niet.
0: Nee.
1: Uiteindelijk, tenminste, in mijn hart ben ik het wel geworden. Maar.
0: Ja.
1: En nu doe ik dit. En ik vind dit als het ware een metafoor voor Zorro. Want ze zeggen ook altijd dat je nooit professioneel muzikant kan worden. Of tenminste dat de kansen daar heel klein voor zijn. Dat je de volgende Mick Jagger wordt of Bruce Springsteen. Ja, dat maakt mij eigenlijk niet uit. En ik vind dat we toch ons best doen. En toch gewoon door blijven gaan. Dat is gewoon een act of resistance.
0: Ja, één ding. Want ik voeg er ook nog iets toe over mijn heldendaad richting Zorro. Ik ben jarenlang met mijn familie op vakantie geweest in Beekbergen. Het warenhuis heet in Eerbeek heet Tabor. En daar heb ik mijn ouders rauw lopen zeuren om een zwaard. En dat zwaard was natuurlijk van Zorro. Dat was het dus. Want ik had hem ooit ergens in de buurt van Apeldoorn zien liggen. Maar toen wilden ze er nog niet aan. Maar we hebben uiteindelijk in Eerbeek hebben hem gekocht. Dus Jaapie Koper was helemaal gelukkig met het zwaard van Zorro. Maar deze zwaarden zijn nu ingewisseld voor gitaren. Dus het laatste nummer van vanavond. En hier is Niels Buijs allemaal met Zorro.

0: Ja, en zo gaat een half uur, nou, het is iets langer zelfs dan een half uur, gaat in één klap zo voorbij. Natuurlijk, een afsluitende vraag aan de heer Niels Buijs is, waar is hij te vinden op het wereldwijde web?
1: Ik zit op Instagram voornamelijk, ook op Facebook. Ik heb nog geen eigen website, maar ik vind eigenlijk in principe kun je alles via Instagram doen. Ik zit ook op TikTok, al moet ik zeggen dat ik daar meer moet plaatsen dan ik nu op dit moment doe. Ga ik wel doen, belofte, dan weten jullie het alvast. Mijn muziek is zeker allemaal op Spotify te vinden en alle andere streamingplatforms, ook YouTube. Ik zou zeggen, zoek me zeker op Spotify, Niels Buijs. Want daar komt alle nieuwe muziek zeker voorbij binnenkort.
0: Ja, en heel belangrijk, 9 oktober, Piers Volendam. Want daar wordt het album gereleased in een release show.
1: Met een hele big band.
0: Helemaal duidelijk. Leuk dat je weer geweest bent. Dank weer ervoor.
1: Jullie ook bedankt.
0: Want de heren videologen gaan nu aan de gang. Ik ga eventjes wat anders laten horen. Dat doen we met eerst een heel kort nummer van Jit. En dat nummer dat heet In de Tussentijd.

drie nummers achter elkaar. En dat had alles te maken omdat we natuurlijk hierachter het een en ander moesten doen. Wat later in de samenvatting weer terug te zien. En we nemen ook gelijk afscheid van de J-buiskijkers. Want we zijn klaar. Want ja, dan ben je te laat. En dan moet je gewoon even wachten totdat de hele zooi online komt te staan. Want we hebben dat optreden met Niels Buis gedaan. Drie nummers, zei ik al, achter elkaar. Jet met In de Tussentijd. Bromley met One Way or Another. En Suus met Catch My Heart. Dat waren de drie nummers die je achter elkaar hebt kunnen horen. Nu, tijd voor Ethan Huis met A Brief Spark.

0: En toen begon Freeplayer er in één keer mee te stoppen. Dus dat is heel erg fijn. Want dan zie ik in één keer een hele hoop van die klemmetjes hier binnenkomen. Nou, dat betekent dus dat dit eventjes voorlopig eventjes in de mangel is. Freeplayer has stopped working. Nou, ik moet nog een uur. Dan verschaft dat mij even weer de mogelijkheid om met een andere gast te gaan praten. En dat is... René Bremers, hey. Want die zit er nog altijd. Ja, ineens houdt het systeem er in één keer.
1: Ja, dat ken ik. Ja, dat is
0: dan zie ik in één keer drie van die icoontjes binnenkomen. Dus ja, dan wordt het zeuren geblazen. Maar goed, even over jou.
1: Ja.
0: Want wij trekken wel eens gasten van overal en alles vandaan. Maar hoe zit het met jou? Beperk jij je wel eens tot...
1: Ik zat voorheen zat ik in Langendijk. En op een gegeven moment ben ik dan anders in gegaan. We zitten nu in Egmond aan Zee. Mm-hmm. Maar je probeert zoveel mogelijk wel een beetje aandacht te besteden aan wat in de regio gaande is. Maar goed, soms kom je wel eens tegen en denk je... Ja, dan ga je toch een beetje smokkelen. Want ja, dit is zo goed. Deze willen graag langskomen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik heb ook bands gehad uit Groningen, Rotterdam.
0: Toch wel.
1: Utrecht. Amsterdam is natuurlijk de plek waar heel veel muziek vandaan komt. Dus het is wel een beetje af te smokkelen. Maar goed, de aandacht gaat wel voornamelijk aan... Ja, weet je, van mensen... Kijk, dit is gewoon in je eigen dorp of eigen stadje is gewoon gaande. En ja, weet je, luister eens een keer naar.
0: Ja, want dat is natuurlijk het belangrijkste voor een omroep zoals...
1: Ja, in 80, ja, ja, precies, ja. Ja,
0: ja, want ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk wel een verhaal apart is om dat te doen in dat opzicht.
1: Nou ja, het is niet zo moeilijk, want er zijn ontzettend veel bandjes en muzikanten die gewoon lekker met hun eigen muziek proberen een beetje op te vallen.
0: Ja.
1: En ja, wij, net zoals wat jij doet, weet je, we bieden ze gewoon een podium. En natuurlijk, weet je, je wilt gewoon je muziek promoten.
0: Ja.
1: En als je ook nog ruimte geeft voor een interviewtje en dat soort dingen, ja, dan willen ze heel graag komen. Dus nee, dat is zo moeilijk hoor.
0: Oké, het lijkt erop dat ik
1: ja,
0: iets...
1: Ja,
0: dat het weer een beetje aan de praat is gekomen. Maar ik weet alleen niet hoe lang het gaat duren voordat die weer zegt, doe het zelf maar. Dus... Maar we gaan het meemaken. Ik moet iets laten horen. Nou, ik had net Ethan Huis laten horen. Dus even kijken met hoeveel tijd we nog hebben om wat eventueel nog hier te laten horen. Ja, dat wordt nog even een uitdaging. Ik zet jou even dicht, René, als je het niet erg vindt. Want anders dan wordt het... ja, ik zit te zoeken. Dat is altijd weer zoiets. Even kijken. Heb ik hier nog wat... wat ik uit deze toverdoos kan laten komen. Dit is nou niet bepaald. Ik denk dat ik dit wel nog kan laten horen. Dat is Holograph en Fiona's Song. Die hoort tot het einde van dit programma. Tweede uur dus.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon... ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En de, bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven... maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
3: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: Dat was Icarus. En die single die komt morgen uit. En die single die heet Wonderful Goodbye. En daarmee zitten we in uurtje nummer 3. En ik hoop even een kruisje slaan met alles en nog wat betreft het systeem. Want vorige week zag ik dat al. En ik denk, nou, hij doet het wel weer. Maar nu doet hij het ook nog eventjes. Dus even afkloppen of het allemaal wel goed gaat. Gaan we wel van positief uit. Even over het karakter van het programma The Basement. Want ja. René Bremmers is medegast vanavond in het tweede uur. Ja, toen heb ik hem eventjes buitenspel moeten zetten. Omdat we hier natuurlijk
1: Geweldige live muziek hebben gehad. Zo simpel is het.
0: Ja, even over het karakter van het programma. Maakt het nog wat uit welk genre dat programma signatuur?
1: Het gaat voornamelijk mij ook wel om de creativiteit van de muzikanten. Mm-hmm. Dus ik heb altijd al zoiets van, ze mogen dan in de basement mochten ze dan 6 liedjes spelen. Maar dan moest meer dan de helft moet gewoon eigen werk zijn. Mm-hmm. En dat is natuurlijk voor jonge bands is dat natuurlijk heel erg moeilijk. Weet je, die hebben misschien net 2-3 eigen liedjes. Maar dat was wel heel erg belangrijk. Dus ik wilde geen covers band of zo. Dat soort dingen wil ik niet. Ja, voor de rest, ja, kijk, dat weet je, met alle respect hoor, maar zo dat Nederlandstalige zangetjes, weet je, dat soort dingen.
0: Dat deed je niet.
1: Dat gaat er bij mij niet in, weet je. Dus,
0: dan hebben we het over bijvoorbeeld de lagere orde van Yves Berensen. Sorry Yves, maar...
1: Nee, met alle respect voor Yves hoor, weet je, want hij heeft ook een fantastische carrière. En hij is ontzettend populair bij hoop mensen hoor. Ja. Maar dat is het programma gewoon niet voor. Daar zijn gewoon andere programma's voor, weet je. En die programma's die draaien de muziek die wij draaien. Dus ja, weet je, dat gaat gewoon goed zo, weet je. Maar ik vind het gewoon heel fijn, vooral als je jonge mensen, ja, weet je, dat creatieve brein, om dat gewoon vrij te laten gaan. Hmm. En ik vind het gewoon fascinerend gewoon dat je gewoon op je zolderkamer gewoon, ja, sommigen maken de mooiste liedjes gewoon.
0: Ja.
1: En het is ook heel moeilijk om bij de grote radio's soms om ertussen te komen. En ik vind juist als lokale zender moet je juist ook je lokale product laten horen.
0: Ja.
1: En dat is, ja, dat is
0: heel mooi. Dan is er natuurlijk ook als radio-interview. Want ik viel ook even net bij dat gedeelte op de video. Dat zal er ongetwijfeld wel in komen te zitten. Je kijkt weer naar links, maar die camera is al opgeruimd.
1: Die is al weg, hoor.
0: Ja, die is al weg. Maar ik bedoel daarmee te zeggen, van, ben je ook nog wel eens op momenten dat je dan helemaal stilvalt, dat je dan op een gegeven moment denkt, oh, wat nu?
1: Ik denk dat als ik de eerste uitzendingen neem, weet je, want je moet er ook een beetje inrollen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, als natuurlijk je programma helemaal je eigen wordt, dan zit je gewoon lekker in je comfortzone.
0: In je mojo, is dat tegenwoordig?
1: Ja, nou ja, goed, geef het maar een naam. Ja. Maar dan, weet je, als er dan dingen niet helemaal lopen, ja, je gaat er gewoon steeds makkelijker mee om. Dus weet je, dus je moet ook gewoon, kijk, je bent geen bijvoorbeeld een Radio 538 of Veronica. Nee. Weet je, dus het is gewoon ook wel weer de charme van lokale radio. Dat het al soms af en toe niet lukt. Zoals net bijvoorbeeld dat jij pech hebt met je...
0: Met het systeem.
1: Met het systeem.
0: Ja,
1: kijk, ja, en ik heb een keer gehad dat het internet eruit lag. Dus ik kon wel muziek draaien, maar niet van internet afspelen. Dus dat hele Spotify gebeurde, dat, ja, weet
0: ja,
1: je.
0: Ja, nee, dat
1: en daar moet
0: ook
1: je mee omgaan. Dat dus dat zijn wel leuke elementen. Maar goed, ja, weet je, dus met interviews. Ja, kijk, de ene gast die zit lekker op zijn praatstoel. Ja. En de andere, ja, dan moet je een beetje de antwoorden een beetje uittrekken. Maar dat is ook een spel. En dat, ja, daar moet je mee om kunnen gaan.
0: Een spel is het altijd tussen de vragende steller en degene die het antwoord moet geven.
1: Nou ja, je wilt toch wel dat de luisteraars een goed beeld krijgen van je gast.
0: Ja.
1: En dan wil je ze de ruimte voor geven. En ja, nu heb ik gezegd, de een die kan dat heel goed verwoorden. Ja. En de andere, ja, die... Dat
0: is, er zijn natuurlijk ook verschillen, hè, met de menselijke kant interviewen of de muzikale kant, zoals ik dat dan doe. Hè. Ik ben dan meer van het muziek maken en dat ik daar mijn vragen op stel. Maar er zijn ook interviewers die dan op een gegeven moment echt de menselijke kant proberen te belichten.
1: Ja, ja, maar dat weet ik niet.
0: Ben jij dat?
1: Nee, het is echt puur voor de muziek.
0: Puur van de muziek. Ja, weet je, echt, bij mij ook meer aan het muziek. Ja.
1: Kijk, wat er wel eens gebeurt. Hè, ja, soms heb je een nummer waarin je denkt van, wow, dit is echt autobiografisch.
0: Hmm.
1: En dan wil ik er wel verder op ingaan. Weet je, over een relatiestuk zijn gegaan. Of weet je, iets anders vervelends of zo. Dus daar wil je wel. Maar het gaat dan echt om het liedje, de inhoud van het liedje. Maar niet als iemand bijvoorbeeld, ja, weet je, iets gedaan heeft in zijn leven. Of iets gepost heeft of zo, wat politiek getint. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Weet je, het gaat puur om de muziek. Kijk, dat soort interviews, dat laat ik aan andere mensen over.
0: Dan gaan we weer een stukje muziek laten horen. Ja, ken jij Bad Luck Baby?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Ja, ze gaan dit jaar spelen op het Uit Je Bak Festival, hè?
1: Oké.
0: Ja, Sander Swicker heeft het voor elkaar gekregen dat hij deze band weet te strikken. Ze komen uit Leeuwarden, Groningen. Ik weet ook niet precies waar ze vandaan komen.
1: In die kontrijen.
0: Ja, daar komen ze vandaan. En het leuke aan dit verhaal is... eerst had ik een tijdje terug nog een single laten horen. Want die hadden ze mij dus nooit vergeten single. Waarop Cat Harrington, dat is de frontvrouw van die band, die zegt... Oh ja, weten wij helemaal niks van. Hebben wij dan een single uitgebracht? Ik zeg nee, maar je hebt hem niet naar me gestuurd. Oh, dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En dat hebben ze gelukkig goed gemaakt met deze single. Want die is vorige week uitgekomen. Het nummer dat heet Arcade.

0: Sylvester Sambros. Hij is ook videomaker. En we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hij ook hiermee een videoclip. En dat is ook zo. Alleen dat gaat hij niet doen als die single morgen uitkomt. Want die videoclip die volgt later. Ja, want er zijn ook mensen heel goed in muziek maken en het schieten van videoclips. Dat zijn bijna Marcus van Damme en consorten. Maar goed, dan gaat hij straks een beetje naast de schoenen lopen. Dat lijkt me ook niet. Doet hij toch niet, denk ik. Dus nee, dat doet hij niet. Maar goed, daarvoor hoorde je Bad Luck Baby met het nummer Arcade. Ja, René. Want als we kijken bijvoorbeeld de omgeving hier. Wij doen ons programma vanuit Zandvoort.
1: Ja.
0: Jouwers komt uit Egmond aan Zee.
1: Ja, ja.
0: In hoeverre is die omgeving wel...
1: Nou ja, ik woon zelf niet in Egmond aan Zee.
0: Nee, waar woon jij dan?
1: Ik woon in Heerdegewaard.
0: Ach.
1: En daar heb je bijvoorbeeld het jongerencentrumcomplex die ontzettend veel doet.
0: Ja.
1: Voor muzikanten, weet je. Gewoon, ja. Je hebt natuurlijk Popmania, wat er echt wel een begrip is. Dat is een bandcompetitie.
0: Chris Dekker en consorten.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja. Weet je. En er zijn natuurlijk al een aantal andere plekken, weet je. Dus het is wel een levende scene, hoor. Alkmaar, weet je. Er is natuurlijk ook een hoop muziek wordt gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Echt, want als, ik weet het niet. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar goed, weet je. Als ik natuurlijk iets tegenkwam of zo, weet je. Dan wordt het ook wel... wordt het wel gedraaid. Maar het is, ik ben meer bekend in de Heerdegewaard en Alkmaar. Dat die komt rijden.
0: Dat is het meer. Want ja. Maar hoe ben jij dan in vredesnaam in Egmond aan Zee terechtgekomen?
1: Ja, nou ja, goed.
0: Heel geschiedenis zeker.
1: Nou ja, goed. Mijn programma De Basement die begon in Langendijk. Dat was de zender heet Compleet FM.
0: Ja.
1: Dan zat ik nog op de vrijdagavond. En er kwam een ander bestuur. En ja, En toen was er al interesse vanuit RTV 80. Dus ik ben naartoe gegaan. Alleen, ja, ze hadden nog niet de apparatuur om een band daar live te laten spelen. Daar hebben ze geïnvesteerd in. Daar ben ik nog ontzettend bedankbaar nog steeds voor.
0: Ja.
1: En daarvanuit zijn we gewoon aan de slag gegaan. En gewoon ouderwets gewoon bands uitnodigen of singer-songwriters. Om ze lekker te laten spelen. Maar ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik dus terecht gekomen in Egmond aan Zee. Anders, ik ben geen strandmens.
0: Ik heb
1: daar niet zoveel te zoeken. En ja, ik heb ook niet... Ja, je hebt ook wel... een soort jazz weekend enzovoort heb je daar natuurlijk. Bergen en dat soort dingen.
0: Mm.
1: Maar ik moet zeggen, als ik daar een concertje pakte... Ik was niet vaak in die contraien. Bijvoorbeeld in Bergen heb je de Taverne. Daar gebeurt heel veel met live muziek.
0: Dat klopt, ja. Dat is een gerenommeerd muziekcafé, heb ik me laten vertellen. En nog iets, want... we hadden Bad Luck Baby. En die staan dit jaar, mensen... bij het Uit Je Bak Festival in Kastrikum.
1: Ja, leuk festival is dat.
0: Ja, dat is een leuk festival.
1: Echt, heel laag
0: vorig jaar ook, ben jij vorig jaar ook geweest?
1: Ja.
0: En dat is ook toch wel geënt hier en daar wel een beetje op lokale muzikale bands.
1: Klopt.
0: Maar er wordt ook gekeken van wat is aankomend en wat kun je verwachten tussen nu en een paar jaar. En ze hebben een paar goede bands toch wel geprogrammeerd de afgelopen jaren. Want ik denk jij zal dat ongetwijfeld...
1: Ja, nee,
0: je snuffert laten zien.
1: Het probleem is altijd met sommige festivals. Het valt altijd in een weekend dat je dan andere plannen hebt.
0: Ach.
1: Ja. Dus ja, weet je, en ik vind het jammer, want Uit Je Bak Festival is juist, net wat je zegt ook, ze geven een podium aan lokaal.

0: alle muzikanten. En daar heb ik altijd een warm hart voor.
1: Ja.
0: En niet zegt Blitzha van, nou weet je, we hebben hem één budget en dan zetten we maar een grote band daar neer en zo. Weet je, dan totaal niet. Dus ik vind het een heel leuk en ook sympathiek festival. Dus ik vind het wel leuk om naar naartoe te gaan. Maar ja, dan valt het soms net gelijktijdig met iets wat je dan zelf moet gaan doen. Dus ik heb weinig edities meegemaakt. Dus mijn excuses.
1: Volgens mij heb je nu geen excuus meer. Want het vindt altijd op een zaterdag plaats.
0: Ja.
1: En dat was altijd op een...
0: Wanneer is het dan precies het uit je bak?
1: Volgens mij is het de laatste zaterdag van de maand. Van juli, hè? De laatste
0: van juli. Dan is de kans erin dat ik dan wel kan. Dan komen we elkaar wel tegen.
1: Dat zal dan ongetwijfeld wel zo zijn. Dat is één. Maar is er ook nog een leven na de basement?
0: Jawel. Nee, kijk, er komt heus wel weer iets op mijn pad. Maar goed, kijk, zoals ik zei, na 20 jaar vind ik het gewoon mooi met al die live muziek. Weet je, het kost heel veel tijd en je hoop geregeld. En ja, dat gedeelte, dat ben ik gewoon een beetje, ben ik gewoon zat. Maar goed, radio maken, dat vind ik nog steeds leuk. Dus er komt heus wel een nieuw radioprogramma, alleen dan zonder live muziek. Dus ik, kijk, de basement mensen associëren dat ook met live muziek.
1: Ja.
0: Dus ik had wel door kunnen gaan onder de naam de basement. Maar dan blijft het altijd van, jongen, wanneer komt er weer live muziek? Of mogen we een keer spelen daar zo? Dus dat boek moet dicht en daarna komt er wel iets.
1: Probleem hebben wij niet. Want wij hebben ook gewoon een reguliere uitzending.
0: Ja,
1: dat hebben wij niet. Ik heb ook gewoon een week. En zeker nu dat we gewoon besloten hebben, één donderdag, dan wordt het gewoon even een reguliere uitzending.
0: Ja, maar dat heb ik ook gehad hoor. Maar het was, in de hoogtijdagen was het echt gewoon 2 live acts per maand gewoon. En dat is waar mensen gewoon kennen. Weet je, er zijn heel veel muzikanten die weten gewoon, ja, de bezigheid, ja, dat kan je altijd spelen. Tenminste, dat is de mogelijkheid. Dus dat boek moet gewoon dicht, weet je. Dus dat gaan we gewoon doen, 27 juni. En dan we gaan gewoon 4 uur uitzenden. En dan om 6 uur, dan is het klaar.
1: Dan is het klaar.
0: Ja.
1: Ik vond het leuk dat je geweest bent.
0: Nee, ik vond het leuk dat je me had uitgenodigd.
1: Ja.
0: Mag ik toch even een klein beetje reclame maken?
1: Tuurlijk.
0: Oké. Het programma The Basement op RTV 80. Zaterdag 27 juni. Dan hebben we in plaats van 2 uur, zenden we 4 uur uit. 2 uur 's middags beginnen we. En we hebben live muziek, want daar staat het ook voor. En dan hebben we bijvoorbeeld Rose Maron, Iris Jean, Lanique en Elsa Bekitta Beckman die gaan optreden. We hebben allemaal gasten. We hebben ook jullie uitgenodigd, weet je. Dus dat gaat allemaal gebeuren. Het wordt een volle 4 uur. Waar we misschien hier en daar ook nog een plaat kunnen draaien. Heel veel interviews en dat soort dingen. Oude fragmenten die we laten horen, weet je, die heel bijzonders waren. Dat gaat gebeuren. Dus ja, mensen, als je dit hoort en je hebt een warm hart voor de lokale scene, kom dan even luisteren.
1: Goed. Gewoon in gezwinde spoed naar Egmond aan Zee, zaterdag 27 juni.
0: Dankjewel, Jaap.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, man.
1: We gaan nog even wat muziek laten horen. Bijvoorbeeld deze, die is vandaag gereleased. Het is een videorelease, maar ik ben zo'n handige Harry die dan op een gegeven moment dacht van, hey, ik kan er ook een geluidsbestand van maken. En dat doen we dan ook. Dit is een live versie van You Feel Like van de Amsterdamse band Zemma.

twee nummers achter elkaar. Eerst Zemma met You Feel Like Live. Dat was een live versie. Was ook wel te horen, want ik dacht, hey, er komt nog wat. Maar dat was al een uitrootje. En dit is een single, die mogen we nu ook al laten horen. Want die single die komt over 3 dagen pas uit. Die is gepland na het weekend. Op maandag, als het goed is. Op 21 juni komt die echt uit. De nieuwe single van Westone met Summer of Change. En dat is een beetje een atypisch nummer. Mannen komen uit Hoorn, dus hier uit deze provincie waar dit programma wordt gemaakt. En ja, we hebben natuurlijk nog wel wat te verhapstukken. Want bijvoorbeeld, we begonnen het programma met het verbond met Onder de Plak. Die jongens die zijn nu, van op het moment dat wij bezig zijn, nou ja, helemaal bezig. Die zijn bezig met Muziek schept een band. Dat is een finale wat gedaan wordt in Echo. Dan betekent dat er een aantal van die popzalen of poppodia mogen een band afvaardigen. En dat doen ze dan uit de eigen omgeving. Zo is bijvoorbeeld het verbond door P60 in Amstelveen naar voren geschoven. En ze hebben uiteindelijk een uitnodiging gekregen om in die finale ook te spelen. Hetzelfde geldt voor deze band, The Miss. En daar zit een van die bandleden. Die heeft een link met Hilversum. Dat is ook de reden waarom ze de 035 popprijs van het afgelopen jaar hebben weten te winnen. En The Miss is natuurlijk door pop podium de vorstin, de deelname. En ook zij staan vandaag in die finale, op het moment dat wij dit uitzenden, in Echo bij Muziek schept een band. En The Miss heeft ook een nummer gemaakt, en dat nummer dat heet Laatste Dag.

als we het over bands hebben die bijvoorbeeld iets hebben gewonnen, dan geldt het ook voor deze band. Want dit zijn de winnaars van de Zonneprijs 2026. En dat is een band battle die min of meer wordt georganiseerd door Paradiso. Dat is ook wel heel erg mooi, want op het moment dat we het erover hebben, spelen ook zij in Paradiso, namelijk in de bovenzaal. Om deze release van deze EP Dystopian Lament, want dat is de EP die erbij hoort van Dear Omen, want je hoort ook het titelnummer. Die EP die lag al wat langer op de plank, kennelijk, bij de band. Want ze hebben die al een jaar of wat geleden al geschreven. Daarvoor hoorden we ook winnaars van een band battle. En dat was De Mis bij de 035 Popprijs. Band die voor één deel uit Hilversum komt en de rest schijnt uit buiten Hilversum te komen. Nijmegen heb ik me laten vertellen. Maar goed, we gaan verder met een band. En dat is weer hele sympathieke muziek. Voor de mensen die denken van draai ook iets sympathieks. Ja, Wayward Fool heet dit. En The Good Old Days, dat is de titel van het nummer.

En dat was hem. En we verbaasden ons waarom dit nummer zo kort duurt. Maar je hebt soms ook niet zoveel tijd nodig om dat allemaal zo op deze manier te doen. Ja, zo kan het ook gaan. Kat Badoe met hun nieuwste single. En dat nummer dat heet Love and Won't Come Easy. Dan moet ik even een bestandje openen. Dat zit ergens op een mapje. En dat mapje dat heet dat dan niet hier. Maar dan moet ik eventjes hier naartoe. Ja, dit is even hardop iets vertellen van wat ik aan het doen ben in deze studio. Hoppaka, deze moet ik hebben. Dan moet ik even kijken. Heb ik dan nog... Ja, dat is dit nummer. Dan moet ik eventjes dit even leeg zetten. Want zo, die staat klaar. Want dan kan ik zo langzamerhand een beetje de boel gaan afsluiten. Volgende week is er... geen live uitzending. Dus dan hebben de heren hier in deze studio eindelijk rust. Mogen ze gewoon even een donderdagje even niks doen. Maar dat is maar van korte duur. Want 2 juli, dan hebben we Bieke in de studio. Die komt dan spelen. En Bieke, die hebben we al eens gehad tijdens het Festival Vloed. In het weekend van Hemelvaart. Toen is ze geweest in het Zandvoort Museum. En zij gaat dan met een band hier spelen. 9 juli, dan is het niet zo ver voor Wendy Moore. Want die hoeft dat gewoon hier binnen de gemeentegrenzen te doen. Want dit programma komt uit Zandvoort. En zij komt ook uit Zandvoort. Dus dat is 9 juli. En dan heb ik geloof ik ook nog wat op de 16e juli. Maar daar ben ik even kwijt wat dat nou weer is. Maar ik heb op 16 juli wel iets staan. Marcus gaat nu even zitten kijken. Van wat hadden we ook alweer op die 16 juli? Ik weet het niet meer. Dus ik ben het even vergeten. Maar er staat een live optreden ergens gepland. Moet je even in die app groep kijken. Ah, Fabienne en Julie. Ja, hoe kan ik die vergeten? Maar dat is een popronde dame die hier komt. En die willen we natuurlijk per se hebben voordat die popronde begint. En dat was de enige mogelijkheid. Dus Fabienne en Julie, die komt dus op de 16e juli. Nou, weet je ook meteen wat er allemaal gaande is. Dan is het weer zo'n moment dat ik hem maar weer bijpak. Ze hebben hem afgelopen zaterdag ook gespeeld tijdens Kaaspop van Edam. Dit nummer van Alaska. En dat nummer dat heet Never Cry Wolf. En ik zeg tot volgende week. Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens de VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Fraukje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
5: Dit is Play It Loud Dutch Fury, het programma waar je tussen 9 uur en 11 uur 's avonds 2 uur lang de allerbeste hardrock en hardste metal uit eigen land hoort. Met nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van oldschool bands.

Goedenavond, mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en welkom bij een nieuwe special van Dutch Fury Goes. De serie waarin we in 12 afleveringen langs alle provincies van Nederland trekken om de lokale metal scene onder de loep te nemen. En vanavond reizen we af naar de provincie Utrecht. Een provincie die misschien niet als eerste genoemd wordt wanneer het over Nederlandse metal gaat, maar die de afgelopen jaren een indrukwekkende underground scene heeft opgebouwd. Van heavy metal tot black metal, van hardcore tot death metal en van Woerden tot Amersfoort. De provincie Utrecht heeft het allemaal. En wanneer je het over de Utrechtse metal scene hebt, heb je het natuurlijk niet alleen over de bands, maar ook over de plekken waar die bands ontstaan, repeteren en optreden. Utrecht kent al jarenlang een levendige underground cultuur met poppodia als Tivoli Vredenburg, waar zowel grote internationale metal acts als Nederlandse bands optreden. Daarnaast speelt Echo een belangrijke rol voor alternatieve en experimentele muziekstromingen, terwijl DB's al decennia lang een thuisbasis vormt voor de underground scene met concerten, oefenruimtes en een sterke do-it-yourself mentality. Ook locaties als Fluor in Amersfoort dragen bij aan een gezonde muziekscene door regelmatig ruimte te bieden aan metal, hardcore en alternatieve acts. Kortom, Utrecht is veel meer dan alleen een centrale provincie op de kaart. Het is een provincie waar muzikanten, podia en liefhebbers samen een bloeiende underground cultuur vormen. En zoals gebruikelijk beginnen we elke uitzending met een uuropener en zijn we voor deze special begonnen in Woerden. Een toepasselijke opener van Future Tense. Een cultgeliefde heavy metal band, oorspronkelijk opgericht in Woerden dus in 1979. Ze speelden aanvankelijk in de Nederlandse underground scene in de vroege jaren 80 en produceerden gewaardeerde demo's en EP's zoals Protect Your Ears en Condemned to the Gallows. Hoewel ze in 1985 uit elkaar gingen, kwamen ze in 2001 weer bij elkaar om meer compilaties uit te brengen, waaronder de Final Cut uit 2011, waar we uuropener Battle of Metal op terugvinden. En van Woerden reizen we nu naar de provinciehoofdstad Utrecht voor een echte Nederlandse metallegende. Martyr behoort tot de absolute veteranen van de Nederlandse metal scene. De band werd begin jaren 80 opgericht in Utrecht en stond destijds zelfs op het legendarische Dynamo Open Air. Na een periode van stilte keerde de band succesvol terug en behoort nog altijd tot de belangrijkste heavy metal bands die Nederland heeft voortgebracht. En van hun laatste studioalbum Dark Believer van vorig jaar draai ik nu de single Legions of the Cross.

0: van de heavy metal van Martyr schakelden we moeiteloos over naar de trashy death metal van Beyond the Pale, die aansluitend hoorden met Facts and Figures, afkomstig van hun recente EP Monument in Time. Toen nog met hun vorige zangeres Janneke de Roy, die besloot verder te gaan met haar eigen all-female fronted death metal band Maatkare. Beyond the Pale heeft inmiddels een nieuwe zanger gevonden. En de band bestaat pas sinds 2020, maar bestaat uit leden die voorheen bij bands als Disquiet, Bloodgod, Necrotaph en zelfs Martyr hebben gespeeld. En de Utrechtse metal scene draait natuurlijk niet alleen om bands, maar ook om de plekken waar muzikanten elkaar ontmoeten, repeteren en optreden. En een van de belangrijkste motoren achter die scene is zonder twijfel DB's in Utrecht. Al jarenlang een thuisbasis voor underground muziek, repetitieruimtes, concerten en creatieve initiatieven. Na de verhuizing naar de huidige locaties heeft DB's zich opnieuw ontwikkeld tot een belangrijke ontmoetingsplek voor muzikanten uit allerlei alternatieve genres, waaronder natuurlijk metal. En laten we eens luisteren naar een fragment waarin meer wordt verteld over DB's, de nieuwe locatie en de rol die deze plek speelt binnen de Utrechtse metal scene.
1: Voor wie wel eens repeteert met een band, is het gebouw achter mij misschien wel bekend. We zijn hier bij DB's. DB's ligt sinds een jaar in Cartesius. Ze zijn verhuisd van het oude kapgebouw naar dit nieuwe gebouw achter mij. En we gaan vandaag onderzoeken wat DB's kan betekenen voor de wijk.
2: DB's is van ouds het oefenruimtecomplex in Utrecht voor bands die willen oefenen met versterkers en met drumstellen. We hebben ingerichte ruimtes en we hebben daar inmiddels al heel lang een opnamestudio bij. Al 20 jaar een concertzaal waar we kleinere concerten doen in alle genres. En een café met heel veel bier en een keuken die nu weer ontwikkeld wordt. Er is een veelheid aan bands, maar het is heel leuk als mensen uit de buurt hier ook wat komen oefenen. Maar het is dichtbij, het is lekker makkelijk. En een zaal, en die zaal die heeft ook op sommige tijden nog wel wat ruimte over. Dus als mensen echt wat willen organiseren, het kost natuurlijk wel geld, want we krijgen geen subsidie. Maar als mensen wat willen organiseren en ze hebben iets leuks, kunnen we kijken of we daarin kunnen bijdragen. Ik ken een dame al vrij lang en zit sinds kort in een koor. En dat koor dat bestaat uit mensen uit Maarsenbroek, Maarsen en uit Zuilen en Ondiep. En die gaan hier op een zondagmiddag op een gegeven moment met z'n 30 een voorstelling doen. Kijk, dat is natuurlijk hartstikke leuk, omdat het ook met de buurt wat te maken heeft. En zo kunnen we een functie hebben. Ook we proberen mee te denken met de buurt. En soms kun je ook wel wat subsidie krijgen van de gemeente om zoiets te betalen. Het hoeft niet zoveel te kosten.
1: Wat is Studio Moskou?
3: Studio, nou een opnamestudio waar je dus eigenlijk alles kan opnemen wat je maar kan verzinnen. Maar specialiteit is wel instrumenten. Dus ik heb gewoon een hele grote opnameruimte en heel veel microfoons. Dus het gaat hier niet om dingen die je in de computer maakt, maar echt dingen die je inspeelt en die dus mooi moeten worden opgenomen. En dat kan een band zijn, dat kan een keiharde metalband zijn, maar het kan ook een heel zacht trio zijn die jazzachtige dingen doet of iets klassiekachtigs, van alles. Er staat ook een vleugel, dus alles is mogelijk. Als het maar muziek is en mooi geluid, zeg maar. Ja. Ik ben al een tijdje bezig, heb best wel heel veel verschillende soorten muziek opgenomen uit alle delen van de wereld. Nou, vandaag hebben we dan een Japanse dame en een Nederlander. Het is eigenlijk een soort jam, dus het is improvisatie. Maar zij zijn gewoon allebei goede muzikanten, dus ja, dat klinkt eigenlijk te gek.

0: leuke plannen de komende tijd waar de buurt zeker van op de hoogte moet zijn?
1: Nou, we houden iedereen op de hoogte van onze plannen als ze van invloed zijn op het wonen natuurlijk. We hebben een mooi terrein hier, je kan het een beetje zien. En dat mooie terrein, daar hebben we al een festival gedaan om geld op te halen. Omdat de tegenvallers van de bouw een beetje moesten opgevangen worden. Dat hebben we in juli vorig jaar gedaan. Dat was ontzettend fijn terrein. En we willen deze zomer willen toch een aantal dagen buiten ook dingen doen. Daar gaan we netjes een vergunning voor aanvragen. Houden ons natuurlijk netjes aan de regels. En het is fantastisch als ook mensen uit de buurt daar plezier van hebben. En niet alleen maar last, maar ook denken, hey, het is eigenlijk heel leuk.
2: Jarenlang vormt DB's dus een belangrijke onderdeel van de Utrechtse underground scene. Talloze bands hebben er gerepeteerd, opgetreden of hun eerste stappen gezet binnen de Nederlandse metal scene. Laten we nu teruggaan naar de muziek. En dat gaan we het resterende uur voornamelijk doen met bands die een hechte band hebben met de DB's. We beginnen met een band die perfect laat horen hoe creatief en veelzijdig die Utrechtse scene kan zijn. Terzijde Horde is zo'n band die tot een van de meest bijzondere en extreme metalbands van Nederland behoort en regelmatig heeft opgetreden in de DB's. Hun muziek combineert black metal, post-metal, hardcore en atmosferische invloeden tot een geheel eigen geluid. De band heeft inmiddels ook internationaal een sterke reputatie opgebouwd. En je gaat ze nu horen met Raise Them Towards the Sun, afkomstig van hun vorig jaar verschenen album Our Breath Is Not Ours Alone.

Zijde horde bleven we nog even in de duistere hoek van de Utrechtse scene dankzij Verwoed met The Child. Voortgekomen uit Woudloper is Verwoed een atmosferische black metal project uit Utrecht en het geesteskind van multi-instrumentalist Erik Blijenberg. In 2016 kwam de eerste EP uit, genaamd Bodemloos, welke zowel nationaal als internationaal op veel bijval kon rekenen en veel stof deed doet opwaaien. In 2019 verscheen het korte album The Val en 5 jaar later kwam het tweede album The Mother uit. Een tijd voor een iets luchtiger, maar zeker niet minder zwaar geluid, want Grafjammer combineert black metal met punk-invloeden en een flinke dosis Nederlandse humor. De band weet zware muziek te combineren met een knipoog en heeft daarmee een geheel eigen plek binnen de Nederlandse underground verworven. En je gaat ze horen met de single Hachel Mijn Bout, afkomstig van hun laatste album The Tyfus, The Teerling.

En van de crustpunk en black metal van Grafjammer gingen we over naar de sludge en hardcore scene dankzij Throwing Bricks, die we hoorden met het nummer False Promises. En deze formatie beweegt zich met moeiteloos tussen hardcore, sludge, screamo en black metal. Hun intense live optredens en emotionele muziek hebben ervoor gezorgd dat ze inmiddels tot de meest besproken underground bands van Nederland behoren. In april 2024 bracht de band samen met de eveneens in Utrecht actieve band Ontaard de split EP Oud Zeer uit. En deze band heeft ook nauwe banden met deze belangrijke ontmoetingsplek, DB's dus. We blijven nog even in de zwaardere black metal hoek die we dit tweede deel van het eerste uur bleven bewandelen. Want de Utrechtse black metal scene is met de eerder gedraaide bands als Terzijde Horde, Verwoed en Grafjammer springlevend. Aan het rijtje kunnen we ook Wrang toevoegen. De band rond Galgen, Vod en Trawanten kwam na de albums Domstad, Zwart Metaal en De Vaandrig in april met hun derde album Verwording op de proppen, die zij hebben gevierd met een release show in de Dipace natuurlijk. Wrang brengt een compromisloze mix van crustpunk, hardcore en black metal. De band staat bekend om zijn energieke live-optredens. Al moet je geluk hebben, want Galgen Vod brengt zijn meeste tijd door in de bossen van Finland, waardoor de band een stuk minder live te zien is. En van dit album hoor je nu de single Voor Ons de Zee.

Dat was Laster met Kunstlicht. Nog een band die we kunnen toevoegen aan het rijtje black metal uit deze provincie-hoofdstad. Laster behoort tot de meest vernieuwende black metal bands van Nederland. Hun muziek combineert black metal met avant-garde, progressieve en experimentele elementen, waardoor geen enkel album hetzelfde klinkt. En daar draagt de uiterlijke presentatie ook aan bij, want gehuld in maskers wordt menige liveshow alvast een hallucinante trip van Lynchiaanse porties. De band heeft 4 albums uit met Andermans Mijnen uit 2023 als laatste wapenfeit. En hiervan deelde de band de eerste single Kunstlicht, die je dus na Wrang hebt gehoord. En we sluiten het eerste uur af met een relatief jonge band uit Utrecht. Trickstate, een zeskoppige moderne metalcore band uit Utrecht, is die laat horen dat ook de jongere generatie stevig aan de weg timmert binnen de provincie. De band bestaat uit 2 zangers en heeft een zeer divers geluid. Elk nummer heeft zijn eigen karakter, variërend van zwaar tot licht, maar altijd aantrekkelijk met een positieve energie en een sterke boodschap. En na het nieuws gaan we verder met het tweede uur van deze Utrecht special. En dan richten we ons onder meer op de hardcore scene, de Amersfoortse death metal scene en namen als Bodyfarm, Blasphemy en Howitzer. Maar nu gaan we eruit met Trickstate, laatste single Echo en tot slot ook nog een nummertje van Grindpad. En die mag ook niet ontbreken. De bekendste thrash metal band uit Utrecht dus, die als begon als death thrash formatie in 2006. En na het winnen van de Dutch Metal Battle in 2010 koos de band steeds nadrukkelijker voor een agressieve mix van thrash metal, speed metal en hardcore invloeden. Geïnspireerd door namen als Exodus, Slayer, Pantera en Agnostic Front bouwde Grindpad een sterke reputatie op met energieke live-optredens en releases als Sharkbite, Violence en Finger Collector Crew. Inmiddels is de band uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Nederlandse thrash scene en zijn ze regelmatig op Europese podia te vinden. En je gaat ze straks horen met Santa Cruz Sharkbite 2 van Finger Collector Crew, maar dus eerst Trickstate met Echo. Tot na het nieuws van 10 uur. Hoi!

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
1: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
3: Hello guys, this is Raf Atassi from Anomic and Pandemonium. You are listening to the awesome radio show Play It Loud, Dutch Fury. Here you can listen to the best and loudest metal made in the Netherlands. Every Monday from 9 till 11 p.m. Crank it up.

0: En welkom terug bij Play It Loud en deze Dutch Fury Special over de provincie Utrecht. In het eerste uur hebben we kennis gemaakt met de veelzijdigheid van de Utrechtse underground scene. In het tweede uur richten we onze aandacht op een andere belangrijke pijler binnen de provincie. De hardcore en death metal scene. Met bijzondere aandacht voor de tweede grote stad van de provincie Amersfoort. Dat door de jaren heen opvallend veel sterke death metal bands heeft voortgebracht. We begonnen het uur zoals gewoonlijk weer met de uuropener. En ditmaal ging de eer naar I'll Get By. Die we hoorden met Let the Waves Carry My Wings. I'll Get By is een vijfkoppige melodische hardcore band uit Utrecht, opgericht in 2018 en zijn gedreven door hun passie voor melodische harde muziek. I'll Get By combineert rauwe emotie met pakkende melodieën en scherpe teksten. Hoewel hun muziek vaak zware thema's als verlies, depressie en genezing behandelt, laten hun live optredens ook de saamhorigheid binnen de scene zien. En vorig jaar won de band de Guts & Glory competitie, waarmee ze een felbegeerde plek op het Jera On Air podium verdiende. Hun grootste show tot nog toe. Wie het over de Utrechtse metal scene heeft, kan natuurlijk niet om Tivoli Vredenburg heen. Sinds de opening van het nieuwe complex in 2014 is het uitgegroeid tot een van de belangrijkste muziekpodia van Nederland. En een plek waar ook metal- en rockliefhebbers regelmatig terecht kunnen voor grote nationale en internationale acts. We luisteren naar een kort fragment uit de periode waarin het nieuwe Tivoli Vredenburg werd opgeleverd.
1: Het nieuwe muziekpaleis, vanwege deze rondjes ook wel de poffertjespan genoemd, is zo goed als af. Bouwvakkers zijn zowel buiten als binnen nog met de laatste details bezig, maar niets staat de oplevering nog in de weg. Vincent Everhart gaat als wethouder over het stationsgebied. Hij is erg enthousiast over het eindresultaat.
2: Nou, ik vind dat we een mooie combinatie hebben weten te maken van het oude wat goed was. De oude zaal met zijn enorme goede akoestiek, wereldfaam. Weten te combineren met vier nieuwe zalen en tot we hier een poppodium krijgen, Tivoli, waar ik ook persoonlijk echt goede herinneringen aan heb. En laten we allemaal landen in het ene gebouw in het centrum van onze stad. Prachtig.
1: Maar helemaal vanzelf ging het allemaal niet. In het begin werd het gebouw begroot op zo'n 100 miljoen euro, maar uiteindelijk is de gemeente 140 miljoen kwijt. Ook had Tivoli Vredenburg begin dit jaar al open moeten zijn, maar dat werd dus bij lange na niet gehaald. Dit zorgt bij Everhart niet voor een kater, maar het negeren doet hij ook niet.
2: Ik vind wel dat we als gemeente natuurlijk moeten terugkijken. Hoe is dat nou gelopen? Wat kunnen we daarvan leren? Maar het is nu echt de tijd voor dit moment met elkaar vieren. Op naar 21 juni. Laat de klanken door de stad heen gaan. En dan zullen we hier een gebouw hebben wat echt op wereldschaal echt fenomenaal is. Omdat we vijf combinaties van muziekstijlen onder één dak gaan brengen.
1: Het nieuwe muziekpaleis is niet alleen maar nieuw. Zo is de oude zaal alleen maar gerestaureerd, maar wel intact gebleven. Ook zijn er nog elementen van het oude Vredenburg terug te vinden. Everhart kan niet wachten tot het gebouw in gebruik wordt genomen. Hij zou ook graag een van zijn favoriete artiesten op dit podium willen zien.
2: Nou, als er één artiest gelijk naar boven komt, is het Nick Cave. Die heeft weer een prachtige nieuwe cd uitgebracht. En als die hier zou kunnen komen, ja, dan sta ik er zeker. Maar ik zal er sowieso vaak staan.
0: We hoorden zojuist een fragment over de oplevering van het nieuwe Tivoli Vredenburg. Een gebouw dat inmiddels niet meer weg te denken is uit het Utrechtse muziekleven. Ook veel Utrechtse bands hebben door de jaren heen een bijzondere band opgebouwd met deze iconische locatie. Een van de bekendste voorbeelden is de in 2002 opgerichte John Coffey. De band stond niet alleen op het podium van het nieuwe Tivoli Vredenburg, maar verzorgde in 2014 ook een van de allerlaatste optredens in het oude Tivoli aan de Oude Gracht, voordat de deuren daar definitief sloten. De band groeide uit tot van underground favoriet tot een van de meest succesvolle hardcore en punk rock bands van Nederland. Na een pauze vanaf 2016 keerde de band in 2023 terug, gevolgd door het veelgeprezen album Four in 2024. Hun energieke live shows en sterke reputatie hebben een blijvende stempel gedrukt op de Nederlandse alternatieve muziekscene. En van het nieuwe album gaan we luisteren naar een vorige week woensdag gereleased single Hang the Choir.

wordt uw favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort.

Dat was Counter Creation met hun debuutsingle Demonized. Counter Creation is een nieuwe Nederlandse metalformatie met muzikanten uit Brabant, Rotterdam en Utrecht. Dus hun muziek combineert zware grooves, rap en melodieuze zang, terwijl teksten zich richten op maatschappelijke, filosofische en occulte onderwerpen. Met hun debuutsingle Demonized lieten ze direct horen waar de band voor staat. En we bewegen ons langzaam richting het zwaardere werk van deze provincie, waar death metal al jarenlang stevig vertegenwoordigd is. Orphanage was een invloedrijke Nederlandse metalband uit Utrecht die actief was van 1993 tot 2005. De band behoorde tot de pioniers van de Nederlandse gothic en doom en death metal en was een van de eerste bands die zware death metal grunts combineerde met vrouwelijke zang. Door elementen uit death metal, doom, gothic en folk te mengen ontwikkelde Orphanage een geheel eigen geluid waarmee de band zowel nationaal als internationaal veel respect wist af te dwingen. Ook na het uiteenvallen van de band bleven verschillende leden actief binnen de Nederlandse metal scene. En van het tweede album, By Time Alone, draai ik de track Five Crystals.

metalband Crazed 030 uit IJsselstein met Resolution, dat afkomstig is van hun onlangs verschenen EP Repercussions, dat diverse gastbijdragers bevat, zoals op deze track van Loyalty, Ends Here en Drive By Suicide. De EP werd gepresenteerd tijdens de 7e editie van Geno Randara's zijn eigen festival Nieuwegein Heavy in The Partner. En dit festival is tegenwoordig een begrip in omgeving Nieuwegein. En wanneer je aan de Utrechtse metal scene denkt, denk je natuurlijk al snel aan de stad Utrecht zelf, waar we het hele eerste uur aan hebben gewijd, maar ook elders in de provincie gebeurt ontzettend veel. Zo heeft Amersfoort zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een verrassend sterke broedplaats voor death metal. Bands als Blood for Me, Body Farm, Shooter Messiah, Codex Mortis en eerder ook Howitzer hebben de stad stevig op de kaart gezet binnen de Nederlandse extreme metal scene. Een belangrijke rol daarin wordt gespeeld door poppodium Fluor. Dit moderne podium biedt ruimte aan zowel opkomende als gevestigde metal acts en organiseert regelmatig stevige concertavonden. En daarmee is Fluor uitgegroeid tot een van de belangrijkste podia voor alternatieve muziek buiten de stad Utrecht. En van oldschool death metal tot moderne brute death en alles daartussenin, Amersfoort levert al jarenlang een indrukwekkende bijdrage aan het Nederlandse death metal landschap. Tijd om dat hoofdstuk van deze provincie verder te verkennen. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw pioneerden muzikanten als Edwin Nederkoorn, Mathieu van Hamersveld en Winfred Koster met het death metal geluid. Deze muzikanten begonnen samen muziek te maken en startten de band Pleurisy. De death metal scene groeide in Amersfoort en muzikanten begonnen naast hun eigen band ook op projectbasis nieuwe muziek te maken. Hieruit kwam onder andere in 2002 dus Blood for Me voort, die in 2023 het geweldige album Dawn of Malevolence hebben uitgebracht. Als bonustrack van dit album bracht de band de digitale single Metamorphic Disposition uit. En die ga ik nu voor jullie draaien.

En dat was Shoot the Messiah met I Am Legion. Afkomstig van hun laatste wapenfeit, Ecce Homo. Samen met bands als Blasphemy, Codex Mortis en Howitzer maakt Shoot the Messiah deel uit van een opvallende sterke death metal scene die de afgelopen jaren vanuit Amersfoort is ontstaan. Ook de volgende band heeft zich de afgelopen jaren stevig op de kaart gezet, zowel in Nederland als verder buiten. Met een combinatie van oldschool death metal, agressieve riffs en een sterke live reputatie groeide Body Farm uit tot een van de bekendste death metal exportproducten van de regio. We gaan luisteren naar Body Farm dus met Perfitin, die we vinden op de bands nieuwste EP Malicious Ecstasy uit 2024.

En dat was Codex Mortis na Body Farm met de track Capricious Disembodied Villain. Codex Mortis is een relatief jonge band die laat horen dat de Amersfoortse death and black metal scene ook een nieuwe generatie muzikanten voortbrengt. De track komt van hun in 2024 verschenen tweede album Tales of Woe. En voordat we verder gaan met de muziek, nog even een blik vooruit op een aantal evenementen die de komende maanden op de agenda staan voor de liefhebbers van de metal. Op 26 september organiseert Play It Loud Fest in C. Hoofddorp het symfonische metal festival Symphonic Force met optredens van Solar Cycles als headliner, Arluna en Elysium als support. Een week later, op 3 oktober, strijkt Rituals of Doom neer in de N201 in Aalsmeer met onder andere Officium Trist, Sordid Empire, die een release show gaan doen, Altas, Sad Whisperings, Solace en Prophets of Thwaites. Belooft dat een avond vol doom, death en duistere atmosfeer te worden. En later dit najaar volgt op 21 november Concrete Chaos in het skatepark in Haarlem, waar hardcore en metalcore centraal staan met bands als Nonshuffle, Gallimash, Salvage en Collide. Kortom, ook buiten de provincie Utrecht valt er de komende maanden genoeg te beleven voor liefhebbers van zware muziek. Maar eerst gaan we terug naar de Utrechtse metal scene. Want naast eerder benoemde bekende podia natuurlijk als Tivoli, Vredenburg, DB's, Echo, ACU, De Helling en Fluor wordt de Utrechtse metal scene ook gedragen door diverse kleinere initiatieven. Zo organiseert Doomstad al jarenlang concerten voor liefhebbers van Doom, Sludge, Black Metal en Post Metal. Daarnaast spelen alternatieve locaties als de Nijverheid en Moira een rol binnen de underground, terwijl collectieven als Black Earth ervoor zorgen dat nieuwe en experimentele bands een podium krijgen. Voor een goed gesprek onder het genot van een lekker biertje kunnen rock- en metal-liefhebbers terecht in het legendarische Boot Hill Café in Amersfoort. En we sluiten deze Utrecht special af met een absolute legende binnen de Nederlandse extreme metal scene. Howitzer behoort tot de pioniers van de Nederlandse death- en grindcore-wereld en heeft wereldwijd naam gemaakt met hun compromisloze aanpak. Een passend slotstuk voor een avond waarin we hebben gehoord hoe veelzijdig de provincie Utrecht eigenlijk is. Daarmee komt er een einde aan deze Dutch Fury special over de provincie Utrecht. We reisden van Woerden tot Utrecht, van IJsselstein tot Amersfoort en van heavy metal tot death metal hebben we gehoord hoeveel talent deze provincie voortbrengt. Mijn dank gaat uit naar alle bands. En natuurlijk, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Play It Loud Underground met Ben Verrode. Ik ben er even een weekje tussenuit voor vakantie, dus mij hoor je over 2 weken pas weer met een nieuwe maandoverzicht van Dutch Fury. Bedankt voor het luisteren. Blijf de Nederlandse Underground steunen. En tot de volgende keer. Ik ga eruit met Howitzer. En je krijgt waarschijnlijk nog een bonus track van mij. En met mijn laatste woorden natuurlijk. Horns up en stay metal. Mazzel.

0: De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien boet er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.